0: Het is 2:00. Een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Nu de brand in de Hoge Venen na 5 dagen onder controle is, is het tijd om lessen te trekken uit de aanpak van de natuurramp. De brand begon vrijdag klein, maar heeft ondertussen al 3000 hectare natuur verwoest, voornamelijk belangrijk veengebied. De VZW Emergency Response Alliance vindt het jammer dat er niet meteen luchtsteun is meegestuurd. In andere landen gebeurt dat wel, dat zei brandweerman Michael de Nijs in Ter Zake.
1: In het buitenland wordt die standaard meegestuurd. Hier moet dat via opschalingen gaan, via de federale politie en dergelijke.
2: Een hele procedure.
1: Een hele procedure. Die gaat relatief snel nog wel, maar vuur gaat nog sneller. Je moet vuur eigenlijk aanpakken. Onmiddellijk bij de start moet je die brand onder controle krijgen. Want op het ogenblik dat wij de controle verliezen, dan is het heel moeilijk om de controle terug te nemen. Mm-hmm. Zeker in dergelijke omstandigheden van wisselende windrichtingen, rukwinden en dergelijke.
0: In Syrië is tonnen nucleair materiaal gevonden, restanten van het geheime atoomprogramma van de gevallen dictator Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA maakte dat bekend. Onder meer buiten de hoofdstad Damascus werd natuurlijk uranium ontdekt, materiaal dat volgens de topman van het atoomagentschap voor gevaarlijke doeleinden kan worden gebruikt. De nieuwe Syrische regering zegt kernenergie in de toekomst enkel voor vreedzame doeleinden te willen gebruiken. Ze werkt mee aan het onderzoek en liet inspecteurs ook de resten van een nucleaire reactor bezoeken. Een reactor die 20 jaar geleden door Israël werd gebombardeerd. Op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. De Red Panthers blijven na de winst in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wel aan de leiding in de groep. Donderdagavond spelen de Red Panthers hun laatste poelenwedstrijd tegen Ierland. En dan nog 2 voetbaltransfers. Union-aanvaller Promise David trekt naar het Engelse Brighton. De Canadees van 25 speelde 2 seizoenen voor Union. Hij won 1 keer de titel en 1 keer de beker. Rode duivel Axel Witsel zet zijn carrière verder bij het Franse Nice. Witsel is 37 en tekent een contract van 1 seizoen met een optie voor een extra jaar. Vorig seizoen speelde Witsel voor het Spaanse Girona. En in de Verenigde Staten is Frank Beard overleden. Dat is de drummer van rockband ZZ Top. Beard was 77 en had al een tijd lang gezondheidsproblemen. Sinds 1969 was hij lid van ZZ Top. En samen met Billy Gibbons en Dusty Hill had hij grote successen met Sharp Dressed Man, Lex, LaGrange en deze Gimme All Your Loving.

juli speelde ZZ Top nog in Forst Nationaal. Vannacht zwaar bewolkt, kans op wat regen of een bui, temperaturen tot 19 graden. Ook de dag blijft zwaar bewolkt met periodes van regen bij temperaturen tot 22 graden. In de late namiddag en avond mogelijk veel regen in het zuidoosten met kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Een goeie nacht, het is 3:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Zele in Oost-Vlaanderen is een 16-jarige jongen opgepakt na een geweldincident waarbij een man van 38 levensgevaarlijk gewond raakte. De feiten dateren al van begin augustus en gebeurden aan een speelplein. Mogelijk waren nog twee andere personen betrokken. Die worden nog opgespoord. Het parket Oost-Vlaanderen onderzoekt de zaak verder. Een grote natuurbrand in de Var in het zuiden van Frankrijk is na een maand blussen eindelijk gedoofd. De vlammen hebben 5700 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied van ongeveer 7,5 op 7,5 kilometer. Zo'n 6000 mensen moesten hun woningen toen verlaten. Verschillende huizen en ook wijngaarden werden vernield. De brand ontstond op 21 juli en het duurde meer dan 2 weken om het vuur onder controle te krijgen. Nog eens 2 weken later is het vuur dus volledig geblust. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde in een goudmijn bij de stad Aba. Er is een reddingsoperatie bezig, want mogelijk zitten er nog mensen vast. Duizenden mensen werken er in kleine, onveilige mijnen. En als er iets misgaat, zijn de gevolgen vaak enorm. De Centraal-Afrikaanse Republiek, ten noorden van Congo, is een van de armste landen in Afrika. Op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. De Red Panthers blijven na de winst in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wel aan de leiding in de groep. Maar speelster Charlotte Englebert is wel teleurgesteld.
1: Geen slecht gevoel, wel een beetje frustratie van dat we, als we kijken naar Nieuw-Zeeland, een beetje minder goed aanbal zijn, een beetje minder goede connecties. Want kijk, we zijn natuurlijk nog in de competitie. We kunnen het alleen maar goed doen in de laatste wedstrijd.
0: En die is donderdag tegen Ierland. En dan nog dit. De Fabeltjeskrant is terug. De 1600 afleveringen van het legendarische Nederlandse kinderprogramma zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. Dat werk heeft maar liefst 20 jaar geduurd. Ze komen allemaal online. De eerste 10 zijn gisteravond op YouTube verschenen. En er komt later ook nog een nieuwe animatieserie met de vertrouwde karakters. De Fabeltjeskrant liep van eind jaren 60 tot eind jaren 80. Ze werd in 40 landen uitgezonden. En alleen al in Nederland keken dagelijks tussen de 1 en de 2 miljoen kijkers naar de verhalen van de bewoners van het grote dierenbos. En elke aflevering eindigde met deze boodschap van meneer de Uil.
2: En nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.
0: Maar toch eerst nog even het weer meegeven. Vannacht zwaar bewolkt met hier en daar wat regen. Temperaturen tot 19 graden. Ook de dag blijft zwaar bewolkt met periodes van regen en tot 22 graden. In de late namiddag en avond veel regen in het zuidoosten. En donderdag opnieuw wisselvallig met vooral na de middag intense buien. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 4 uur. Een goeiemorgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Bij de brand op de Hoge Venen zijn de voorbije dagen ontploffingen gehoord van munitie uit de Tweede Wereldoorlog. De zones waar die munitie in de grond zit, is gekend bij de hulpdiensten. De brand zelf is nog niet volledig geblust, maar het vuur is na 5 dagen wel omsingeld. De situatie blijft moeilijk. Door het slechte weer is er gisteren geen blusvliegtuig of helikopter kunnen opstijgen. Maar dit is een belangrijke stap, zegt Hilde Mertens in het dorp Zoerbrood.
1: Dat is een gigantische klus. Ze zijn daar aan de slag geweest met graafmachines, maar heel veel brandweerlieden, onder andere ook uit Duitsland, zijn gekomen om echt met de hand, met spades in de grond, ja, die omsingeling te doen, die greppels te maken, zodat dat vuur daar niet over kan. Het is een soort stoplijn die men gemaakt heeft, maar die ook moet zorgen, vooral in dat moeilijk toegankelijke gebied in het oosten, noordoosten van de Hoge Venen, om daar ook makkelijker te voet te geraken. Want we spraken onder andere met een ploeg uit Noord-Limburg. Dit terrein is zo ongelooflijk zwaar. Het is trekken en sleuren aan die brandslangen. Dus dat is een titanenwerk als die omsingeling eigenlijk op 1 dag al is geklaard aangelegd.
0: De Verenigde Staten hebben kritiek op Israël na luchtaanvallen op een Syrische militaire basis. Gisteren voerde het Israëlisch leger aanvallen uit op de luchthaven van Abu Dhuhr, vlakbij de Turkse grens. Er vielen geen gewonden. De Amerikaanse ambassadeur in Turkije noemt de aanvallen een onnodige escalatie die de regionale stabiliteit niet ten goede komt. Israël zegt dat Syrië van plan was om Turkse troepen toe te laten op de basis. Syrië en Turkije zeggen dat dat niet klopt. Ze noemen het een ongerechtvaardigde aanval. In Oekraïne roept oud-minister van Defensie Fedorov op om verkiezingen te houden, ook al is er nog oorlog. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky. Dat leidde tot felle protesten en daarom besliste Zelensky om ook legerleider Syrsky, een rivaal van Fedorov, te vervangen. Verkiezingen organiseren is nu wettelijk onmogelijk, want Oekraïne leeft al sinds de Russische inval 4 jaar geleden onder staat van beleg. Fedorov erkent dat het complex is om verkiezingen te organiseren, maar dat het niet onmogelijk is. De democratie mag niet gegijzeld worden door Rusland, zegt hij. Op het WK hockey hebben onze nationale vrouwen hun tweede groepswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Spanje speelden de Red Panthers 1-1 gelijk. Na rust gaf België zijn voorsprong nog uit handen. Voor Red Panther Louise de Waad voelt het gelijkspel dan ook aan als een verlies.
2: Ik denk dat we zeker eerst helft hadden we de bovenhand. Ze raakte totaal niet uit onze press. Ik denk dat zij 2 keer in onze cirkel zijn geweest. En voor de rest waren wij continu op hun helft. Dus ja, ik zie toch wel als verloren punten, ja.
0: Het weer, zwaar bewolkt met periodes van regen en tot 22 graden vandaag. In de late namiddag en avond veel regen in het zuidoosten. Morgen opnieuw wisselvallig met vooral na de middag intense buien. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Vijf uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Annelies Houtman. In de Hoge Venen is de natuurbrand na vijf dagen nog niet geblust, maar wel omsingeld. Dat zou sinds middernacht zo zijn, maar het blijft er moeilijk werken. Door het slechte weer is er gisteren geen blusvliegtuig of helikopter kunnen opstijgen. Maar dat het vuur omsingeld is, is een belangrijke stap, vertelt Hilde Mertens in het dorp Zoerbrood.
1: Dat is een gigantische klus. Ze zijn daar aan de slag geweest met graafmachines, maar heel veel brandweerlieden, onder andere ook uit Duitsland, zijn gekomen om echt met de hand, met spades in de grond, ja, die omsingeling te doen, die greppels te maken, zodat dat vuur daar niet over kan. Het is een soort stoplijn die men gemaakt heeft, maar die ook moet zorgen, vooral in dat moeilijk toegankelijke gebied in het oosten, noordoosten van de Hoge Venen, om daar ook makkelijker te voet te geraken. Want we spraken onder andere met een ploeg uit Noord-Limburg. Dit terrein is zo ongelooflijk zwaar. Het is trekken en sleuren aan die brandslangen. Dus dat is een titanenwerk als die omsingeling eigenlijk op één dag al is geklaard aangelegd.
0: In de Franse regio Var in het zuiden van Frankrijk is een grote natuurbrand na een maand blussen eindelijk gedoofd. De vlammen hebben 5700 hectare vernield. Dat is een gebied van ongeveer 7,5 op 7,5 kilometer. Zo'n 6000 mensen moesten hun woningen verlaten. Verschillende huizen en ook wijngaarden werden vernield. De brand begon op 21 juli en het duurde meer dan twee weken om het vuur onder controle te krijgen. En nu is het dus eindelijk helemaal geblust. In Syrië is tonnen nucleair materiaal gevonden, restanten van het geheime atoomprogramma van de gevallen dictator Assad. Dat heeft het internationale atoomwaakhond bekendgemaakt. Onder meer buiten de hoofdstad Damascus is natuurlijk uranium ontdekt. En dat kan volgens de topman van het atoomagentschap voor gevaarlijke doeleinden worden gebruikt. De nieuwe Syrische regering zegt kernenergie in de toekomst enkel voor vreedzame doeleinden te willen gebruiken. Ze werkt mee aan het onderzoek en liet inspecteurs ook de resten van een nucleaire reactor bezoeken. Die werd 20 jaar geleden door Israël gebombardeerd. En op het WK Hockey in Waver hebben onze nationale vrouwen hun tweede groepswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Spanje speelden de Red Panthers 1-1 gelijk. Na de rust gaf België zijn voorsprong nog uit handen. Voor Red Panther Louise de Waad voelt het gelijkspel dan ook aan als een verlies.
2: Ik denk dat we zeker eerst de helft hadden we de bovenhand. Zij raakte totaal niet uit onze press. Ik denk dat zij twee keer in onze cirkel zijn geweest. En voor de rest waren wij continu op hun helft. Dus ja, ik zie toch wel als verloren punten, ja.
0: De Red Panthers blijven wel aan de leiding in de groep na winst in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Morgen spelen ze tegen Ierland. Het weer dan nog, zwaar bewolkt met periodes van regen en tot 22 graden vandaag. In de late namiddag en avond veel regen in het zuidoosten van het land. Morgen opnieuw wisselvallig met vooral na de middag intense buien. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het aantal flexijobbers is fel gestegen. In de maand juli waren er bijna een kwart meer mensen met een flexijob dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van personeelsdienstenbedrijf SD Works. Vooral in de horeca en de handel stijgt het aantal flexijobbers. In die sectoren kan je al wel langer flexijobben, maar sinds juli kunnen alle sectoren flexijobbers inzetten. En vooral de bewakingssector is sinds de uitbreiding populair, zegt SD Works.
1: Vermoedelijk is het omdat zij met een tijdelijke verhoging zitten van vraag naar werk. Vermoeden dat met de festivals te maken heeft. Die zitten vooral in het weekend ook, dat die georganiseerd worden. Maar we zien toch ook in een aantal industrie, de metaalverwerkende nijverheid, dat er daar toch meer en meer flexijobs worden gebruikt. Dat wil niet zeggen dat die mensen daardoor jobs gaan uitoefenen die tot gevaarlijke uitoefeningen leiden, maar meer in ondersteunende diensten.
0: De natuurbrand in de Hoge Venen is na 5 dagen nog niet geblust, maar zou sinds middernacht wel omsingeld moeten zijn. En dat is een belangrijke stap, vertelt Hilde Mertens, die ter plaatse is.
2: Dat is een gigantische klus. Ze zijn daar aan de slag geweest met graafmachines, maar heel veel brandweerlieden, onder andere ook uit Duitsland, zijn gekomen om echt met de hand, met spades in de grond, ja, die omsingeling te doen, die greppels te maken, zodat dat vuur daar niet over kan. Het is een soort stoplijn die men gemaakt heeft, maar die ook moet zorgen, vooral in dat moeilijk toegankelijke gebied in het oosten, noordoosten van de Hoge Venen, om daar ook makkelijker te voet te geraken.
0: De voorbije dagen zijn er ook ontploffingen gehoord van oude oorlogsmunitie uit de Tweede Wereldoorlog. De hulpdiensten weten waar die munitie begraven ligt. Er is daarom geen gevaar voor de brandweermensen. Sport op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. De Red Panthers blijven na de winst in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wel aan de leiding in hun groep. Maar speelster Charlotte Anglebert is wel teleurgesteld.
3: Geen slecht gevoel, wel een beetje frustratie van dat we, als we kijken naar Nieuw-Zeeland, een beetje minder goed aanbal zijn, een beetje minder goede connecties. Want kijk, we zijn natuurlijk nog in de competitie. We kunnen het alleen maar goed doen in de laatste wedstrijd.
0: En die laatste wedstrijd is donderdag tegen Ierland. Het weer meestal zwaar bewolkt met regen en buien. Vanaf de kust komen er straks wel opklaringen. Het wordt niet warmer dan 22 graden vandaag. Tot en met het weekend blijft het wisselvallig.

0: check voor vertrek?
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
2: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
5: Ten eerste is Alberto.
6: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
7: Amai, de gorap.
6: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
5: Dag en doorheen.
8: Blop, blop, blop. Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
9: Is dat door Piet Piraten spelen?
10: Schip, ahoy.
11: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
12: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
13: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
6: De podcast Vic en Marie... Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
14: Nog voor je kan denken...
15: Pas op voor die borduur.
14: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
16: Kom dat nu niet doen.
14: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
16: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
14: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
17: En krijg ik roze blokjes?
14: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
18: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu. Alle haarverzorging 2 plus

0: tomorrow.
1: Bring your bottle back bij Sipar XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Sipar XL. Let's see you shine. Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
3: SO. Omdat elke rit telt.
5: Oh, mijn zalige pad thai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
6: Wat? 150 baht?
5: Schat ik, dat is 4 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
5: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. See.

0: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
1: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
0: En dat is?
1: Rust in huis, ook in september.
2: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
5: Allee, zeg eens iets, Bruno.
6: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
5: Hoe zet ik dat op mute?
6: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
5: Bruno.
7: Mobile Vikings.
8: Een heel goeiemorgen, het is 7 uur.
9: 14 nieuws.
8: Met Toon Janssens.
10: In juli zijn er veel meer mensen gaan flexijobben. Afgelopen maand waren er bijna een kwart meer mensen met een flexijob dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van personeelsdienstenbedrijf SD Works. Vooral in de horeca en de verkoop stijgt het aantal flexijobbers. Daar bestaat dat systeem al langer, maar sinds juli kunnen alle sectoren flexijobbers inzetten. En er is ook veel interesse voor nieuwe sectoren, zegt SD Works.
11: We merken toch dat er de vraag ook is. Niet iedereen wil in een horecazaak staan, niet iedereen wil in een winkel staan. Je hebt ook mensen die achter de schermen willen werken, die echt in de logistiek geïnteresseerd zijn. En nu, de logistiek kan ook gebruik maken van die verschillende mogelijkheden met de flexijobs in verschillende sectoren dan. En dus we zien dat daar ook de vraag naar komt. Dus het voordeel voor de werknemers is dat de keuze van verschillende types jobs toch wel uitbreidt.
10: Het vuur in de Hoge Venen breidt niet meer uit, maar er zijn vannacht wel wat heropflakkeringen geweest. De brand is sinds middernacht volledig omsingeld. Amaury de Mulder, jij staat aan het commandocentrum van de brandweer. Wat is de stand van zaken?
12: Ja, het blijft hier toch nog altijd een instabiele situatie, hoor. In het oosten, dat is al dagen de moeilijkste sector. Daar kan de brandweer nu volledig veilig rond de brand. Ze hebben grachten gegraven en omgevallen bomen uit de weg geruimd. Dat is goed nieuws, maar het blijft heel lastig terrein wel daar. Veel kuilen, heel hobbelig ook. Dus ze blijven ook heel waakzaam dat het vuur zich niet verder uitbreidt. Ook in het noorden horen we over verschillende heropflakkeringen vannacht. De brandweer moet dus met man en macht blijven blussen. Want het weer ziet er ook vandaag voorlopig niet goed uit voor de blushelikopters en vliegtuigen.
10: Zuid-Korea en de Verenigde Staten korten hun gezamenlijke militaire oefeningen fors in. Die zijn nu al bezig en in plaats van 11 dagen zullen ze maar 5 dagen duren. Ze zullen dus nu vrijdag eindigen. De inkorting komt er op vraag van de Amerikaanse president Trump. Hij zei eerder deze week dat hij niet blij was met die militaire oefeningen, omdat die zijn goede relaties met Noord-Korea schaden. Op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. De Red Panthers blijven na de winst in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wel aan de leiding in hun groep. Maar speelster Charlotte Anglebert is teleurgesteld.
13: Geen slecht gevoel, wel een beetje frustratie van dat we, als we kijken naar Nieuw-Zeeland, een beetje minder goed aanbal zijn, een beetje minder goede connecties. Maar kijk, we zijn natuurlijk nog in de competitie. We kunnen het alleen maar goed doen in de laatste wedstrijd.
10: En die laatste wedstrijd is donderdag tegen Ierland. En dan nog transfernieuws uit het voetbal. Axel Witsel speelt volgend seizoen in Frankrijk bij Nice. Hij is 37 en komt over van Girona in Spanje. En Promise David vertrekt na 2 seizoenen bij Union. Hij verhuist naar Brighton in Engeland. Het weer, meestal zwaar bewolkt met regen en buien. Vanaf de kust komen er 's avonds wel wat opklaringen. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot en met het weekend blijft het wisselvallig.
8: File rijden richting Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 40 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je bijna 1 uur tussen Antwerpen-Noord en Berchem door een ongeval. Er zijn 3 rijstroken versperd, maak daar een reddingstrook. Richting Beveren is de Thijsmanstunnel volledig vrijgemaakt. Je verliest er nog 20 minuten vanaf de A12. En in Humbeek kan je niet over de hefbrug. Ook in Brugge is de Boudewijnbrug defect en kan je er niet over. De brug in Brugge. Ja. Goedemorgen vrienden, wie is er al wakker en hoe lang ben je al wakker? Stuur maar door in de app van M&M.

0: gaan.
1: Pommelien Thijs met Ik moet gaan.
2: Robin Keijaert.
1: Hallo, hallo, beste vrienden. Zeer goedemorgen. Mijn naam is Robin. Robin van de radio en ik heb er precies zin in vandaag. Ik weet niet hoe het komt. Het is woensdag, de week is halverwege en ik krijg straks bezoek van een man die meer projecten in de media heeft dan dat hij sneakers heeft. En dat is de one and only Hakim. Ik heb daar heel veel zin in, dat lijkt mij een zeer gezellig mens. Ik heb daar nog nooit echt een radioshow mee gedaan, maar ik kijk er nu al naar uit. Ik denk dat hij luistert, dus ik ben daarom ook een klein beetje aan het slijmen. Voilà. Dan veel sport. De Red Panthers, die hebben tegen Spanje gespeeld. Daar werd het 1-1. De Red Lions, die spelen vanavond nog. Dat is onze nationale mannenhockeyploeg. Die spelen tegen Maleisië. Je kan dat allemaal volgen op VRT1. En wat zag ik nu? Ik hoorde het eigenlijk bij M&M-collega Dorian Ausums. Je kan daar dus tickets winnen voor die grote finale van dat WK hockey. En dat kan je winnen door eigenlijk gewoon naar Sporza te gaan. Sporza.be en dan zie je daar zo een ding van win-win, ga naar de halve finales of de finale van het WK hockey. Duo tickets te winnen daar, dat is wel een leuk weetje. Dan heel veel mensen die al wakker zijn, die al aan het sturen zijn. Amai, ik lees hier 5:30. Ik lees hier 6:15 en één iemand die zegt om 4:00 om de kots van de hond op te kuisen. Dat is de mooie

0: Somber, my body isn't ready. Zijn er veel hoor, die vroege vogels. De Tim is al wakker van 5:20. Zegt ja, de baby had honger. Haha, die kan er nog mee lachen. 5:20 wakker. De Lex die zegt vanaf 5:00 wakker. Nu al 1 uurtje aan het werken. Dan hebben we de Fluppe. Philippe die zegt goedemorgen, wakker van 5:30. Allee, het is te zeggen, lichamelijk wakker. Dus die is nog niet super fris. We hebben ook Caroline aan de lijn. Dag Caroline.
1: Goedemorgen, Robin.
0: Goedemorgen, Caroline. Je bent thuis aan het werken. Op dit moment. Je bent administratief medewerker bij Fluvius, die van het water.
1: Nee, die van elektriciteit, Robin.
0: Oh, is dat niet water? Bij mij is dat water, denk ik.
1: Nee, dat is geen water.
0: Ah, dat is wel een trick. Ah, oei. Wie zit er dan met water? Ja, wow, dat ga ik deze namiddag dan eens uitzoeken. Merci, merci Caroline, om dat even recht te zetten. Wat zijn de voordelen van thuiswerken?
1: Ja, leg je gewoon vanaf je bed en je badkamer achter je computer kunt gaan zitten en kunt beginnen. Je moet je film niet op, je moet je baan niet op.
0: Super.
1: En je zit gewoon direct bezig.
0: Dus als ik vanmiddag dan bel naar Fluvius om te verifiëren of het nu water of wel een trick is, dan kan het dat er iemand vanuit zijn bad mij helpt.
1: Nee, dat denk ik niet. Van uit het bureau.
0: Ah, die zitten in het bureau.
1: Ik ben al uit mijn bad gekomen om achter mijn
0: bad te zitten. Dat is goed. Zeg, Caroline, zijn er nog speciale dingen die gaan gebeuren vandaag?
1: Ik ga een hele dag thuis werken en dan ga ik mij moeten snel klaarmaken met mijn zoon. Die moet vanavond een match thuis gaan spelen in Sint-Truiden. Die speelt daar elitevoetbal, U9. En die hebben vanavond een match tegen Tienen daar om te oefenen. Vanavond een hele avond voetbal.
0: Wacht, elitevoetbal, dat is best hoog niveau, toch?
1: Dat is wel het hoogste niveau bij dat kindje, toch, ja.
0: Amai, en bij welke ploeg speelt hij?
1: Sint-Truiden.
0: Oh, STVV. Oké. Okay. Niet verkeerd, ja. Niet verkeerd. Amai, cool. En de U9, dus en hoe oud is hij?
1: Hij is 8.
0: Amai, maar
1: dat
0: dus
1: is... het derde jaar dat hij daar nu speelt. Dus,
0: Amai, oké. Okay. Wel cool. En hoe heet hem dat als later, wie weet, hè, dat we dan ineens die zien verschijnen zo bij de Rode Duivels?
1: De Junior noemde.
0: Junior. En zijn rugnummer?
1: Ja. 22 heeft hem gekozen momenteel.
0: Dat is mooi. Nummer 22, Junior. Ja, dat klinkt al niet slecht, hè. Klinkt niet slecht, Caroline.
1: Nee, klinkt niet slecht.
0: Ik krijg hier een bericht van Marianne die zegt... Het water is Faris. Het is juist. Dat bedoel ik. Ook met de fe.
1: Voilà.
0: Ja, nu ben ik mee. Caroline, fijne dag. En merci om te bellen, hè.
2: Van jullie ook.

0: ben op zoek naar een jobstudent. We doen dit nog 3 keer, met vandaag inbegrepen. Dus als jij een jobstudent bent of kent met een leuke job, misschien ja, een job die iets moeilijker is om te raden, ja, dan wil ik heel graag met jou bellen. Zometeen al, 1 minuut de tijd krijg ik om jouw job te achterhalen. Dus voilà, ben je een jobstudent, stuur dan nu jobstudent in de app van M&M.
1: Oh ja, man.
2: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
1: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
2: Ik hoef deze echt niet te weten.
1: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
2: Ik kan echt niet volgen.
1: Of maar gezekjes voor de barbecue.
3: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
2: Doe eens naar rechts.
3: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
2: Oh, we hebben een match.
3: De dagelijkse kost-app.
4: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.

0: Alex Warren, Fever Dream, 21 over 7. En we gaan zien wat er gebeurt. Ja, goedemorgen Jamie.
1: Goedemorgen.
0: Jamie, ga ik het raden, jouw job, ja of nee?
1: Ik denk van niet.
0: Oh, ja, een challenge, dat vind ik leuk. Oké, okay. Hoe laat begin je te werken vandaag? Dit is nog een vraag buiten de tijd, hè? Het is gewoon een kennismakingsvraag.
1: 7 uur, normaal om 7 uur.
0: Ah, dus je bent eigenlijk nu zogezegd aan het werk?
1: Ja, nu normaal.
0: Ja, oké, goed. Spannend. Ja, Jamie, weet je wat? We starten gewoon de klok. Jamie, kom jij met toeristen in aanraking?
1: Nee.
0: Kom je met mensen, toekoer, in aanraking?
1: Toekoer?
0: Toekoer, ja, sowieso. Als in, kom je met mensen in aanraking? Heb je een sociale job?
1: Half, ja. Ik heb collega's.
0: Je hebt collega's, maar het is niet dat je klanten hebt. Mensen die langskomen.
1: Nee.
0: Geen nee. Job zonder klanten. Is het een fysieke job? Spierballen?
1: Nee, geen totaal niet.
0: Totaal niet. Moet je je vingers veel gebruiken om te typen op een toetsenbord?
1: Niet voor te typen.
0: Maar wel voor iets anders. Maar je moet je vingers voor veel gebruiken.
1: Ja.
0: Is het een job, een hygiënische job?
1: Juist niet. Ja, half. Ja en nee.
0: Het is... Ja en nee. Werk je met zeep?
1: Ja.
0: Dan is het toch sowieso een hygiënische job? Wacht even. Je werkt met zeep. En het is niet met spierballen. Je hebt geen klanten, maar wel collega's. En je moet wel zo een beetje spierballen hebben, Jamie, of niet?
1: Ja. Een heel klein beetje.
0: Heel klein beetje. Ja, ik heb wel weinig om op af te gaan, maar ik heb nu, zit ik een beetje op de trip, Jamie, dat jij voor, want als je om 7 uur begint, was ook nog best vroeg, dat jij voor dag en dauw gaat poetsen bij bedrijven.
1: Nee.
0: Doe me. Maar het is wel met zeep. Afwasser, ben je afwasser, ja. Jamie?
1: Nee.
0: Is er nog met zeep? Ja, ik mag eigenlijk maar één keer raden, hè.
1: Oei.
0: Ja, sorry, ja. Ja. Wacht, ik wil nu nog één iets met zeep bedenken. Afwassen, poetsen. Wat doen we nog met zeep? Carwash, je werkt in een carwash, Jamie.
1: Nee, ook niet.
0: Doe me. Wat is er nog met zeep?
1: Veel, hoor.
0: Ja, ja, waarschijnlijk, ja. Uw job, onder andere. Ruitenwasser.
1: Nee, ook niet.
0: Wat doe jij, Jamie, van job? Wat doe je van job?
1: Wasserij.
0: En een wasserij! Wallee! Dat is natuurlijk ook... Dat is toch een superhygiënische job, Jamie?
1: Ja.
0: Ja, dat is wel met zeep. En wat wassen jullie dan allemaal?
1: Dat is dus voor mensen met een beperking. Mm-hmm. Dat wassen is slabben, washandjes, handdoeken, keuken, handdoeken, eigenlijk van alles.
0: Alles erop en eraan. Alright. Ja. En voor de mensen die nu... Ja, zeg maar, Jamie.
1: Eerst krijgen we dat het onhygiënisch is. Dus allemaal vies. En dan is het hygiënisch, omdat het allemaal
0: wassen is. Ja, ik snap het. Ja, het wordt... Ja, ik snap het. Het wordt hygiënisch als het dan proper is. Ja, oké. Okay. Ja. Zeg, Jamie, als je zo echt heel hardnekkige vlekken hebt... Hè, ik thuis bijvoorbeeld. Ja, ik heb kinderen, dus die maken alles vuil. Maar echt hardnekkige vlekken. Wat is dan een goede tip die je hebt voor de mensen die luisteren?
1: Eigenlijk vraag ik dat altijd aan een collega van mij.
0: Supergoeie tip, Jamie.
1: Ik weet wel niet wat
0: moet doen. Ah ja, super. Dan vragen we het gewoon vanaf nu aan de collega van Jamie. Ja, maar dat is goed. We gaan het zo doen. Jamie, merci. Dank je voor de babbel. En fijne werkdag, hè.
1: Dank je.

0: American Girls van Harry Styles. 98 kilometer file op de weg. Het gaat traag richting Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. Bijna anderhalf uur extra daar. Dat is pittig. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 1 uur tussen Antwerpen-Noord en Berchem door een ongeval. Er zijn 3 rijstroken versperd, dus maak daar een reddingstrook. Naar Brussel op de A12 in Aartselaar. Door een defect voertuig gaat het traag op de linker rijstrook. Hinder op de E40 richting Luik in Heverlee door een defect voertuig op de rechter rijstrook. In Humbeek kan je niet over de hefbrug en ook rond Brugge problemen met de bruggen. De Boudewijnbrug is defect en je kan er niet over. De politie vraagt bestuurders en omwonenden van het knooppunt Wevelgem tussen de A19 en de E403 om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen door een brand met hevige rookontwikkeling daar in Menen. Toon, heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, het aantal flexijobbers is fel gestegen. Er waren vorige maand in juli een kwart meer mensen met een flexijob dan in juli vorig jaar. Vooral de horeca en de handel zijn populaire sectoren. De natuurbrand in de Hoge Venen is na 5 dagen nog niet geblust, maar is wel onder controle. Vannacht zijn er wel een paar heropflakkeringen geweest. En op het WK hockey heeft onze nationale vrouwploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. De Red Panthers blijven wel aan de leiding in hun groep.
0: En het weer dan?
1: Meestal zwaar bewolkt met regen en buien. Vanaf de kust komen er 's avonds misschien wel wat opklaringen. Het wordt niet warmer dan 22 graden.
0: Merci, beste vrienden. Het is 32 over 7, iets over 7:30 dus. Naast al het gewone nieuws is er ook nog goed nieuws waar we elke dag naar op zoek gaan. En dat goed nieuws heeft vandaag iets te maken met studeren en festivals doen. Ja, 2 dingen die niet altijd samengaan, maar op Pukkelpop wel, want sinds kort is daar de Pukkelblok. En Talien die gaat daar aan meedoen. Goedemorgen, dag Talien.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, jij gaat blokken op Pukkelpop. Dat moet je mij even uitleggen. Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Ja, we mogen dus straks in de clubtent gaan er allemaal tafels en stoelen gezet worden. Mm-hmm. En dan mogen wij een hele dag met een gevuld programma gaan studeren op Pukkelpop.
0: Schitterend. Jij bent, volgens mij woon je in de buurt van Pukkelpop. Kan dat? In het Limburgse?
2: Ja. Ja. Super. Inderdaad, in Hasselt zelf.
0: In Hasselt zelf, dat is super. Oké, en jullie gaan dus echt daar in die clubtent gaan zitten. En denk je dat dat gaat lukken om je daar te concentreren? Zo, ja, op een festivalweide.
2: Ja, natuurlijk... ik denk dat wel.
0: Ja, het is nu nog best rustig natuurlijk. Er zou ook iets voorzien zijn voor de pauze. Wat is dat precies?
2: We krijgen sowieso 's middags frietjes en dan... Na de frietjes komt er een verrassingsoptreden ook nog.
0: Oké. En heb je al een idee wie dat zou kunnen zijn?
2: Nee, daar is niks van gelost. Ook geen tips of zo. Dus
0: niks gelost.
2: We worden nog in spanning gehouden.
0: Ja, maar wacht even, Talien. Want wat ga je doen? Jullie gaan wat nemen?
2: Pauze,
0: voilà. En wie heeft er nu toevallig een lied geschreven over pauze? Inderdaad, Luna, hè? Kan het even op pauze? Allee, ja. Zou kunnen, hè? Talien?
2: Ja, dat zou nog wel kunnen, inderdaad.
0: Op wie hoop je, Talien? Wie hoop je dat daar plots gaat verschijnen tijdens de pauze van de blok?
2: Pommelien Thijs.
0: Ja, dat is die Limburgse naïviteit. Hè. Ja, allee, Talien, dat kan toch niet? Zo'n waanzinnige artieste. Die is internationaal bekend. Ze kennen die in Duitsland tegenwoordig. En dan zou die daar een pauzeconcert komen geven.
2: Ja... Daarom twijfel het maar, als we groot mogen dromen.
0: Ja, dat moet je zeker doen, Talien. Zeg, en na dat studeren, je hebt maandag dus jouw herexamen. Ga je dan nog naar het festival zelf ook, ertussen?
2: Ja, een heel weekend.
0: Oeh, maar gaan je hersentjes dan niet zo alles terug vergeten dat je geblokt hebt?
2: Nee,
0: dat komt wel goed. Oké, Talien, ik wens je veel succes. Geniet ervan en succes met je herexamen, hè.

0: een fantastische gast hier in de show. We blijven een klein beetje in de Limburgse sfeer. Het is de one and only Hakim. Dat is straks voor na Bibi Rexha.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
6: DSM Keukens.
5: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

0: Ja, elke dag een prachtige gast hier in de show, die hij samen met mij komt meepresenteren een uurtje lang. Vandaag niemand minder, ja, de man die eigenlijk meer mediaprojecten heeft dan sneakers. Hakim, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Ben je vlot geraakt?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Allee?
1: Ja, nog altijd wel vroeg moeten vertrekken, maar ik dacht, amai, het is rustiger dan ik dacht. Ik dacht van, zomer is gedaan, dus misschien beginnen de files terug.
0: Ja.
1: Gisteren was dat wel.
0: Klopt.
1: Want ik moest gisteren ook in Brussel zijn, maar nee, nu was het chill.
0: Vandaag was top. Ja. Zo een paar mensen die zo in Antwerpen vaststaan, anderhalf uur extra.
1: Maar dat is Antwerpen, hè.
0: Dat is Antwerpen.
1: Is Antwerpen.
0: Dat is onze verantwoordelijkheid, nee. Niet, Hakim. Ik heb een jingle voor ons.
1: Oké.
0: Okay. Is luisteren, dat is voor het heel uur, hè.
1: Ah ja, oké.
0: Okay. Voilà.
2: Robin Keijaert en Hakim Shattar.
0: Wow.
1: Zalig.
0: Ja, merci. Allee, ze hebben dat hier gemaakt op VRT. Ik heb daar niks mee te maken, hè, maar goed. Hakim, je hebt
1: stel dat ik had moeten annuleren, dan waren we wel gejost vandaag.
0: Ja, wat heb ik hier nog staan? Ik heb hier wel voor... Ja, maar kan ik je een tip geven bijvoorbeeld? Voor morgen kan ik wel al nu... Hè, dus stel dat jij er nu niet was geweest, dan had ik iemand anders moeten bellen. En dat was dan deze persoon geweest.
2: Robin Keijaert.
3: En Fien Germijns.
0: Ah. Ja, voilà, kijk.
1: Ja, ja, oké. Okay.
0: Kleine tip voor morgen.
1: Ja.
0: Je hebt al best een drukke zomer achter de rug.
1: Ja, toch wel. Maar wel allemaal leuke dingen of zo. Ik werk in de zomer ook, want in de zomer ben ik vooral actief als DJ zijnde. En ook achter de schermen voor muziekfestivals en zo. Dus dat is heel veel rond muziek.
0: Ja, het zal wel.
1: En een klein beetje voorbereiden voor tv eigenlijk ook. Hè, voor,
0: ja.
1: Hier voor het huis.
0: Ah, leuk. We gaan het er straks nog over hebben. Ja. Over het nieuw seizoen, denk ik.
1: Ja,
0: weet.
1: Ja.
0: Kleine tease. Maar ik heb u inderdaad al een paar keer zien draaien deze zomer, denk ik, op de Gentse feesten. Je draait ook met uw lief vrouw?
1: Ja, mijn lief vrouw, whatever je mag noemen. Mijn spouse, Jolien Roets, die ook DJ is. En soms hebben we samen geboekt. En dan boeken ze ons eigenlijk een slot apart. En dan zeggen ze van, ah ja, maar anders, als jullie 2 uur draaien na elkaar, ja, dan kunnen we beter samen doen, dan doen we dat vaak.
0: Leuk.
1: Ik vind dat wel, ja, dat is wel leuk.
0: En wie neemt daar de beslissingen?
1: Ik, en dat is niet altijd een dank afgenomen of zo. ze vinden niet altijd heel leuk dat ik zo soms de overhand wil nemen of zo. Maar met draaien en zo, je speelt muziek en je raakt in een bepaalde energie. Je ziet het publiek en mensen zijn aan het dansen. En dan komen de ideeën. En dan denk je van, dit nummer moet erbij. En dan probeer ik haar zo wat te sturen naar van, draait dat. En dan zegt ze van, maar nee, ik doe mijn goesting.
0: Ja, goed.
1: Goesting.
0: Ze geeft daar ook genoeg...
1: Ja. Tegengas. Ja. We hebben nu de afspraak van elk ongeveer een kwartiertje.
0: Ah, perfect.
1: Ja.
0: Goed, dus je begint uw antwoord met van, ja, ik beslis eigenlijk en dan gaat het naar...
1: Ja, omdat ik denk van, op hetzelfde gaat, luisteren ze nu mee en dan denkt ze...
0: Zeker.
1: Ja, maar wacht.
0: Zeg, maar jij MC't ook zo een beetje toch tijdens die sets? Allee, zo...
1: Ja, dat is af en toe zo wat crowd. Dat is ook zo wat, ik probeer daar ook niet te veel in te doen, omdat een MC die heel veel babbelt, is ook niet leuk. Dus af en toe zo een keer de crowd zo aanspreken en ophitsen is altijd leuk, hè.
0: Tof. Maar je gaat dus inderdaad, je bent op veel festivals. Ja. Wat voor type festivalganger ben jij met Pukkelpop dat er nu aankomt ook morgen?
1: Ik ben eigenlijk zo een stille genieter.
0: Oh.
1: Dus je gaat me niet snel op de dansvloer vinden, zo all-out gaan. Ja. Ik ben iemand die zo aan de kant gaat staan en zo wat even kijkt. Overview.
0: Zeker.
1: Alsof ik zo'n securityagent ben.
0: Ah ja, zo. Dus,
1: ja.
0: Met de armen gekruist.
1: Ja, zo wat armen gekruist, wat meegaan. Maar heel af en toe ga ik nog wel eens los, maar dat is lang geleden. Meestal kijk ik nu ook naar de front of house. Ik vind het altijd interessant, de techniek.
0: Ah ja, hoe dat alles in elkaar
1: zit. Als er een heel grote show is, vind ik dat super cool dat aan elkaar gestoken is. Zeker op een festivalsetting.
0: Ja?
1: Dus dan ben ik altijd zo aan het kijken van, amai, die mannen die doen dat zo en zo en zo. Dus dat vind ik wel
0: mensen staan daar soms niet bij stil,
1: maar
0: gigantische acts, wat dat er allemaal bij komt kijken. Hoeveel man. En...
1: Het is dat, er zijn soms crews van 50 man bij voor één artiest. En dan denk ik van, amai, dat is zot.
0: Zal wel. Heb je bijvoorbeeld, voor mensen die bijvoorbeeld voor de eerste keer naar een festival gaan of nog niet zoveel zijn geweest, heb je tips, dingen die jij aan de lijf hebt moeten ondervinden door de jaren heen?
1: Mijn tip is altijd gewoon, zeker in België, neem gewoon altijd een poncho mee.
0: Goed.
1: Want het ene week is het super mooi weer en dan zitten we met een hittegolf en de andere, andere keer is het onweer. Dus,
0: voilà.
1: Dat is de enige tip kan geven.
0: Neem een poncho mee, je hebt het gehoord. Hakim heeft het verteld. Zometeen dus meer over al uw nieuwe tv-projecten die eraan komen.

0: dingen die misschien niet altijd zo in het algemene nieuws zo verschijnen.
1: Oké. Okay. Dus met een live publiek.
0: Met live publiek.
1: Een heel toffe sfeer. Allee, het ziet heel gezellig uit.
0: En dan hebben we ook nog bijvoorbeeld een Facebook-boomer bij ons zitten. die onze snelheid dat we soms hebben in ons programma kan een beetje doet vertragen.
1: Ah, leuk.
0: Wat meer context te geven op een bepaalde topic.
1: Ooit al Sergio uitgenodigd als Facebook-boomer?
0: Nee, nog niet. Zou wel een goeie zijn eigenlijk.
1: Dus op, die is wel op Instagram helemaal hot and happening. Dus dat is een gratis tip.
0: Ja,
1: er komt een nieuw seizoen. Van. Gaan er dingen anders zijn? Of,
0: We zijn eigenlijk, as we speak, bezig met de ontwikkeling van het nieuwe seizoen.
1: Ah,
0: dus
1: okay.
0: We zijn er nu allemaal aan het bespreken en aan het bekijken van hoe gaan wij te werk gaan, wat kunnen we beter doen, wat kunnen we anders doen. En dat doen we ook een beetje samen met ons publiek. Wij sturen soms ook naar ons vast publiek van hey, wat vond jij cool, wat vond je minder cool? Want uiteindelijk is het een programma voor jongeren en we willen ook wel dat zij ernaar blijven kijken en dat zij het ook interessant vinden. Dus ik vind het heel belangrijk om die input te krijgen. We hebben ook shorts gemaakt nu. Die zijn op YouTube ook. Samen met die jongeren ook. Dus dat is wel leuk om dat een beetje samen te maken.
1: En als mensen nu iets hebben van, hey, maar wacht, als je nog input zoekt ofzo, of ik heb wel een tof algoritme of toffe filmpjes of whatever, hoe kunnen ze jullie bereiken?
0: Ofwel via de website VRT Max. Daar staat zo'n linkje bij dat ze op kunnen klikken. Ofwel via DM gewoon. Sommigen sturen mij gewoon een DM van, hey, dit is misschien nog iets of een topic dat we kunnen bespreken.
1: Ah,
0: en dan bekijken we dat met het team en dan kunnen we dat al dan niet aanhalen.
1: Zeer, zeer, zeer leuk allemaal. Ja. Vandaag ook een bijzondere dag. Het is 19 augustus. Uw voorganger die hier gisteren was, dat was Laura Tesoro. Mm. Het was gisteren haar laatste dag als twintiger. Die is vandaag 30 geworden.
2: Dus
1: voilà. Proficiat.
0: Proficiat bedoel ik.
1: Ja, dat is leuk.
0: Dat zijn de beste jaren.
1: Zeker. Nog jarige vandaag. Het ook Niels de Stadsbader.
0: Proficiat.
1: Hey. Naffi Tiam.
0: Oh, Naffi. Hey. Allee, happy birthday.
1: Voilà. Maar ik dacht nu, ik zag al die bekende mensen jarig zijn en ik dacht ineens, zeg maar, zouden er niet ook gewoon luisteraars, toffe M&M-luisteraars zijn, die jarig zijn vandaag op 19 augustus?
0: Ongetwijfeld, hè.
1: En wel, en mocht dat het geval zijn, Hakim, je lijkt mij en je bent een zeer enthousiast, warm, leuk persoon.
0: Ja.
1: Het lijkt me heel tof om samen een luisteraar te verrassen. Zometeen na 8 uur.
0: Ja.
1: Jij ziet dat zitten?
0: Zeker.
1: Oké, dan zitten we nu eigenlijk nog maar met één klein dingetje dat we dus een jarige moeten hebben. Dat is belangrijk voor het verder gaan van deze show. Dus als je iemand kent of iemand bent die op dit moment jarig is, op deze 19 augustus, stuur een bericht in de app van M&M. Zet uw telefoonnummer er alsjeblieft bij. Als we geen jarige vinden, ja, dan was het het einde van deze...
0: Ja, dan is het gedaan. Dan ga ik naar huis, hè.
1: Ja, dan ga je naar huis. Dan kan Fien Germijns aansluiten.
0: Ja, dat is goed.
1: Stuur maar.

0: ik op 23 augustus. Nee, jongens, we hebben iemand nodig van 19 augustus. Sturen in de app.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Dat klinkt als een extra sappige deal.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor anderhalve liter. Lidl, dat kan tellen.
5: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
6: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
5: Toch minstens één... Nee, ja, pak maar 2 uur.
6: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
0: Heel goedemorgen, het is 8 uur.
7: VRT Nieuws.
0: Dit is Toon Janssens.
8: Het vuur in de Hoge Venen breidt niet meer uit. Maar er zijn wel weer heropflakkeringen geweest vannacht. De natuurbrand is sinds middernacht wel volledig omsingeld. Dat wil zeggen dat de brandweer grond en natuur heeft weggegraven rondom het vuur, zodat dat niet meer kan uitbreiden. Annemarie de Mulder, jij bent daar. Heb jij nog een update?
9: Ja, het blijft hier toch nog altijd een instabiele situatie. Er zijn aan alle kanten van het vuur wel verdedigingslinies, maar de brandweer blijft waakzaam dat het vuur daar toch niet voorbij raakt of op andere plaatsen heropflakkert. Er zijn nu nog zo'n 100 brandweerlieden op het terrein en dat blijft ook voorlopig zo. Of die vandaag dan hulp krijgen van blushelikopters en vliegtuigen, dat hangt nog af van hoeveel regen en wolken er juist zijn, want die bemoeilijken het zicht enorm. Ze hopen vandaag in elk geval echt vooruitgang te kunnen gaan boeken in de strijd tegen het vuur.
8: En ook in Menen in West-Vlaanderen woedt er een hevige brand in een afvalverwerkend bedrijf. Er is een enorme rookpluim te zien, dat vertelt de burgemeester.
10: Zo gaan om een berg afval, allemaal van bruinhoed, dat wil zeggen, dat is elektrisch materiaal. Dat kan bijvoorbeeld de aanwezigheid zijn van een batterij nog die ontvlamd is en zo verder. En in de tussentijd heeft dat vuur gevat, heeft de kraan ook vuur gevat. En zit weer met een serieuze brand die met veel rookontwikkeling. Dus wij hebben ook een bialert uitgestuurd naar de inwoners van Menen. Ook Wevelhem is nu verwittigd.
8: Inwoners daar moeten ramen en deuren gesloten houden. Volgens de burgemeester kan het dagen duren voor de brand helemaal geblust is. In de maand juli waren er bijna een kwart meer mensen met een flexijob dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van personeelsdienstenbedrijf SD Works. Vooral in de horeca en de verkoop stijgt het aantal flexijobbers. In die sectoren bestaat het systeem al langer, maar sinds juli kunnen wel alle sectoren flexijobbers inzetten. Ook de zorgsector, maar daar werken voorlopig maar weinig mensen als flexi. Ook al is de nood daar hoog, zegt SD Works.
11: Ik had verwacht dat de zorg sterker ging gestegen. Zijn. Dat gaat over ondersteunende diensten, dat is niet dat dat verpleegkundigen zijn. Maar ik had gedacht dat dat meer doorgang daar ging vinden. We vermoeden dat dat wel nog zal komen, maar we merken ook dat in de zorg moeilijk is om personeel te vinden, dus dat zal bij de flexijobbers niet anders zo zijn.
8: Sport op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg hun tweede groepswedstrijd niet kunnen winnen. De Red Panthers hebben 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. België stond eerst op voorsprong, maar gaf die na de rust toch uit handen. Voor speelster Louise de Waad voelt het gelijkspel dan ook als een verlies.
12: Ik denk dat we zeker eerst de helft hadden de bovenhand. Zij raakte totaal niet uit onze race. Ik denk dat zij 2 keer in onze cirkel zijn geweest. En voor de rest waren wij continu op hun helft. Dus ja, ik zie toch wel eens verloren punten. Ja.
8: De Red Panthers blijven wel nog aan de leiding in hun groep. De laatste groepswedstrijd is morgen tegen Ierland. Het weer meestal zwaar bewolkt met regen en buien. Vanaf de kust komen er 's avonds wel opklaringen. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot en met het weekend blijft het wisselvallig.
0: Ja, het blijft heel druk op de weg. 127 kilometer file richting Antwerpen. 1 uur en 3 kwartier extra op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E19 van Mechelen-Noord tot de Werken in Rumst 1 kwartier. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je meer dan 1 uur tussen Antwerpen-Noord en Berchem door een eerder ongeval. In Borgerhout is de rechte rijstrook dicht door een defect voertuig. Naar Brussel op de E40 vanaf Sterrebeek gaat het ook trager. En in Humbeek kan je niet over de hefbrug. Ook rond Brugge problemen met de Boudewijnbrug. Die is defect, daar kan je niet over. En de politie die vraagt bestuurders op het knooppunt Wevelgem tussen de A19 en de E403 om ramen gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen door een brand met hevige rookontwikkeling in Maine. M&M. Ja, samen met Hakim, zometeen gaan we één luisteraar verrassen die vandaag jarig is. En er zijn er wel een paar. Dat is goed nieuws.

0: met Unhealthy.
1: Robin Keijaert
2: en Hakim Shattar.
0: Goedemorgen, vrienden van de radio. Het is 6:06. Hakim Shattar nog steeds bij mij.
3: Goedemorgen.
0: Hier in de studio. Morgen op Pukkelpop, in de boiler.
3: Zeker weten.
0: Nieuw seizoen van Jij Weet komt eraan.
3: Zeker weten.
0: Wordt ontwikkeld. Slide in zijn DM's als je leuke dingen op je feed ziet verschijnen.
3: Zeker, ja, ja.
0: Sergio gaat in het nieuwe seizoen zitten, dat heb ik al gehoord.
3: Daar gaan we aan werken.
0: Daar gaan we aan werken. En ja, we waren er daarnet over bezig. Er zijn heel veel jarigen vandaag. Nafi Tiam, Laura Tesoro, Niels de Stadsbader. Maar er zijn ook gewoon leuke luisteraars die jarig zijn. En wij willen samen eigenlijk één luisteraar een beetje verrassen.
3: Ja.
0: Met een klein cadeautje. Gaan we nu al zeggen wat we gaan doen? Moet je misschien aan de persoon zelf vertellen.
3: Ja, dat is goed. Okay.
0: Hannelore, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Maar proficiat, Hannelore.
4: Dankjewel.
0: Hoeveel staat er op de teller?
4: 38.
0: Prachtig.
3: Mooie leeftijd.
0: Ja, zeer goed. Hoe oud ben je eigenlijk?
3: Dat is een goed bewaard.
0: Oké, super. Is ouder dan al? Nee, je moet niet antwoorden.
3: Jonger. Iets.
0: Jonger?
3: Ja, ja, ja.
0: Hannelore, wij willen graag jou verrassen met een klein cadeautje. Je weet het of je weet het niet, maar Hakim is een van de meest getalenteerde mensen van heel VRT. Die kan presenteren, die kan, wat kun je nog?
3: Delegeren.
0: Delegeren.
3: Parkeren.
0: Registreren. Maar ook, heel muzikaal persoon. Hè. Heel muzikaal persoon. Dus Hannelore, wat wij gaan doen, wij gaan voor jouw verjaardag, hier live op de radio, een verjaardagsrap improviseren. Hoe klinkt dat?
4: Jawel, ik kijk er al naar uit.
0: Ja, ik kijk er ook zeer naar uit. Even voor alle luisteraars, we hebben dit wel echt niet voorbereid.
3: Nee.
0: Het wordt helemaal freestyle. Ja. Ben je goed in freestylen, Hakim?
3: Nee, totaal niet.
0: Ik ook niet.
3: Ik vergeet heel snel dingen.
0: Super, dus we zetten gewoon ons hoofd open en we zien wat er gebeurt. Hannelore, misschien een klein beetje info over jou dat we kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld, waar word je heel blij van?
4: Gaan eten en drinken met vrienden.
0: Eten, drinken met vrienden.
3: Oké.
0: Okay. Ga jij nog iets weten van Hannelore?
3: De leeftijd heb ik al, 38.
0: Zeker.
3: Nee, ik denk dat we daarmee wel kunnen doen.
0: Dat is
3: eten,
0: al genoeg.
3: Drinken, 38.
0: Heb jij een lief of partner, Hannelore?
4: Ja, mijn partner, Kevin.
0: De Kevin.
3: Kevin,
0: eten, drinken, 38. Voilà. En meer hebben we dus.
3: Ja.
0: Oké, beste vrienden, het gaat gebeuren. Ik heb aan mijn neef gevraagd, William, om al zo'n beetje een hoek te doen. Voilà. Yeah. Speciaal voor jou, Hannelore. Voor jou daar in de auto. Ben je er klaar voor?
4: Ja.
3: Hey.
0: Nu wij nog.
3: Hey.
0: Wie gaat er beginnen? Jij beginnen?
3: Oké.
0: Hakim Shattar, on the mic.
3: Yeah. 38 op de teller en het feestje gaat hard. Dansen met Kevin, dat is super smart. Jij bent ook 38 geworden. Dat is hetzelfde als 20, gewoon met meer verstand.
0: Hey, eten, drinken, lekkere dingen doen. Hannelore, die houdt veel fatsoen. Ja, ze gaat niet stout zijn. Ah. Ze gaat geen deugd niet te streken.
3: Nee,
0: Hannelore, die gaat gewoon lekker eten.
3: Oh,
0: Happy birthday. Happy birthday.
3: Happy birthday.
0: Hey. To you, Hannelore. Happy birthday
3: 38.
0: To you. Ah,
3: ja.
0: 38, dat is misschien
3: helemaal niet oud, echt niet.
0: Nee, want Hakim is er.
3: Jonger.
0: Is jonger. Hey, proficiat, Hannelore.
4: Dankjewel.
0: Mooiste cadeau van de dag?
4: Amai.
3: Wauw, echt. Ik hoor het aan je enthousiasme.
0: Ja, je moet dat nog even laten binnenkomen, dat snap ik. Hannelore, geniet van uw dag. Merci om even te bellen, hè.
4: Alright, thank you.
0: Yo,
3: bye.
0: Ik vond dat wel.
3: Deftig.
0: Heel goed.
3: Ja, ik vond dat een van mijn betere.

0: kwart over acht.
1: Robin Keijaert
2: en Hakim Shattar.
0: Daarnet freestyle rap op je radio. Hey. Hannelore is in tranen uitgebarsten.
3: Ja, sowieso. Ik weet niet van het lachen of van het huilen. Dat
0: beide. Ah, ja, okay. Eerst lachen en dan ging dat in een soort...
3: Als lichtjes van, was het dit?
0: Was dat echt mijn cadeau? Ja. Goed, Hakim, je bent er nog bij tot het einde van dit uur, tot 9 uur. We gaan samen even door de kranten gaan. Dan moeten de mensen die aan het luisteren zijn niet meer doen. Stond een artikeltje in over dat bijna 8 op de 10 Belgen openstaat voor een andere job. Dus dat er eigenlijk heel veel mensen zijn die zoiets hebben van, ik wil eigenlijk wel een keer een ander iets proberen, maar dat er heel weinig mensen zijn die dat dan ook effectief gaan doen. Dat mensen heel honkvast zijn, dat ze toch die werkzekerheid...
3: Een gouden kooi.
0: Zo de financiële zekerheid, dat snap ik ook ergens wel. Dat mensen daardoor heel voorzichtig zijn, omdat het ook een beetje een onzekere tijd is waarin dat we leven.
3: Ja.
0: En dat daarom mensen zoiets hebben van, nee, ik blijf toch waar ik ben. Op zich, mensen blijven wel benieuwd naar die andere jobs en dat heeft dan ook weer meerdere redenen, namelijk om meer te verdienen, een beter loon, om meer flexibiliteit te hebben, om een betere work-life balance te hebben, betere arbeidsvoorwaarden. Dus er zijn wel heel veel redenen om iets anders te gaan doen. Maar mensen die effectief de stap zetten, dat blijft dan toch zo nog...
3: Ja, want het is wel veel, hè? 8 op 10.
0: Ja, mega.
3: Dus ik verzie er eigenlijk van dat er nog altijd dan mensen niet durven, ook al zijn ze misschien niet 100% gelukkig waar dat ze zitten, of hebben ze bang van waar dat ze zitten.
0: Ja, wel. En dat dan toch de onzekerheid misschien nog erger is. Nu, het ding is, jij bent iemand die, ik denk, een stuk of 12 jobs vaak combineert. Ja. Van DJ'en tot presenteren tot... je hebt een kookboek ook, denk ik?
3: Ja, klopt.
0: Voilà, ook een kledinglijn.
3: Kledinglijn heb ik.
0: En heb je ook niet een koffiebar?
3: Allee,
0: ik wil zeggen, je doet zoveel verschillende dingen. Dat houdt u niet tegen.
3: Nee, ik moet zeggen dat ik vroeger wel een van die mensen was van 8 op de 10. Hè, dus ik zat er vast ergens en ik wou een andere job. Maar ik durfde ook niet echt. Ik was ook nog heel jong, dus ik wist nog niet wat ik wou doen. Mm-hmm. En ik heb dan bij een productiehuis een vast contract gekregen. Want hier werkte ik zo... Ik heb vroeger bij de VRT als promojongen gewerkt.
0: Okay.
3: En dan kregen we zo tijdelijke studentencontracten en zo. Maar dat was nooit vast, dus ik had geen zicht op een toekomst. Yeah. Ik dacht, ik ga ergens zoeken. Productiehuisje, en dat was heel leuk. Tot een bepaald punt, als je vast werkt, krijg je ook jobjes die je moet doen, die misschien niet altijd heel leuk zijn.
0: Zeker.
3: Dus dat waren bij mij zoals soms archiefdingen dat ik zo moest doen. En dat was voor mij super saai. En ik dacht echt zoiets van, maar hier leer ik niks uit. Ik vind het vervelend. Mm-hmm. Misschien moet ik toch de sprong wagen om een andere job te zoeken. Ik vond dat niet direct. En dus dan ben ik nog erger toen freelancer.
0: Ja.
3: Dus dat was voor mij moeilijk. Dat is veel moeilijker als in, je moet zelf echt wel open gaan solliciteren bij mensen. Uw naam laten vallen. Heel veel jezelf pluggen. En de eerste jaren was dat amper iets verdienen. Maar ik had zoiets van, maar ik kan altijd terug. Want ik heb een diploma als garagist.
0: Echt waar?
3: Dus ik had zoiets van, dit is mijn backup plan. Dus nu, ik heb niks te verliezen. Zo zag ik dat eigenlijk. Ik kan altijd terug. Worst case scenario, je gaat op een fabriek werken en op een fabriek kan het even leuk zijn. Het is maar
0: ja. Dus eigenlijk dat je die onzekerheid een beetje weghaalt door gewoon te denken, daar kan ik op terugvallen.
3: Ja, ik was daar super nuchter in. Ik vond dat niet erg. Ik heb vroeger ook heel veel op fabriek gewerkt, ook als student. En voor mij, het is maar waar dat je werkt of met wie dat je werkt. Je moet het een beetje plezant maken. Natuurlijk, dat is misschien niet altijd de superleukste job, als je dingen moet doen die repetitief zijn.
0: Ja.
3: Maar dat was zo mijn backup van, you never know. Ik ga maar proberen. Ik spring maar en ik zie wel waar ik geraak.
0: Pas op. En blijkbaar, want dat vertelde je daarnet even, is dat garageding wel nog iets dat zo wat speelt
3: dat,
0: in je
3: dat blijft altijd hangen. Ik doe dat super graag. Dus ik ben eens in Gent, waar ik woon, naar een bandencentrale gegaan en gevraagd van, kan ik hier in het weekend komen werken?
0: Zalig.
3: Dus echt nu, dat is nog niet zo lang geleden. En die zei van, waarom? Ik zei, omdat ik dat ook graag doe.
0: Yeah.
3: En het gaat me niet om het geld. Ik wil het gewoon echt doen. Ik vind het echt heel leuk om te doen. Maar dat ging en dat gaat eigenlijk ook niet. Omdat je freelancer bent, dus ik zou te duur zijn voor die garage.
0: Als zelfstandige
3: om mij te betalen. Okay. En als ik zei van, maar ik wil het gratis doen. Of voor zo'n vrijwilligersloon of zo.
0: Yeah.
3: Ging dat ook niet
0: gaan. Dat is ook moeilijk.
3: Dat is gewoon heel papierwerk gedoe, zwartwerk, wat is het allemaal. Dat gaat allemaal niet. Dus dat vond ik wel jammer. Dan dacht ik van, ik zoek nu wel een oldtimer om thuis dan zelf te sleutelen.
0: Dat kan ook nog altijd. Ik mag mijn banden op.
3: Dat is
0: dringend nodig ook. Als mensen aan het luisteren zijn, op zich misschien wel een toffe vraag. Wanneer was de laatste keer dat jij, lieve luisteraar, van job bent veranderd? Of dat nu was omdat je het echt beu was en dat je zelf de stap hebt gezet, of omdat je niet anders kon en dat je gedwongen werd om op zoek te gaan? Deel het even in de app van M&M. Ik vind het een heel interessant onderwerp om wat over te praten. Dus wanneer was de laatste keer dat jij van job bent veranderd?
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be. Knaldi!
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro.

0: Whoopsie. Ed Sheeran, ga jij nog beginnen spelen, beste vriend?
1: Moet ik nog eens rappen anders?
0: Oh, nee. Wat is dit hier nu? Ah, ook goed. Milo.

0: Young. Forever Young, dus niet van Ed Sheeran, maar wel van DJ Licious en van Milo. Amai, heel veel mensen die sturen over wanneer ze van job zijn veranderd.
1: Robin Keijaert
2: en Hakim Shattar.
0: Het stond in de krant vandaag, bijna 8 op 10 staat open voor een andere job, maar heel weinig mensen wagen ook effectief die stap, omdat het toch wat onzekerheid met zich meebrengt en zo. We hebben Bert aan de lijn. Goedemorgen, Bert.
3: Goedemorgen,
0: Robin. Hey, Bert. Ja, Hakim is hier ook, hè, Bert.
4: Goedemorgen, ik was net water aan het drinken.
0: Goedemorgen. Goedemorgen, Bert. Zeg, Bert, wanneer ben je voor het laatst van job veranderd?
3: Eergisteren, 5 jaar geleden.
0: Ah, dat is met een jubilee. Oké, okay, en van wat naar wat ben je veranderd?
3: Ik ben van mijn vorige werkgever, daar moest ik het laatste alle dagen naar Schiphol.
0: Ja?
3: Gaan leveren in de passé. En nu doe ik van alle transport, uitzonderlijk vervoer, gewoon vervoer.
0: Oké, okay. Transport. Raadwerk. Dus je bent wel een beetje in dezelfde sector gebleven, allee, in het transportgebeuren?
3: Ik ben in dezelfde sector gebleven.
0: Ah ja, en hoe komt dat je destijds bent geswitcht?
3: Ik was het moe om alle dagen hetzelfde werk te doen.
0: Je was het beu om elke dag hetzelfde?
4: Ah ja, omdat je bij je eerste job moest je heel vaak of elke dag naar Schiphol, terwijl je nu soms personenvervoer doet, soms transport, soms...
3: Nee, ik doe geen personenvervoer. Uitzonderlijk vervoer.
4: Ah, persoonlijk vervoer, ja, sorry, ja, ja. Oké, oké.
3: Uitzonderlijk.
4: Uitzonderlijk? Ah, nog erger. Ja, ja. Zijn van die zotte camions die zo in de nacht daar alles blokkeren. Hè?
0: Ja, dat is wel, ik snap wel dat...
3: Ja, en mijn zwaarlichten vol aan.
4: Ja, voilà. En dan zo heel traag daar rond punt op en dan toch juist niet erdoor kunnen en dan even bellen naar de brandweer en dan politie en die allemaal moeten begeleiden en ik sta dan nog vast achter u.
0: Ja, maar pas op.
3: Nee, zo erg is het niet.
0: Hij is met u aan het lachen, Bert. Ja, met u aan het lachen. Ik snap wel, dat is inderdaad, dat gebeurt er wel iets in uw job. Dan snap ik wel dat je de afwisseling krijgt die dat je zoekt. Ben je nu blij dat je veranderd bent, zo 6 jaar later?
3: Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Zeer goed. En wel, Bert, ik wens u het allerbeste toe. We hebben ook nog Ellen aan de lijn, die heeft een fameuze switch gedaan. Dag Ellen, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Je bent van slagerij naar onderwijs gegaan.
5: Mo. Ik doe het eigenlijk alle twee nog.
0: Ah, oké. Okay. Dus je bent gewoon blijven doorroen. Oké, okay. leg eens even uit.
5: Ja. Ik ben ooit, toen ik 15 ben geworden, eigenlijk als student begonnen in een slagerij. Mm-hmm. En ik studeerde dan eerst nog middelbaar, dan hoger onderwijs en dan voor leerkracht gegaan.
0: Okay.
5: Maar ik deed het ook wel heel graag in de slagerij. Dus ik ben ondertussen van student naar flexie overgegaan. En ik sta nu ook al 3 jaar in het onderwijs, dus eigenlijk nog nooit echt veranderd.
0: Alright, amai. Je bent eigenlijk het tegenovergestelde van de mensen die zeggen ik wil een nieuwe job, ik wil veranderen, maar ik durf niet. Jij hebt toch iets van, ik ga niet veranderen.
4: Ik ga gewoon al twee doen.
0: Ik doe gewoon alles. Eigenlijk een beetje gelijk Hakim.
5: Ja, voilà.
0: Dat is goed gezien. En heb je ooit al zoiets gehad van, goh, ik wil iets anders binnen dat onderwijs, ik wil ergens anders naartoe, of zit je daar echt op je plek?
5: Oh, ik was wel aan het twijfelen tussen kleuteronderwijs en lager onderwijs. Mm-hmm. Dus daar was zo wel een beetje mijn twijfel. Maar ik heb het dan ook alle twee gestudeerd. Dus ik kan het alle twee dan ook doen. Maar ik zit daar wel echt op mijn plek. Ja.
4: Waar zit je nu? Bij de kleuters dan of lager?
5: Tweede leerjaar.
4: Tweede leerjaar, oké. Okay.
0: Maar dus jij maakt eigenlijk nooit keuzes, Ellen. Je doet gewoon altijd allebei. Ja. Dat is een heel goede manier van de dingen te doen. Van ja, ik zat dan gewoon alle twee studeren. Is dat in uw liefdesleven ook zo, Ellen?
4: Is 2 vleesjes in een liefdesleven?
5: Nee, dat niet.
0: Nee, okay,
5: daar ga ik voor 1 persoon.
0: Ah ja, dat is zeer goed. Ellen, merci voor de babbel. En succes. Zijn je al terug begonnen met de heropstart nu?
5: Ja, sinds deze week. Ja.
0: Oké. Okay. Heel veel succes en merci voor de bellen. Hè.
6: Bye.
5: Dank je, daar.
0: Yo. Make life sing. MNF.

0: Azizam van Ed Sheeran. Nog veel berichten over mensen en hun jobs. Zometeen meer daarover, maar eerst Toon de hoofdpunten van het nieuws.
1: Ja, in de Hoge Venen is de natuurbrand nog altijd niet geblust, maar het vuur breidt ook niet meer uit. De brand is volledig omsingeld. Dat wil zeggen dat de brandweer stukken grond en natuur heeft weggegraven rondom het vuur, zodat dat niet verder kan opschuiven. Het aantal flexijobbers is wel gestegen. Er waren vorige maand in juli een kwart meer mensen met een flexijob dan in juli vorig jaar. Vooral de horeca en de verkoop zijn populaire sectoren.
0: Ah, Toon, wij weten wie dat is. Ja. Dat is Ellen van der Just. Voilà. Een flexijob bij de slager. Ja,
1: kijk.
0: Okay.
1: En op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. De Red Panthers blijven wel aan de leiding in hun groep.
0: En het weer dan nog.
1: Zwaar bewolkt met regen en buien. Vanaf de kust misschien vanavond wel wat opklaringen. En het wordt niet warmer dan 22 graden.
0: Zeker wel. Ja, er blijven maar berichten binnenkomen van mensen die dus van job zijn veranderd. Die toch dan de stap wagen om een nieuwe job te doen. Stond vandaag in de krant. Dieter die zegt, ik heb 20 jaar ergens gewerkt. En na die 20 jaar heb ik nu beslist om gewoon terug te gaan studeren. Om
2: echt helemaal dat kan ook eigenlijk. Hè?
0: Ja, om gewoon van nul terug. Ja, moet financieel allemaal haalbaar zijn. Maar ja, op zich wel lastig.
2: Maar misschien had hij een managementfunctie met 6k per maand. Dus
0: dat gaat zoiets zijn.
2: Snel studeren. Hè.
0: Dat gaat zoiets geweest zijn. En dan kwam er ook nog een berichtje binnen van iemand die zei, ja, ik heb eigenlijk al verschillende jobs geprobeerd, maar ik vind echt mijn ding niet.
2: Ah ja, maar er zijn zo van die begeleidingen, hè, dat je zo, hoe noemt dat weer?
0: Jobcoaching-achtige
2: toestanden, dat je dan eigenlijk zo wat van alles...
0: Dat zou jij volgens mij goed kunnen. Omdat je zelf zoveel jobs doet.
2: Ik vind van mezelf dat ik goed ben in praatjes verkopen. Dus marktkramer misschien.
0: Marktkramer.
2: Zou ik dingen kunnen verkopen. Of houtbewerker.
0: Jobcoach leek mij goed voor u.
2: Ah, zelf jobcoach.
0: Ja, omdat
2: dan pik ik die job zelf in.
0: Ah, ja.
2: Dan is het van, ja, maar dat is super cool. Dit. En zo, misschien wil ik het toch zelf doen.
0: Misschien
2: wil
0: ik dat dan doen, ja. Het verkeer, dat moeten we ook nog even doen. File rijden richting Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. 3 kwartier extra. Op de E34 vanaf Oelichem 40 minuten. Op de E19 van Mechelen-Noord tot de werken in Rumst 1/2 uur. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout door een defect voertuig. En de politie vraagt bestuurders op het knooppunt Wevelgem tussen de A19 en de E403 om ramen gesloten te houden, ventilatie uit te schakelen door een brand met hevige rookontwikkeling in Menen. Wat denkt u van zo'n verkeerslezer?
2: Nee.
0: Dank u. Nee, dat is oké.
3: Super. Rate the song.
0: Er is een gloednieuwe Rate the song. Hakim, je bent muziekkenner, je bent DJ. Alleen kiest uw vrouw / lief wel de muziek tijdens de DJ-set.
2: Ja.
0: Om en om. Ik wil graag uw mening over de nieuwe Rate the song. Het is eentje van Tame Impala. Hij heet Loser. Ook de soundtrack van de nieuwe Spider-Man film al gezien?
2: Ik heb de film gezien. Ik heb de eerste 15 minuten wel gemist, omdat de cinemazaal heeft gelogen over de starttijd van de film.
0: Nee.
2: En ze zeiden van, ja, maar nee, het is oké, je bent nog op tijd, je kunt op je gemak in de shop gaan. En dan ben ik in de shop geweest en dan komen de film binnen en die was al bezig.
0: Maar...
2: Dus ik was wel een beetje het eerste half uur echt aan het balen.
0: Schandalig.
2: Omdat ik me aan het afvragen was, wat zou dat begin geweest zijn. Maar blijkbaar was het gewoon de grote openingsscène dat sowieso al 20 minuten duurt. Dus, maar bon, het draait wel, ik wil wel van het begin.
0: Het was top die begin.
2: Ja, ik weet het. Dus,
0: het beste van de film.
2: Robin,
0: echt fantastisch. Ja, dat webslingen, het was de eerste keer dat ik dacht van, oh amai, op de manier waarop dat kan worden in beeld gebracht.
2: Ja, helaas.
0: Ja, die soundtrack dan ook, dat daarbij kwam. Het was prachtig. Dus jouw punten graag, lieve luisteraar, voor Loser van Tame Impala. En Hakim, je mag in stilte ook even nadenken.
2: Ja, oké.
3: Rate

0: Loser van Tame Impala. Je zegt ai, Robin?
1: Ja, ik zeg ai. Ja, het is een beetje een toepasselijke titel. Er komen heel veel slechte punten binnen. Oei. Ik ben er niet helemaal fan van. 5,5, zegt Maud. Maite, 0. Niet mijn ding. Trek op niks. 1 op 10. Alana, die trekt het gemiddelde naar omhoog. Die zegt 9 op 10. Chill vibes.
0: Ah ja.
1: Lies zegt 10 op 10. Oei, nee, sorry. Zegt Shawnee. Ja, het wisselt hier een 7 op 10. Ik hou wel van nummers die wat anders klinken. We hebben ook iemand aan de lijn. Iemand met een onderbouwde mening. Liv, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Liv, je bent 10 jaar oud, dus dat is al 10 jaar muzieksmaak dat je op de teller hebt staan. Wat vond jij van het liedje?
2: Ja, het was niet echt mijn ding, nee.
1: Oh, Liv, Beenaerts. En wat vond je er minder aan?
2: Ja, nee, het is gewoon niet mijn soort lied, nee.
1: Oké, okay. Wat is zo meer uw genre, Liv?
2: Wat meer
1: pop-achtig. Zo wat poppier. Ja, ja. Beetje pommelien.
3: Ik dacht, ik kon het al raden. Hè.
2: Ja, zoiets. Ja.
1: We moeten die misschien een keer in Rate Song steken. Dat is, ja, dat is wel een idee. Liv, dankjewel om je mening door te sturen. Wat brengt de dag nog voor jou vandaag?
2: We vertrekken op meerdaagse wedstrijd.
3: Dus oh.
2: Met welke? Met ponies en
3: paard. Zalig.
1: Ah ja, de ponykamp.
2: Nee. Meerdaagse wedstrijd.
1: Oh ja, pardon, sorry, niet ponykamp.
3: Het is een wedstrijd, hè?
1: Ja, ik weet het, meerdaagse wedstrijd. Zalig. Hoe heet de jouwe, Liv? Hoe heet jouw pony?
2: Happiness, Kilina en Daisy.
1: Ah, het... drie zelfs.
3: Drie
1: ponies?
2: Ja.
3: Amai.
2: Twee ponies en een paard.
1: Ah, twee ponies en een paard. Ja, Hakim, we gaan hier veel te kort door de bocht, denk ik, volgens mij. Liv, dus uw punten op 10 dan. Ik wil nog een cijfer van jou.
2: Een 3 op 10.
1: Oeh, ik krijg er wel nog. Sofian zegt 10 op 10. Eindelijk is wat live vibes. Dat is
3: ah, ja.
1: Dus dat vindt hem wel tof. Christina heeft ook nog 10 op 10. Oeh, dat wordt in de moeilijke. Hakim, je gaat toch bepalend zijn, denk ik.
3: Ik ga het een solid 6 geven.
1: 6 op 10, oké.
3: Tame Impala is wel een legend, hè.
1: Dat is waar. Sorry, ik was al wat rapper.
3: Nee, dat is oké.
1: Okay. Ah, dat is nu toevallig. Het totaal is 6,5 op 10.
3: Ah, voilà.
1: Hoppakee. Dus die gaat nog door met dank aan Liv en met dank aan Hakim.
3: Ja.
1: Kevin Parker, je weet waar je moet zijn.
4: Ten eerste is Alberto.
5: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
6: Amai, de gorap.
5: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
4: Dag iedereen.
6: Blop de blop. Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
7: Is dat door Piet Piraten spelen?
8: Schip, ahoy.
7: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
9: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
10: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
5: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
11: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.

0: beetje country. Ellen Langley met Choosing Texas.
1: Robin Keijaert.
2: En Hakim Shattar.
0: Hey, the one and only. Het was zeer gezellig tot nu toe, Hakim.
3: Zeker.
0: We gaan nu een beetje de competitievere kant op.
3: Oké. Okay.
0: Je hebt een lied meegebracht.
3: Ja.
0: Een favoriet van jou, iets dat je heel graag
3: hoort. Een all-time classic.
0: Oké. Okay. Zal ik gewoon op play duwen anders?
3: Ja, doe maar.
0: Oké, okay, deze. Ah, gewoon meezingen.
3: Je kunt niet meezingen of niet mee bewegen als je dat hoort.
0: Dat gaat wel waar. Ja, the one and only. Michael Jackson, oké. Okay. Moet ik vragen waarom? Ja, het is gewoon een heel goede artiest. Maar
3: is een heel goede artiest. Heeft meerdere records op zijn naam staan. Zijn muziek was geniaal. En ja, bij Gen Z opnieuw een revival. Hè, dankzij die biopic.
0: Echt waar? Dankzij die film.
3: All over TikTok again. Mensen dansen er weer op, zijn ermee bezig. De jonge generatie. En dat vind ik wel leuk om te zien. Oké. Ze herontdekken Michael Jackson. Dat vind ik wel cool.
0: Dat dat gewoon terugkomt. Oké, dat is optie A, Michael Jackson met Beat It. Voor optie B, ik wil zo'n beetje de zon wat terug van achter de wolken krijgen. Zou ik voor deze willen gaan?
3: Ah, ook mooi, hè.
0: Ik zing echt elk lied mee.
3: Ja, DJ, hè, DJ.
0: Ja, dat...
3: Moet dat doen, hè, jongen.
0: Is dat hoe dat werkt? Oké, beste vrienden, je mag stemmen nu via de app van M&M. Ofwel stuur je Beat It van Michael Jackson, ofwel stuur je C'est la vie van Khaled.
3: Maar dus Beat It, hè?
0: Ja, ik zou dus wel voor C'est la vie gaan.
3: Ik zou Beat It doen.
0: Omdat C'est la vie natuurlijk veel meer sfeer geeft.
3: Dat wil je toch horen?
0: Ja, van u? Ja, ik weet. Stuur maar in de app.

0: Never Going Home. Een keuze, moeilijke keuze.
1: Allee ja, het is te zeggen.
0: Het is te zeggen. Echt, maar ik krijg er al heel de week op mijn doos van iedereen.
1: Is het echt?
0: Maar ja jongens, Laura Tesoro, verloren.
1: Moet je thuis nog eens nadenken over je muzieksmaak dan?
0: Dat ga ik morgen doen. Fien Germijns, om die dan toch echt te kloppen. Ja, Bernd, zeg het maar.
2: Hallo.
1: Hey.
0: Hallo, hey Bernd. Welk liedje wil je van de twee?
2: Van Michael Jackson.
1: Ah, mijn vriend.
0: Super. Is er ook een reden, Bernd, of is het gewoon overduidelijk een beter lied?
2: Overduidelijk een beter lied. Michael Jackson is een ster die voor altijd gaat blijven.
0: Ja, huppakee. Klopt. Weer op mijn doos. Oké, fantastisch. Heb jij geen suggestie voor morgen dat ik kan meenemen naar Fien Germijns?
1: Ik zal eens nadenken. Bruno Mars misschien of zo.
0: Bruno Mars, is dat, werkt dat vaak?
1: Dat werkt wel.
0: En welke van Bruno Mars hadden we? Uptown Funk of?
1: Uptown Funk is altijd
0: Uptown goed. Funk? Ik ga morgen Uptown Funk pakken.
1: Ja.
0: Fien Germijns, pas maar op. Morgen Uptown Funk. Nu vooral Beat It van Michael Jackson.

0: heel veel liefde voor Michael Jackson en voor Hakim ook in de app van M&M. Merci, vriend, om hier een uurtje bij te zitten.
1: Dank wel dat ik hierbij mocht zijn.
0: We zien elkaar nog, want je bent ambassadeur voor de warmste week.
1: Ja, zeker.
0: Dus je passeert hier nog wel
1: sowieso,
0: op M&M het nieuwe.

0: seizoen van Gij Weet. Weet je al wanneer dat begint?
1: Eind november, begin oktober gaan we eraan beginnen.
0: Eind november, begin oktober. December.
1: Eind oktober.
0: Begin november, ja, voilà. Storm
2: bij Jumbo. Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
0: Heel goedemorgen, het is 9 uur.
3: VRT Nieuws.
0: Hier is Ton Janssens.
4: Ons land krijgt er een nieuwe prins bij. Prins Laurent erkent Clément nu ook officieel als zijn zoon, dat schrijft de krant Le Soir. Het was al langer bekend dat Clément van de Kerkhoven, de zoon van Wendy van Wanten, de biologische zoon is van prins Laurent. Dat had Laurent vorig jaar al gezegd. Maar nu erkent hij Clément ook juridisch als zijn zoon. En Thijs Nijrink, zo kan Clément dus ook de prinsentitel krijgen.
5: Door Clément ook juridisch te erkennen als zijn zoon, maakt prins Laurent het mogelijk dat Clément de titel van prins van België toegekend krijgt. Dat wordt dan opgenomen in een koninklijk besluit, dat dus ook door koning Filip moet worden ondertekend. Zo'n titel is wel eerder symbolisch, want Clément heeft, net als de andere kinderen van prins Laurent, geen recht op een dotatie van de overheid. Of de familienaam van Clément dan van de Kerkhoven blijft of wijzigt in Van Saxen-Coburg, dat is aan Clément om daarover te beslissen. Daarover is voorlopig nog niets bekend. Clément wil zelf niet reageren in de media.
4: In de Hoge Venen is het nog afwachten of de blushelikopters en vliegtuigen vandaag wel kunnen helpen in de strijd tegen de zware natuurbrand daar. Het vuur breidt niet meer uit, maar er zijn wel weer heropflakkeringen geweest vannacht. Zo'n 100 brandweermensen blijven waakzaam. Of zij hulp krijgen van blustoestellen hangt af van de zichtbaarheid door de regen en de lage bewolking. Er zijn Noorse en Duitse blushelikopters en Zweedse blusvliegtuigen beschikbaar. En ook staan er helikopters paraat vanuit Nederland. Dat zegt helikopterkapitein Michiel.
6: Onze helikopter keert elke avond terug naar Gilserijen. Dat is niet zo heel ver vliegen. En dat maakt het een stuk makkelijker voor onderhoud, maar ook voor beveiliging en het wisselen van crews. Gisteren was het niet mogelijk om hier te komen inderdaad, vanwege het weer. Vandaag in de ochtend mogelijk wel, maar dan is het de vraag of het in de middag nog lukt, op basis van de voorspelling die wij hebben.
4: In Menen in West-Vlaanderen woedt er ook een hevige brand in een afvalverwerkend bedrijf. Er is een enorme rookpluim te zien, dat vertelt de burgemeester daar.
7: Zo gaan om een berg afval, allemaal van bruinhoed, dat wil zeggen dat is elektrisch materiaal. Dat kan bijvoorbeeld de aanwezigheid zijn van een batterij nog die ontvlamd is en zo verder. En in de tussentijd heeft dat vuur gevat, heeft de kraan ook vuur gevat. En zit weer met een serieus brand die met veel rookontwikkeling. Dus wij hebben ook een bialert uitgestuurd naar de inwoners van Menen. Ook Wevelhem is nu verwittigd.
4: Inwoners daar moeten ramen en deuren gesloten houden. Volgens de burgemeester kan het dagen duren voor de brand helemaal geblust is. Het weer zwaar bewolkt met regen en buien. Vanaf de kust komen er 's avonds misschien wel wat opklaringen. Het wordt niet warmer dan 22 graden vandaag. Tot en met het weekend blijft het wisselvallig.
0: Hey, maar wacht, heb ik dat nu goed gehoord? We hebben dus gewoon een nieuwe prins. Ja, dat moeten we vieren.

0: Eminem.
1: Deze man staat niet alleen vol tattoos, hij zit ook vol talent. Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Ik vind dat het ideale lied om deze woensdagochtend verder in te zetten. Heel fijn dat je luistert. En een oprechte, goedemorgen.

0: Geef je gelijk, Robin. Zegt Sam wel. Toplied voor deze woensdag. Vind ik ook.
1: Robin Keijaert.
0: Zo blijven we elkaar gelijk geven. Dat is mooi. Goedemorgen, lieve vrienden. Het is woensdag. De week is bij deze officieel los door midden. Voilà. Jawel, het zijn ook de laatste paar dagen dat je mij hier 's ochtends hoort. Maandag zijn Sander en Imaan terug. En 's avonds die twee deugnieten van Club Kautar, Kautar en Wannes. Die zijn er dan weer voor jou. Dat wordt ongetwijfeld heel geestig. We hebben hier elke dag een zeer plezante gast in de studio. Daarnet was dat Hakim Shattar. Die is meekomen presenteren, mee met de luisteraar komen babbelen. We hebben het over van alles gehad. Er is zelfs een happy birthday rap gebeurd, want er zijn veel jarigen vandaag. Niels de Stadsbader, Laura Tesoro, maar ook gewoon Hannelore, en die kreeg dan zo een geïmproviseerde, dat hoor je ook hoor, een geïmproviseerde rap op haar bord.
2: Yeah, 38 op de teller en het feestje gaat hard. Dansen met Kevin, dat is super smart. Jij bent ook 38 geworden, dat is hetzelfde als 20, gewoon met meer verstand.
0: Hey, eten, drinken, lekkere dingen doen. Hannelore, die houdt veel fatsoen. Ja, ze gaat niet stout zijn, ze gaat geen deugd niet te streken.
2: Nee,
0: Hannelore, die gaat gewoon lekker eten. Happy birthday! Ja, voilà. Dat was het. Veel sfeer. Laat ons dat onthouden. Over sfeer gesproken. Beste vrienden. Amai, maar dat nieuws. Ik ben wel fan van de royalty. Ik volg het altijd graag op de voet. We hebben dus officieel een nieuwe prins. Amai, Clément. Ja, de zoon van Wendy van Wanten is nu officieel erkend door prins Laurent. Dat werd bevestigd. Dat wil zeggen dat hij dus mogelijk de titel krijgt van prins van België. Daar moet wel nog een koninklijk besluit voor ondertekend worden. Met andere woorden, de flup moet daar nog mee eens zijn. Koning Philip, sorry. Er waren heel veel geruchten, jarenlang natuurlijk. Maar nu is het dus, een tijdje geleden werd het al in de media bevestigd. Maar nu dus ook officieel. Kijk eens aan. Dat wil zeggen dat hij erfgenaam wordt van Laurent. Dat is niet verkeerd. En dat hij ook, mocht hij willen, de achternaam van Saxen-Coburg zou kunnen hanteren. Hij heeft wel zelf al laten weten dat hij zoiets heeft van, ja nee, ik wil eigenlijk wel nog altijd van de Kerkhoven genoemd worden. Gewoon, mijn moeder heeft heel veel voor me gedaan en ja, ik wil die familienaam graag verder zetten. Dus dat hij niet van Saxen-Coburg zou gaan noemen. Maar hij is wel prins. Hela, Clément, van mij proficiat.
3: M&M

0: Austin. In West-Vlaanderen, if you are too late for something, dan moet je Austin. Goed, los daarvan, een dienstmededeling. Sorry, dat was een heel slechte mop, het is woensdag, ook voor mij. Een aandacht, een dienstmededeling voor alle werkende mensen. Ik heb het over de boekhouders, tot de brandweermannen, de dakwerkers, tot de data-analisten, de verpleegkundigen, tot iets mijn vee, de veterinairs, de veeartsen. Iedereen die op dit moment aan het werk is tijdens die vakantie op deze woensdag. Jullie zijn zeer welkom om een lied aan te vragen. Ik wil wel even iets afspreken. Ik wil echt een toplied. Ik wil iets dat meezingbaar is. Een classic. Iets heel goed. Iets waar dat iedereen blij van wordt. Dus dat je echt ook de radio blij maakt met je keuze. He? Voilà. Daar ligt de lat. En je moet nog eens aan het werk zijn. Ik ben benieuwd of er iemand u eruit gaat sturen. Ik denk het wel. Je mag nu de app van M&M open doen. Oostje. En stuur het door. Welk lied wil jij horen op de radio? Speciaal voor jou als werkende mens, titel en artiest. Nu meteen in de app van M&M.
1: De sfeer is er al.
2: Nu nog de zomerhits.

0: Will Smith met Stay.
1: Robin Keijaerts.
2: The official sound of summer.
0: Amai, maar hey, zo fijn om te zien. Jullie zijn er echt allemaal bij in de app van M&M. Zoveel mensen die aan het sturen zijn. Zoveel mensen die aan het werk zijn en die graag liedjes willen aanvragen. Er komen fantastische suggesties binnen. Christophe bijvoorbeeld, die zegt... Goh, waarom niet? Het zijn zotten die werken. Van Jules Cabas. Christophe, een klein stukje dan...

0: Daan, goedemorgen.
1: Ja, ja goedemorgen. Blijkbaar ben ik een van die zotten.
0: Jij bent een van die zotten. Je bent een Nederlander. Kende je dat stukje erfgoed? Zijn zotten die werken?
1: De eerste keer dat ik het gehoord heb.
0: Ja, dat is echt. Ja, dat is een beetje. Dat moet je een keer opzoeken, Daan. Zeker als je aan het werk bent. Luisteren. Jij bent inderdaad een van die zotten. Je zit in de wagen. Jij bent vrachtwagenchauffeur, toch?
1: Dat is correct, ja.
0: Oké. Super. Dus, zeg,
1: vakantie zit er niet in voor mij.
0: Nee, dat is gewoon doorbollen. Alle respect daarvoor. Ik vroeg mij af, ja, kom je dan op veel tankstations, zoals vrachtwagenchauffeur? Waarschijnlijk wel.
1: Ja, regelmatig, hè.
0: Regelmatig. Wel, ik moet ook heel vaak pendelen. Ik stop ook gigantisch vaak in tankstations. Ik moet daar eigenlijk ook niet altijd zijn. Het is niet dat ik moet tanken, maar ik stop daar vooral voor de snacks, Daan. Voor zoiets kleins te eten, iets tussendoor. Doe jij dat ook?
1: Ja, die zijn heel gevaarlijk. Ik heb er toevallig net eentje op.
0: Och, en? Wat heb je naar binnen gespeeld?
1: Dus, een heerlijk worstenbroodje natuurlijk. Oh, die kunnen niet missen.
0: Wat een Daan.
1: En ze waren vers.
0: En ze waren vers. Met welke saus? Oh. Met welke saus, Daan?
1: Met mayonaise. Dat is toch wel een stukje Hollands, hè, van mij.
0: Ja, maar dat begrijp ik. Dat begrijp. Pas op, jullie hebben ze van die Hollandse mayonaise. Nee, daar gaan we het niet over hebben.
1: Ja,
0: gaan we het
1: die heb ik hier ook bij.
0: Ah, voilà. Nee, daar gaan we niet over beginnen. Zeg, en Daan, en wat, als het dan niet iets warm is, of echt zoiets volwaardig, wat neem je zo als kleine snacks?
1: Hoe bedoel je? Ja. Meestal neem ik gewoon een broodje.
0: Ah ja, oké. Okay. Nee, ik durf mij ook soms te laten verleiden tot een snoep. Of tot wafeltjes, of koekjes, stroopwafels, zo die dingen. Allee, er zijn heel veel dingen in die rayon. Ik ben al die rayons al afgegaan, ik zal het zo zeggen. Of ben je daar minder vatbaar voor?
1: Nee, als ik naar een tankstation ga, is het meestal gewoon een warme snack. De koekjes en de andere dingetjes, die heb ik meestal van het huis om mee.
0: Ah, oh, dat is slim, hè? Dat is goed gezien. En van drankje, Daan, wat neem je dan?
1: Vaak een energydrankje of in de ochtend altijd koffie.
0: Hoppakee, worstenbroodje, koffietje erbij, energiedrank. Amai, of dat gezond is, dat laat ik in het midden. Maar dat het smaakt, dat kan ik me wel voorstellen. Daan, je hebt dan nog eens een gigantisch toepasselijk nummer gekozen. Vertel.
1: Uiterlijk. Ja, life is the highway. Er kan er maar eentje zijn, hè.
0: Ja, er kan er maar eentje zijn. Eén leven... En één highway. Allee, het zijn er meerdere, hè? De E40, de Nerno, je weet wel. Daan, ik wens u een veilige rit. Merci om even te bellen, hè.
1: Komt allemaal goed. Dat
0: oh, maar wat een goede keuze, man. Wat een goede keuze. Gaan we van genieten. Als je aan het luisteren bent en jij hebt nog zo suggesties voor een tankstation, los van het klassieke worstenbroodje, deel ze gerust, hè. Straks, rond de middag, ga ik nog eens stoppen, denk ik.

Maar veel mensen die hier spontaan aan iets beginnen denken door het lied. Pascal zegt instant happiness. Ja, de eerste Cars film. Cedric, net hetzelfde, die zegt ja, merci Robin. Nu heb ik weer zin om naar Cars te gaan kijken. Hey, doe jongens, doe het, doe het. 114 kilometer file rijden richting Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven, 35 minuten extra. Op de E19 vanaf Sint-Joop, 20 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland, een kwartier van Sint-Anne-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En naar Brussel op de E19 tussen Kontich en Mechelen-Noord, 10 minuten vertragen. In Humbeek kan je trouwens niet over de hefbrug. Ook rond Brugge is op de ring is de Boudewijnbrug defect, daar kan je niet langs.

0: Wauw, kijk eens aan. So easy to fall in love. Olivia Dean, er komen nog wat suggesties binnen. Van tankstation snacks. Het kan maar. Ja, u een beetje, hoe moet ik het zeggen, als je in de file staat, wat inspiratie geven. Mensen die zeggen, ja, ik neem altijd zo van die kroketten in allerlei handen. Vleeskroketten die dat daar liggen. Die donuts die daar liggen ook. Oef, ja, maar dat kan ook. En ook veel mensen die, veel het is te zeggen. Eén iemand, en ik herken dat wel een beetje, die zegt, ja, ik passeer altijd langs de snoepenbak en neem daar dan een snoepje mee in het naar buiten gaan. Dat durf ik ook wel doen. Zo'n beetje pikken. Allee, dat is lenen, hè. Je betaalt daar dan ooit wel eens voor, zeker. Goed, in ieder geval straks een strandbal te winnen.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, het is een ander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
4: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
5: M&M Party komt naar Land of Love.

0: Banzai All-Stars. Tickets via landoflove.be. Samen met M&M.
1: M&M. Hi, Iman hier. En het is om te zeggen, niet vergeten te smeren. Hè? Niet alleen zonnecrème, maar ook ja, aftersun als het nodig is. Muggenmelk, insectenspray, belangrijk. Uw boterhammen, vooral als je ergens in het park zit of zo. Voor de rest, niet te veel denken. Gewoon genieten van de zomer. En nu ga ik hem smeren. Bye!

0: Miles Away van Offenbach.
1: Robin Keijaert.
0: Zeer goedemorgen, beste vrienden. Een heerlijk hebben ding is natuurlijk de M&M strandbal. Ah ja, je kan die winnen. Het is eigenlijk heel makkelijk. Je moet gewoon herkennen welke strandballade ik gemaakt heb. Dus dat is eigenlijk een tragere, intiemere versie van een uptempo, vrolijk, tof lied. Ja, en de vraag is dus welke het origineel is. En als je dat kan raden en je bent snel genoeg met de vingers aan de knoppen in de app van M&M, win je misschien wel een strandbal. Hij is gegeerd hoor. Veel mensen die sturen elke dag. Oké, er is een nieuwe strandballade. Ben je er klaar voor? Oren gespitst, radio luid en de app in de aanslag. Welk lied is dit? I've got a boat.

0: Dat is voor de rappen.
1: Dat is wel echt voor de rappen, denk ik.
0: Ik heb zelfs één woord niet vertaald, omdat beter rijmde. Oké, het origineel graag in de app van M&M. Van een strandbal, haast u, haast u, haast u. Dit is Best Song Ever van One Direction. Man.

0: Dag Iris, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Iris, je zit daar niet alleen. Wie is er bij je?
1: Nee, dat klopt. Liz is bij mij, mijn dochtertje.
0: Ah, goedemorgen Liz.
1: Hallo Robin.
2: Hallo,
0: Robin. Oh, dag Liz, goedemorgen. Liz en Iris, jullie namen lijken op elkaar. Ja. Zo moeder, zo dochter. Jullie moesten raden...
1: Dat is de bedoeling.
0: Ah, dat is de bedoeling. Ah, dat is goed.
1: Ja.
0: Robin, Ruby, ja, bij ons is het ook zo. Jullie moesten raden welk lied dit was. I've got a bone.

0: Iris en Liz.
1: Anna.
0: Oh, Boot en Anna, zeg jij, Liz. Oké, okay. Liz en Iris, stel dat dit juist is, dan wil ik wel een gigantische vreugdekreet van jullie horen door de radio dat iedereen het geweten heeft. Maar alleen als het juist is. Gaat dat lukken?
2: Ja hoor.
0: Oké, okay, even kijken. Ik kijk naar de jury. Dat is naar mezelf. Dat is juist!
2: Yeah!
0: Hey! Ah, dat is mooi. Dat is mooi. Jullie winnen de strandbal. Ja, Iris, voor wie is die? Is die vooral voor jou of vooral voor Liz?
2: Nee, die is voor Liz.
0: Ja, dat dacht ik. Maar Liz, het is niet het enige dat je vandaag een cadeau krijgt, want jullie zijn op zoek naar iets. Vertel eens, Liz, wat zoeken jullie?
1: Een boekentas.
0: Een boekentas. En naar hoeveelste ga je, Liz?
1: Eerste leerjaar.
0: Mo, kijk, wat een grote stappen. Oh, la la la la. En wat voor boekentas zou je graag willen, Liz?
2: Welke kleur?
1: Paars of roos.
0: Paars of roos, ja, dat snap ik. En wil je dat van een bepaald figuurtje? Is er iets op televisie dat je graag ziet? Sorry, zijn moeder, ik ga je op kosten jagen.
2: En naar wat, van boekentas?
0: Naar wat kijk jij op televisie, Liz?
1: Gabby.
0: Gabby's Dollhouse.
2: Ja.
0: Ja, dat ken ik. Dat ken ik maar al te goed. Met die poezen. Ja, daar zijn boekentassen van, moeder. Dat weet ik. Dat weet ik.
2: Ja, goed. Ja, inderdaad.
0: Ik wens u... Ja, ik heb het gevoel dat ik nu echt een heel mooi conflict heb losgelaten. Ik zou zeggen... Heel
2: jij
0: veel
2: hoort mij nog.
0: Ja, we bellen nog. We bellen nog. Dat is heel goed, Iris. Salutjes.

0: Het is iets voor tien.
1: Robin Keijaerts.
2: The official sound of summer.
0: Ja, het was weer een zeer geestige show. Hakim Shattar die was erbij. Wat een vat vol energie, wat een vriendelijke mens ook. Echt heel, heel blij dat hij erbij was. Morgen nog een klepper die langskomt. Ja, het is elke dag met een gast. Hè. We zijn een beetje aan het aftellen. Tot dat prachtige duo Sander en Imani hier terug is. Zit ik hier toch ook elke dag met twee. En morgen komt Fien Germijns langs. Die ken je van Switch. Maar die ken je ook van een nieuw VRT-programma binnenkort. Dat heet... Is het gelukt? En dat is dus iets met verschillende BV's, waaronder Fien, waaronder Wart Lemmelijn, Mohsina Bas en zo zag ik ook. Die doen geheime uitdagingen, een hele tijd lang. En de vraag is dan op het einde van, ja, is het gelukt? Dat klinkt allemaal super mysterieus. Dus we gaan morgen gewoon samen met Fien te weten komen wat dat allemaal inhoudt. Ze zit erbij vanaf 7:30, dus zorg dat jij er ook bij bent. Voor de mensen die er nu nog stevig tegenaan moeten, straks is Anke er. Die heeft goede dingen klaarstaan, dat zie ik hier al. Oef, een goede mix. Pussycat Dolls zie ik hier blinken. David Guetta, ja, van alles. Maar eerst, beste vrienden, gaan we toch nog iets speciaals doen. Eerst gaan we er even voor zorgen dat de radio vol een bak gaat. Dat de radio op, niet op 10, maar pakt op 25 mag. Als je op een openbare werkplek zit, ga er maar naartoe. Je hebt mijn toestemming. De radio mag iets luider. Pak Lionel van de boekhouding even vast.

0: voor je kan denken.
1: Pas op voor die borduur.
0: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
2: Nee, schat, het is meun.
0: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
1: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
0: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
3: En mijn broer zijn scheve tanden.
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Bring your bottle back bij IssyParisXL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je IssyParisXL.
5: Laat het zien zijn.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
7: Met deze week Drift Platinum Plus vaatwastabletten. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
8: Een hele goede morgen, het is 10 uur.
9: 14 uur.
8: Met Ton Janssens.
10: Ons land krijgt er een nieuwe prins bij. Prins Laurent heeft Clément nu ook officieel erkend als zijn zoon. Dat schrijft Le Soir. Het was al langer bekend dat Clément van den Kerkhoven, zoon van Wendy van Wanten, de biologische

0: jongste zoon is van prins Laurent. Dat had Laurent vorig jaar al gezegd. Maar nu erkent hij Clément ook juridisch als zijn zoon. Dat vertelt royalty-experte Pascal Mertes.
1: Voorheen had hij het gezegd van ja, ik herken hem als mijn biologische zoon, maar er was eigenlijk niks officieels gebeurd. En nu is het ook aangegeven bij de burgerlijke stand en is het officieel. De officiële erkenning maakt van hem nu ook een prins van België. Nu, om die titel van prins dan officieel te dragen, moet koning Filip ook nog wel een koninklijk besluit ondertekenen. Maar daarvan had hij al laten weten dat hij dat wel zou doen. Het is ook wel zo dat hij van naam kan veranderen. Of hij dat zal doen, dat is nog niet duidelijk.
0: In de Brusselse gemeente Sint-Gilles zijn gisteren 2 auto's uitgebrand. Een derde is beschadigd. Niemand raakte gewond. Er is ook schade aan het rolluik van een woning, maar het vuur is niet overgeslagen op de woning zelf. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Op Pukkelpop is vanmorgen de Blokbar geopend, 1 dag voor de start van het festival. Studenten krijgen er de kans om op de wei te studeren en ook iets mee te pikken van het festival. Deze studenten zien het helemaal zitten.
2: Het is wel leuk om het zo eens leeg te zien. Maar ergens ook wel pijnlijk dat ik er niet kan staan om te feesten dit jaar. Inderdaad, feesten is leuk, dus door in het jaar doe ik dat soms ook iets te veel.
3: Ik denk wel dat het leuk is om een keer te kijken wat er allemaal is in Pukkelpop, want het is de eerste keer dat ik hier ben, dus zo stages zien en wat er allemaal is. Het is ook wel een goede motivatie om iedereen te zien studeren. Ik krijg ook wel meer motivatie voor mijn herexamens. Dus ja, content.
0: In Congo zijn nu al meer dan 5000 bevestigde gevallen met besmettingen van ebola gemeld. Dat blijkt uit cijfers van de Congolese overheid. Bijna de helft van die patiënten is er ook aan gestorven. Daarmee is deze ebola-uitbraak de ergste voor Congo, zowel in aantal besmettingen als in overlijdens. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde gisteravond nog dat ebola zich snel verspreidt en dat de uitbraak in Congo nog lang niet onder controle is. Het weer, meestal zwaar bewolkt met regen en buien. Vanaf de kust komen er 's avonds wel wat opklaringen. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot en met het weekend blijft het ook wisselvallig. M&M.
4: Straks gaan we nog even naar Boston. Ook Meteor komt eraan. Nu eerst David Guetta en Never Going Home Tonight. Goedemorgen.

Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

29 augustus. Over 10 dagen dan weten we of Meteor de zomerhitwind of dat het iemand anders gaat zijn. Die finale kan je ook meevolgen vanuit Blankenbergen. En Axwell, die heeft ook een nieuw nummer uit. Happiness is so sad. Hier gaan we nog eens terug naar een paar jaar geleden met More Than You Know.

0: Show.
1: Vanaf volgende week, elke weekdag op M&M
0: en op VRT Max. M&M.
1: Volg alles van M&M in de app van VRT Max.
2: Oh ja, man.
3: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan dat allemaal volgen.
2: Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
3: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
2: Ik hoef deze echt niet te weten.
3: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
2: Ik kan echt niet volgen.
3: Of maar gezekjes voor de barbecue.
4: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
2: Doe eens naar rechts.
4: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
2: Oh, we hebben een match.
4: De dagelijkse kost-app.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

de Bruin. Die zegt, wij komen net terug van een weekendje in La Roche met mijn zoon en het personeel. We hebben daar een keilekkere barbecue gedaan en het was super plezant. Hey, Ilse, merci. Als jij ook nog leuke plannen wilt delen in de app, het mag al.

Stone. Op de weg is het vrij rustig. Enkel naar Antwerpen. Problemen op de E313. 40 minuten extra van voor Massenhoven. En nog op de E19. 10 minuten tussen Mechelen-Noord en Rums door de werken daar. Voor de rest enkel lichte vertragingen.

gestemd. Op VRT Max, dat kan voor de VRT Zomerhit natuurlijk. Oualits Bouchaoua en Esse, die stuurt... Volgende week dan ga ik helpen als vrijwilliger. En eind september heb ik dan zelf vakantie. Hey, dikke chapeau hoor, voor al die vrijwilligers. Goed bezig. En Jan die gaat vandaag een dagje naar Diest om te gaan wandelen. En daarna naar Scherpenheuvel om te gaan eten. Hey, dat is kei plezant.

0: Parië.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting en alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Zij de Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
5: Ah ja, met no-cap gourget, wajo-worstjes en slay samurai.
4: Of dingen, hè? Bougie burgers.
5: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
4: Oké.
5: Waarom neemde jij nu nog een burger?
4: Ik moest toch herpakken? Ja. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
1: De Vos Lemmes.
6: Ten eerste is Alberto.
1: En ten tweede bestaat Studio 130 jaar.
7: Amai, de gorap.
1: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
6: Dag en doorheen.
7: Lop de blop. Trek dat kostuum aan en ik duik. Hier kots ik op die eerste rij.
8: Is dat door Piet Piraten spelen?
9: Schip, ahoy.
8: Als die boos was, dan gooide hij met zijn been.
10: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
11: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
12: Was
1: de podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de

50 Cent. Het weer is al een paar dagen een beetje minder. Sommigen die zijn misschien blij dat het niet meer zo warm is. Maar dat betekent niet dat de zomer over is, hè, jongens. Dus ik stel voor dat we dat zomergevoel toch even terug gaan oproepen. Sluit even je ogen. Allee, als dat kan, hè. Als je aan het rijden bent, niet doen. En we gaan gewoon even genieten van een zomermix. Gemaakt door DJ Magic. Let's go. En te beginnen met deze Tears van Sabrina Carpenter. En dan nog een paar leuke songs. Here we go.

en Prayer in C. Hey, dat is het effect van die zomermixen, hè. Ik zie het hier in de app van M&M. Greet haalt er man uit Ninove. Die stuurt: het zonnetje is er doorgekomen. Hey, dat is keigoed nieuws. Dus hij gaat misschien even een wandelingetje doen met haar hondje. Super cute. Ja, trouwens, als je meer van die zomermixen wil horen, dat kan hier elke avond nog deze week met Magic Summer van 9 tot 10 uur 's avonds. Dus je kan het ook allemaal herbeluisteren op de app van VRT Max. En dus als je vanavond luistert, allemaal de leukste zomersongs in de mix. Nu gaan we nog eens meer naar Texas met

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Bij Carrefour begin je schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
5: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
8: Een hele goede morgen. Het is 11 uur.
9: 14 uur.
8: Met Toon Janssens.
10: Er moet meer personeel komen om de bewakingsbeelden bij de lijn te controleren. Dat vragen de vakbonden van de vervoersmaatschappij. Er is meer volk nodig om de camerabeelden te verwerken van agressie op bussen en trams. Tot 6 jaar geleden waren er nog 6 medewerkers verantwoordelijk. Nu zijn dat er nog maar 3. En dat is dus te weinig, zegt de Christelijke Vakbond.
11: Camerabeelden uit dat voertuig halen, die analyseren, daar een verslag van maken, dat doorsturen naar politie en justitie, ja, dat heeft wel zijn tijd nodig. En wanneer dat er dan verschillende incidenten op een dag gebeuren, ja, dan kan u zich wel best voorstellen welke werkdruk dat die personen hebben. Als men de veiligheid ernstig neemt, moet men investeren in mensen en in preventie. Zo simpel is het.
10: Prins Laurent heeft Clément nu ook officieel erkend als zijn zoon. Het was al langer bekend dat Clément van den Kerkhoven, zoon van Wendy van Wanten, de biologische zoon is van prins Laurent. Dat had hij vorig jaar al gezegd, maar nu erkent hij Clément ook juridisch als zijn zoon.

0: Royalty-experte Pascal Mertens legt uit wat dat nu verandert.
1: Het is in elk geval zo dat hij nu ook officieel een erfgenaam is van prins Laurent. Dus net zoals de drie andere kinderen van prins Laurent. Er is geen verandering qua dotatie dat hij zou krijgen van ons land. Want dat krijgen alleen maar prinses Astrid en prins Laurent zelf en natuurlijk de troonopvolger.
0: In het Heilig Drievuldigheidscollege in Leuven kunnen leerlingen vanaf september het vak Veiligheidsdenken volgen. Het is de eerste school die dat vak geeft. Lesgevers die werken bij Defensie of de politie komen de leerlingen dan bijvoorbeeld vertellen over radicalisering. Het is geen voorbereiding op een job bij het leger. Het vak moet vooral de blik van de leerlingen verruimen, zegt de directeur van de school.
2: Dat gaat over gegevensbescherming, dat gaat over geopolitiek, preventie, dat gaat over conflictbeheersing, recht en deontologie. En we hebben hier en daar de reactie gekregen, maar gaan we nu meelopen in het oorlogstaal en de Russen dreiging enzovoort enzoverder. Maar eigenlijk is ons idee juist omgekeerd. Je kunt maar een mening vormen over iets als je er kennis van hebt. En dan zijn de leerlingen gewapend om zelf conclusies te trekken.
0: Het is zwaar bewolkt vandaag met regen en buien. Vanaf de kust komen er 's avonds misschien wel wat opklaringen. Niet warmer dan 22 graden vandaag. Tot en met het weekend blijft het ook wisselvallig. M&M.
3: Heb je nog eens zin om onze big hit van deze week te horen? Grote hit al in Amerika, nu ook bij ons. Komt er straks aan. Nu Dua Lipa. The official sound of summer. M&M.

Die Die. Ella Langley die staat al 17 weken op nummer 1 in Amerika. Enkele Mariah Carey met haar All I Want For Christmas doet het even goed als vrouwelijke solo-artiesten. Zometeen dan hoor je ze hier als big hit na deze.

0: Top. Dihorje op M&M Hits. Luister de hele dag door naar M&M Hits. Op DAB Plus en op VRT Max.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat klinkt als een extra sappige deal.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
3: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
2: Echt, een heel jaar.
4: Ja, echt. Info op telenet.nl.

Zelfs als het regent, blijft Harry Styles ook doorgaan in Mexico City. Met zijn tour daar. Er staat een prachtige foto op zijn Instagram van hem op het podium met zijn gitaar in de lucht en daar in de gietende regen. The rain was a paid actor, zei hier iemand. Ja, dat is effectief zo. Je moet de foto maar eens checken.

Hey, wat ben jij aan het doen op deze middelste dag van de week? Dat mag je ook altijd even doorsturen in de app van M&M. Ondertussen staat er al net meer dan 100 kilometer file op de E17 van Kortrijk naar Antwerpen. Zijn in Gent Brugge 2 rijstroken versperd door een ongeval. Een kwartier file daar vanaf Swijnaarden. Nog naar Antwerpen, 10 minuten extra op de E313 van voor Massenhoven. Op de A12 is in Aartselaar de rechterrijstrook dicht door een defect voertuig. Op de Antwerpse ring 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel nog 10 minuten erbij tussen Wezenbeek en Tervuren door een defect voertuig op de rechterrijstrook. M&M. Anke Goergen.

Bij Sander Franks. Die is op weg naar de kringloopwinkel. Heel plezant om te doen natuurlijk. De Dave die blijft maar auto's poetsen. Ook al regent het daar af en toe. Het voordeel is, Dave, misschien kan je gewoon de auto's inzepen. En dan gewoon even laten staan. Die zeep die gaat er vanzelf wel af met de regen. Voilà, dat is minder werk voor jou. En Tybe Wildemeers, die wint hier toch wel de prijs hoor, voor zotste activiteit. Hij zegt niks beter dan windsurfen met M&M op. Alsjeblieft, er is Daft Punk.

0: check voor vertrek?
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
2: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL.
4: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
2: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
5: Volop leven start met Delhaize, trotse partner van Hockey Belgium.
6: Proximus stelt voor... De Business Packs, wat een verschil.
7: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
6: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: M&M.

Taylor Swift. I knew it, I knew you. I knew it. Met I knew it, I knew you. School, dat gaat ook weer al bijna beginnen vanaf september. Hilde Vermeijre uit Bekkevoort die is haar kleuterklas aan het schilderen. En het krijgt daar een mooi groen kleurtje, die muur. Hey, die kleutertjes die gaan zo blij zijn om bij jou in de klas te zitten, Hilde.

0: van Shepherds. Heerlijke schijf. M&M. Een applausje vandaag voor Laura Tesoro. Want ze wordt vandaag 30 jaar, zeg. Wat een mooie leeftijd. Gisteren dan was ze hier te gast bij Robin in de ochtendshow. En dan kreeg ze een speciale opdracht van hem. Want hij dacht, ja, met dat ze morgen jarig is, misschien kan ze een brief schrijven voor haarzelf voor binnen 10 jaar, voor als ze 40 wordt. En die brief, die klonk zo. Liefste future me, zit jij nog altijd op die roze wolk waarmee je 30 ingezet hebt? Kijk je met een even grote glimlach terug op 30 tot 40, zoals ik nu terugkijk op onze 20 jaren? Want holy shit, it's been a ride. We mogen heel trots zijn op onszelf. En jij zeker, want hopelijk rock jij ondertussen ook nog het mama zijn naast de 100 andere dingen die we graag en met zoveel passie doen. Ik hoop dat we intussen op carrièrevlak op een punt zijn gekomen dat we onszelf niet meer altijd willen bewijzen en dat we eindelijk kunnen loslaten wat mensen van ons denken. Gezet naar wat 40 tot 50 ons zal brengen. Liefs, jij.
1: Wauw. Amai. Super, super mooie woorden aan haarzelf. Ik hoop vooral dat ze er vandaag een prachtige verjaardag van maakt. Happy birthday, Laura, als je meeluistert. En vooral, stem misschien nog eens op haar song voor die VRT-zomerhit. Dit is Laura Tesoro en haar Plastic Paradise.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. Twee bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
4: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
3: Toch minstens één. Nee, ja, pak maar 2 uur.
4: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
5: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvattaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Oh, het is weer zover.
8: Alex?
7: Terug naar die lange meetings.
8: We staan op mute, Alex.
7: Terug naar die eindeloze lessen.
9: Aandacht alsjeblieft.
7: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost, tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden.

0: De Lijn moet meer veiligheidspersoneel krijgen. De vakbonden van vervoersmaatschappij De Lijn willen dat er personeel bijkomt om bewakingsbeelden van bussen en trams te controleren. En zo agressie tegenover medewerkers op te sporen en door te sturen naar de politie en het gerecht. Tot 6 jaar geleden waren er nog 6 mensen verantwoordelijk voor die taak. Nu zijn dat er nog maar 3. Veiligheid lijkt geen prioriteit meer, zegt de christelijke vakbond.
1: Ik kan niet zeggen dat de veiligheid een topprioriteit is voor de Vlaamse regering en voor De Lijn. Wanneer je ziet dat er maar 3 medewerkers zijn voor gans Vlaanderen, ja, die werkdruk die is onhoudbaar en de risico's voor het personeel en de reizigers nemen deze toe. Als men de veiligheid ernstig neemt, moet men investeren in mensen en in preventie.
0: In een middelbare school in Leuven, het Heilig Drievuldigheidscollege, kunnen leerlingen dit schooljaar het vak veiligheidsdenken volgen. Het is de eerste school die dat doet. De lesgevers werken bij het leger of de politie en komen leerlingen vertellen over hun ervaringen. Het is geen voorbereiding op een job bij het leger of de politie. Het vak moet vooral de blik van jongeren verruimen, zegt de directeur van de school.
2: Dat gaat over gegevensbescherming, dat gaat over geopolitiek, preventie, dat gaat over conflictbeheersing, recht en deontologie. En we hebben hier en daar de reactie gekregen, maar gaan we nu meelopen in de oorlogstaal en de Russendreiging enzovoort enzoverder. Maar eigenlijk is ons idee juist omgekeerd. Je kunt maar een mening vormen over iets als je er kennis van hebt. En dan zijn de leerlingen gewapend om zelf conclusies te trekken.
0: Het vak veiligheidsdenken past binnen de nieuwe studierichting sportwetenschappen. De 2 lichamen die eind vorige maand zijn gevonden in een gletsjer in Zwitserland zijn wel degelijk 2 Belgische klimmers die al 34 jaar spoorloos zijn. Dat heeft de DNA

0: onderzoek nu bevestigd. Het gaat om twee mannen uit de Kempen van 39 en 41. Zij verdwenen in september 1992 tijdens een grote bergtocht. Eind vorige maand kwamen hun lichamen naar boven door het smelten van het eeuwige ijs. En de Australische tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst nadat hij positief heeft getest op cocaïne. Die drug nemen tijdens een sportcompetitie wordt beschouwd als doping. De man testte positief tijdens een tennistoernooi op het Spaanse eiland Mallorca in juni. En op Instagram laat hij weten dat hij een grote fout heeft gemaakt. 4 jaar geleden speelde Kyrgios nog de finale van het tennistoernooi van Wimbledon. Er trekt een nieuwe regenzone over deze namiddag. Lokaal kan het ook onweren bij temperaturen tot 25 graden. Morgen buien vanaf de kust en nog 22 graden. En ook vrijdag blijft het wisselvallig. M&M.
1: Onze rated song zit een beetje op het randje. Jij gaat zebiet moeten doorslaggevende de reactie geven voor de punten, denk ik. The official sound of summer.

No Broke Boys. M&M. Rate the song. We zitten nog altijd met een Tame Impala in Rate the Song. Een liedje dat je misschien al eerder hebt gehoord, want het stond op zijn vijfde album Deadbeat, dat er een hele tijd uit is. Waar onder andere ook Dracula op stond, is een grote hit geworden van dat album. Maar nu komt er nog een song naar voren, namelijk Loser van Tame Impala. En dat komt allemaal door de nieuwe Spider-Man film, Brand New Day. Want daar komt het liedje in voor in de film en sindsdien gaat het helemaal viral. Nu, gisteren hebben we dat hier geïntroduceerd in Rate the Song. En ik moest zeggen, jullie waren nog een beetje twijfelachtig. En we hebben het nog een kans gegeven. De meningen verschillen een beetje. Dus ik ben heel benieuwd of je het nu met een paar keer te horen ondertussen misschien al iets beter vindt. Of misschien ben je gewoon een supergrote fan van Tame Impala en zeg je voor mij een dikke 10. Jij bepaalt alleszins of die doorgaat of niet in de playlist. En of die een superster wordt of een loser, zoals de song het zelf zegt. Dus, wat vind je ervan? Punten op 10 in die app van M&M. Rate the song.

Loser. Voilà, van Tame Impala. M&M. Rate the song. Ja, en ik moet zeggen, jouw reacties zijn precies al iets positiever dan gisteren. Els Cornet zegt, eerst vond ik het echt niet goed. Gisteren nog een onvoldoende, vandaag toch een 7. Kijk, we gaan in stijgende lijn. Tobias de Jonker zegt, ik ga toch ook voor een 7 op 10. Het komt beter met de tijd. Kenny Lowijk is toch niet overtuigd. Een dikke 0, een saai nummer, zegt hij. Nog een andere, Kenny de Kloet, die is daar wel weer van. Loser van Tame Impala was zo goed in die Spider-Man film, zegt hij. Evelien Boekaert zegt, gisteren was ik te laat, maar ik blijf bij mijn punt. Een dikke 10, het is een zalig liedje. Een beetje mysterieus en het is eigenlijk gewoon kei tof de beat. Ashley van de Veire die geeft hier ook nog een 6. Beza die geeft ook een 6 op 10. Mia en ook een 7 op 10. Anne die geeft hier nog een 10 op 10. Ik hoor het nu al voor de derde keer, zegt ze. Wel, ik heb dat gevoel ook wel, met het zo vaker en vaker te horen. Ik word echt wel fan van het nummer. Tame Impala, goeie song. En het geeft een totaal van 7,5 op 10 nu. Hey, dat is goed, hè? Dat is goed. Het gaat door naar straks en het gaat in stijgende lijn. Goed nieuws voor Tame Impala. Dus straks dan hoor je Loser nog eens opnieuw.

0: nog voor jij kan denken...
1: Pas op voor die borduur!
0: Zorgt Heelan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
2: Ik kan dat nu niet doen.
0: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
2: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
0: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
3: En krijg ik roze blokjes?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Bring your bottle back bij CipariXL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je CipariXL.
5: Laat ze zien zijn.
6: Oh, ons cv-fotoboek is er.
7: Mag ik eens kijken?
6: Wauw. Oh, weet je dit nog?
7: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
8: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
9: Oh ja, man.
10: Je staat hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
9: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
10: Ik hoef deze echt niet te weten.
9: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
10: Ik kan echt niet volgen.
9: Of maar gezekjes voor de barbecue.
11: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
10: Doe dus naar rechts.
11: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
10: Oh, we hebben een match.
11: De dagelijkse kost-app.
12: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
13: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
14: Lotto, omdat het kan.

als golden old dance classics en huidige popmuziek elkaar ontmoeten, dan krijg je dus een mix zoals dit nummer bijvoorbeeld, hè, zowel van Faithless als van Bebe Rexha, New Religion en zo meteen Mika.

ondertussen op de weg ja, nog altijd wat problemen op de E17 van Kortrijk naar Antwerpen. Daar is 10 minuten vertraging tussen de Pinte en Gent-Brugge. Maar de weg is er wel al vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring nog 10 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel dan ook 10 minuten tussen Wezenbeek en Tervuren door een defect voertuig op de rechterrijstrook. En nog op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Again.

I'm good. Dat dacht ik gisteren ook na mijn sportsessie. Ja, ik ben nog eens gaan spinnen gisteren. Dat is zo op een fiets. En dan kan je zo op het muziek, op het ritme beginnen fietsen. Ik vind dat superleuk om te doen. En ik heb mijn beste vriend Jannik ook eens meegepakt. Al was die wel al helemaal pomp af na 10 minuten. Dat was wel schattig. Maar hey, het is er eigenlijk het weer voor terug. Het is wat minder warm. Dus als jij ook gaat sporten of gaat wandelen of zo vandaag of iets gaat doen, laat het weten.

0: op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79.

de Bausa en Magnetic. Lisa, die gaat zo meteen nog een wandelingetje doen met Nala. En dat is echt super cute, want Nala is een poedeltje van 7 maanden oud. Het ziet er super schattig uit. Hey, en het moet niet altijd actief zijn, hè, jongens. Het is toch altijd zomervakantie. Dus Beza uit Hoegaarden, die gaat gewoon naar Camp Rock 3 kijken. Met snacks. Ach, ik ben zo jaloers.

Ashes en Milo met Forever Young nu komen eraan. En misschien dat ze ook wel de VRT zomerhit gaan winnen. Het kan, hè. Die kans bestaat. 29 augustus weten we dat.

Raise your glass als je naar Pukkelpop gaat. Morgen is daar de eerste dag van het festival. Ik ga zelf ook voor de allereerste keer met een combi-ticket op de festivalcamping en alles. Dus ik heb er echt ontzettend veel zin in. Ook al een beetje spannend. Maar ik vraag me vooral af, wie is jouw favoriete artiest die naar Pukkelpop gaat komen? Naar wie kijk je het meeste uit? Misschien is het wel Bazaar. Die komt zondag. Goeiedag zondag. Van 10 na 4 tot 10 na 5.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Van medische kosten tot heo-vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat klinkt als een extra sappige deal.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor anderhalve liter. Lidl, dat kan tellen.
6: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
7: Check.
6: De DJ checkt voor je tickets koopt.
7: Oké, check.
6: En social media checkt voor je op date gaat.
7: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
6: Check je ook best even de wegen werken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
7: Check.
6: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.

0: Goedemorgen.
1: Het parket van Limburg onderzoekt of er miskandidaten is verkracht. Er loopt een onderzoek naar zedenfeiten door de organisatoren van de misverkiezing Miss Model. Dat schrijft het laatste nieuws. De winnares van vorig jaar vertelde 2 weken geleden in P-magazine dat ze in de aanloop naar de verkiezing was verkracht door de organisatrice en haar vriend. Dat klopt niet, zegt die organisatrice nu.
2: Dat klopt totaal niet. Er is intimiteit geweest met Charlotte, dat ga ik zeker niet ontkennen. Maar dat was echt wel met wederzijdse toestemming en daar bestaat echt geen twijfel mogelijk over. Niemand heeft daar gedwongen om iets te doen of onder druk gezet. Echt helemaal niet.
1: Het gerecht gaat nu alles onderzoeken. Er kunnen vandaag opnieuw blusvliegtuigen en ook helikopters ingezet worden in de Hoge Venen. Gisteren kon dat niet door de regen en de wind. 2 Noorse en een Duitse helikopter en ook 2 helikopters van de federale politie zijn het natuurgebied aan het blussen. De 2 grote Nederlandse heli's die komen voorlopig nog niet in actie. Die hebben nogthans de grootste capaciteit, maar zijn uitdagend om mee te vliegen in bebost gebied, vertelt helikopterkapitein Michiel.
3: Die bucket die wij eronder hangen, daar kan 7600 liter water in en dat komt niet in de buurt van eigenlijk wat hier verder rondvliegt. Dus we kunnen gewoon heel veel water per uur op een brand krijgen. Die bucket hangt ver onder de helikopter, dus je krijgt een soort pendule effect. Dus als jij de helikopter wil afremmen, ja, dan wil die bucket die wil zijn snelheid vasthouden. En voor je het weet word je meegesleept meer door de bucket dan dat jij de bucket sleept.
1: Het vuur in de Hoge Venen breidt momenteel niet meer uit, maar is ook nog niet onder controle. En Duitsland wil grenscontroles blijven uitvoeren. De Duitse regering heeft daarvoor een aanvraag tot verlenging van die controles ingediend bij de Europese Commissie. De grenzen binnen de Europese Unie zijn volgens het Schengen-verdrag open. Daar mogen dus in principe geen controles zijn. Maar Europa laat dat bij uitzondering wel toe. Sinds september 2024 heeft Duitsland zo'n uitzondering om illegale migranten tegen te houden. Er trekt een nieuwe regenzone over deze namiddag. Lokaal kan het ook onweren bij temperaturen tot 25 graden. Morgen buien vanaf de kust en nog 22 graden. En ook vrijdag blijft het wisselvallig met buien. M&M.
4: Anke Goorga. Wie is jouw favoriete artiest van line-up van Pukkelpop? Laat het nu even weten in de app van M&M. Zometeen nog

zei het al, zondag is een goede dag op Pukkelpop. Onder meer deze Somber, die staat er dan. Dat is eigenlijk een beetje voor mij persoonlijk de reden waarom ik tickets heb gekocht voor Pukkelpop. Heel benieuwd naar zijn set. Jelle die kijkt vooral uit naar Joe. Dat is de eerste keer dat hij ook live gaat optreden. Ja, het is super spannend om die eens live te zien, zegt ze. Julie is mega fan van Maan en Merel. Die komen ook helemaal uit Nederland. Super gezellig. En ook een berichtje hier van Beza. Die kijkt vooral toch ook uit naar Roxy Dekker en naar Zara Larsson, uiteraard. Die komt ook zondag, hè, Zara Larsson. Ik heb zelfs gisteren mijn nageltjes speciaal in een blauwe kleur laten doen voor Zara Larsson. Die gaat kei tof zijn. Dit is

0: Bring your bottle back bij SipariXL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je SipariXL. Love to see you shine. Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schat ik, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
0: Sst, hey, Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. Twee bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.
3: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
0: Oei, dat moet ik rap zijn. Info.

Kate McRae. Ja, en Karol G, die zingt normaal in het Spaans, maar voor deze gelegenheid heeft ze gebruik gemaakt van het feit om ook gewoon eens in het Engels te zingen. Haar eerste volledig Engelstalige song samen met Bruno Mars. En dat is deze prachtige song Still geworden.

November. Hoe ziet het nieuwe radioseizoen eruit? Zometeen nog een sneak peek. Eerst op de weg een kwartiertje erbij, nog op de E19 naar Antwerpen tussen Mechelen-Noord en Rumst, door de werken daar. Ook op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne door een ongeval op de rechterrijstrook. En op andere plaatsen enkel lichte vertragingen.

my. Oh my, volgende week is het al zover, jongens. Ja, dan beginnen we hier op M&M al met het nieuwe radioseizoen. Ik weet het, dat komt er al snel aan, maar ook wel leuk, want dan ga je al jouw vertrouwde gezichten weer heel snel terugzien. Hè. Om te beginnen, de ochtendshow, die is er weer met Sander en Imaan van 6 tot 9. Nadien dan neemt Maureen het over van onze lieve Brahim, die nu naar Radio 2 gaat. Dus het is met 2 in plaats van met 3 de ochtendshow. Maar dus Maureen, die blijft hier wel op je radio elke dag. Dan is het ook weer aan mij. Ik ben er ook weer al bij een heel seizoen. Ik heb er heel veel zin in de namiddag. En Club Kouter, die zijn er ook een uurtje langer, van 4 tot 7. Dus dat gaat ook plezant zijn. Ze hebben al heel veel zotte dingen in petto. Dat is allemaal voor vanaf maandag. En Robin, die gaat ook nog een weekje voorbereiden extra. En die start dan een weekje later met Robin van de Radio. Dus voilà, heel veel leuke dingen in dat nieuwe seizoen. En luister zeker mee maandag vanaf 6 uur.

0: Ale. Show.
1: Vanaf volgende week, elke weekdag op M&M
0: en op VRT Max.
1: M&M. Volg alles van M&M in de app van VRT Max.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Hallo allemaal, het is Aaron Blommaert hier. Ik ben mega content, want mijn nummer staat op 1 in de M&M 50. Dank u, dank u, dank u wel om te stemmen.
7: 100 dagen zonder jou. En ik hou nog vast van
0: wordt het zaterdag. Stem nu op jouw favoriete hit voor de M&M 50.
1: Via het M&M-kanaal op VRT Max.

vibe. En misschien komt hij zaterdag mee presenteren, onze Aaron, met Charlotte Siebe. Als hij terug op één staat, dat heeft hij beloofd. Dus zeer benieuwd of dat in orde gaat komen op... Ja, Lotte van Wezenmaal die stuurt hier ook nog. Bloot komt ook terug vanaf 1 september. Uiteraard. Hey, dat is een topprogramma. Jij moet je zeker luisteren. Bye.

Lieve mensen, morgen vertrek ik naar Pukkelpop, dus misschien zie ik jou daar ergens. Anders heel graag tot maandag. Hopelijk fris en monter, dat gaan we nog zien. Maar vooral heel veel plezier met Torjan Awesomes. Zometeen hier van 2 tot 6 op je radio.

0: Plus en op VRT Max.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
2: Oh, het is weer zover.
5: Alex.
2: Terug naar die lange meetings.
5: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Ten eerste is Alberto.
7: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
8: Muitengorap.
7: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
6: Dag en Doreen.
9: Lop de blok. Trek een kostuum aan en ik dacht. Nu kots ik op die eerste rij.
10: Is dat door Piet Piraten spelen?
11: Schip, ahoy.
10: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
12: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
13: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
7: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
15: Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
16: Bring your bottle back bij Sibar XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Sibar XL.

0: Fever Brugge.
1: Het parket van Limburg start een onderzoek naar Miss Model. Er loopt een onderzoek naar zedefeiten door de organisatoren van de misverkiezing Miss Model, dat schrijft het laatste nieuws. De winnares van vorig jaar vertelde 2 weken geleden dat ze in de aanloop naar de verkiezing was verkracht door de organisatrice en haar vriend. Die zeggen zelf dat het om seks met wederzijdse toestemming ging. Ook een andere oud-deelnemster zegt nu dat er heel wat misliep bij de wedstrijd.
2: Omdat er heel veel bodyshaming was en zelf ben ik eigenlijk bedreigd geweest en heb ik heel veel negatieve berichten gehad. Dus financieel werd er heel veel druk gelegd. Ja, je moest altijd maar er goed uitzien en als je er niet goed uitzag, dan werd het je ook gewoon gezegd. De winnares dat op voorhand al beslist was. Dus heel veel.
1: Het gerecht gaat alles onderzoeken. De Koning Boudewijn Stichting lanceert een solidariteitsactie om geld in te zamelen voor het herstel van de natuur in de Hoge Venen. Iedereen die dat wil kan een gift doen. Het geld gaat naar toekomstige initiatieven om in de Hoge Venen nieuwe bomen en natuur aan te planten en opnieuw houten wandelpaden aan te leggen. De Hoge Venen is een van de meest waardevolle natuurgebieden in ons land. De natuurbrand heeft een heel groot deel daarvan verwoest. Bij afvalverwerkingsbedrijf Renewi zijn 91 jobs bedreigd. Dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Het gaat om bedienden. Renewi heeft in ons land 800 bedienden en 2000 werknemers in totaal. De directie zegt dat de getroffen werknemers een nieuwe functie aangeboden gaan krijgen. En de Australische tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst nadat hij positief heeft getest op cocaïne. Die drug nemen tijdens een sportcompetitie wordt beschouwd als doping. De man testte positief in juni tijdens een tennistoernooi op het Spaanse eiland Mallorca. Op Instagram laat hij weten dat hij een grote fout heeft gemaakt. 4 jaar geleden speelde hij nog de finale van het tennistoernooi van Wimbledon. Er trekt een nieuwe regenzone over. Lokaal kan het ook onweren bij temperaturen tot 25 graden. Ook morgen buien vanaf de kust, dan nog bij 22 graden. M&M.
0: Bijna een nieuw weerfenomeen, de regen, maar we'll wash it away met Teddy Swims en Bless and Kisses.

brugje Teddy Swims deze zomer gekregen op Rock Werchter. Mr. Know-it-all, daar ook live gebracht. Zullen we nog eens teruggaan naar de tijden toen alles nog goed was met haar? Allee, dat dacht je dan toch in jaar 2000. Ook weer gisteren een dansvideo gepost op haar Instagram, Britney Spears, waarbij je toch echt afvraagt, kan niemand haar helpen, want dat ziet er toch echt niet goed uit. En nog zo'n talent en zoveel goede hits geschreven. Dit is Oops, I Did It Again.

0: Wel ja, deze vibe, dit tempo, het past wel. Het regent, het is tot midden van de week. Eigenlijk wil je al weekend. Het komt er altijd wel door met zo van die goede nummers als Choosing Texas, onze big hit deze week. En straks gaan we naar een zomer voor een band dat toen echt... Dat was de zotste zomer van ze allemaal voor hen. Dus we gaan daar nog eens een throwback naar doen.
1: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
4: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
3: En dat is?
4: Rust in huis, ook in september.
5: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
6: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro.
7: Aldi, altijd slim.
8: Nog voor je kan denken...
9: Pas op voor die borduur!
8: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
10: Nee, schat, het is meun.
8: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
11: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
8: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
12: En mijn broer zijn scheve tanden.
8: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
13: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
14: The official Sound of Summer. Hey, dit is Wannes en ik ga met een cocktail in de hand doorheen het

Waar was jij 3 zomers geleden? Nou, waarschijnlijk op een of ander festival waar Goldband stond, want die stond zowat op elk festival dat er bestaat. Dat is echt hun zomer. En 3 jaar later is het nog altijd genieten. Ja, Rongrock, Werchter, Pinkpop.

TikTok-video's om Pukkelpop een beetje mee te volgen van iedereen, elke artiest die op het podium staat. Maar er is nog iets veel beter. Gewoon de app van VRT Max downloaden, mocht dat nog niet gebeurd zijn. Want daar kan je echt letterlijk op de mainstage mee volgen. Echt het podium zien en elk moment van elke set zien. Dus VRT Max, vanaf is Pukkelpop al vrijdag. Donderdag al? Al donderdag. Het is tof.

altijd elk nummer van Dua Lipa. Zoals Houdini. Nog beter misschien dan haar muziek. Om op te bewegen is het weer wel. Hè? Ineens zo onder de 20 graden en een beetje motregen vanmorgen. Dat is een goed loopje. Hopelijk bij jou ook. Ergens deze week met wat je leuk vindt. Dat is belangrijk. Het is 2:30. Naar Antwerpen is het 25 minuten file rijden op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst en ook op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Het is ook een kwartier op de E19 van voor Kleine Bareel en 10 minuten op de E17 vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring telkens 20 minuten vertragen. Dat is richting Gent, zo tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Komt door een ongeval. De rechte rijstrook is daar versperd. En ook richting Nederland traag tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En dan op andere plaatsen op de snelweg alleen kleinere vertragingen. M&M. Dorian Ausems.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Zometeen de persoon die nog elk jaar geëerd wordt op Tomorrowland.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
1: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sporta, VRT1 en VRT Canvas. Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0.
4: Oh, cv-fotoboeken.
5: Mag ik eens kijken?
4: Wauw. Weet je dit nog?
5: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
1: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel juist.
7: Ah, wat, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Ah, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.

Die Avicii Tribute Experience op Tomorrowland. Mensen gingen daar weer massaal naartoe. Het is in het leven geroepen al een heel aantal jaren geleden na zijn dood. Om hem te eren. Hij is een paar jaar niet op Tomorrowland aanwezig geweest, maar omdat zijn 15-jarig jubileum van zijn eerste keer op de mainstage van Avicii werd gevierd in 2026 dit jaar, is het dus teruggekeerd. Zo'n heel groot ledscherm met allemaal herinneringen van zijn shows en zijn prestaties. Oscar en de Wolf is ook volop festivals en tours aan het doen. Jullie zijn met Warrior.

0: in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
1: Doe eens naar rechts.
0: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
2: Oh, we hebben een match.
0: De dagelijkse kost-app.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Dat klinkt als een extra sappige deal.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
5: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
6: Allee, zeg eens iets, Bruno.
7: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
6: Hoe zet ik dat op mute?
7: Ik mute super dringend. Doet die deur op.
6: Ik, Bruno.
8: Mobile Vikings.
9: Goedemiddag, het is 3:00. 14 uur. Krijg je van Sophie Verbrugge. Een Gentse dokter is slachtoffer van nepvideo's op het internet. De Gentse uroloog Piet Hoebeke dient een klacht in tegen onbekenden omdat er valse video's van hem de ronde doen. In die deepfake-video's, gemaakt met artificiële intelligentie, raadt hij zogezegd alternatieve middelen aan voor prostaatproblemen. Alle informatie die wordt gegeven klopt niet, zegt een woordvoerder van het Universitair Ziekenhuis Gent.
10: Wij hebben vernomen dat er inderdaad een deepfake-video van professor Piet Hoebeke circuleert, waarin hij eigenlijk een middel tegen prostaatproblemen aanprijst en verkoopt. In de video worden er ook uitspraken gedaan waar we zeker niet mee geassocieerd willen worden, onder andere over de gezondheidszorg. Dus wij distancieren ons volledig van die inhoud die eigenlijk haast op kwetsbare mensen.
9: Bij afvalverwerkingsbedrijf Renewbi dreigen 91 bedienden hun job te verliezen. Er werken in totaal 800 bedienden. Bij de 1300 arbeiders vallen er geen ontslagen. De aankondiging werd gedaan op een bijzondere ondernemingsraad. De Christelijke Vakbond is geschrokken van het aantal mogelijke ontslagen, maar zegt dat de directie heeft beloofd om de ontslagen medewerkers een nieuwe functie aan te bieden.
11: Dat is een enorme impact. Nu langs de andere kant benadrukt de werkgever dat dat een transformatie betreft. Dat ze zelf hoopvol zijn dat eigenlijk heel wat van die bedreigde functies een heroriëntering kunnen krijgen. En we hopen dat de werkgever inderdaad dat engagement of die uitspraak zeker in de volgende fase van het sociaal overleg mee kan waarmaken.
9: De bijzondere ondernemingsraad valt net samen met de start van de Renewbi Tour in Diest. Het bedrijf is de hoofdsponsor van die wielerwedstrijd. In Gaza zijn 6 Palestijnen gedood na een Israëlische luchtaanval op een politiekantoor in Gazastad. Het is niet de enige aanval van vandaag. Eerder had het Israëlische leger al een motor onder vuur genomen in de buurt van een vluchtelingenkamp. Daarbij kwam 1 Palestijn om het leven. En vanaf eind deze maand kan je enkel nog online via VRT Max naar M&M, M&M Hit Studio Brussel en De Tijdloze luisteren. Alle VRT-radiozenders verhuizen dan naar VRT Max en hebben dus geen aparte app meer, vertelt het hoofd audio van de VRT.
12: Voor elk radiomerk hebben we een app waar je live kan luisteren, waar je in interactie kan gaan met het merk, waar je dus echt berichten kan sturen, berichten terugkrijgt. Die apps die gaan verdwijnen vanaf 31 augustus. En eigenlijk word je rechtstreeks verwezen naar VRT Max, waar je eigenlijk je lievelingsmerk, je lievelingszender kan volgen.
9: Er trekt een regenzone over. Het is code geel. Lokaal kan het ook onweren bij temperaturen tot 25 graden. Ook morgen nog buien vanaf de kust bij dan nog 22 graden.
13: M&M.
9: Schuilen doen we, of is dat te veel gezegd, met George Ezra, Calvin Harris, Sienna Sparrow en Benson Boone.

Serial Lovers, Senna Spyro. Amai, zo de trompet van George Ezra. Nooit gedacht dat je daar nood aan had, tot het zeus ineens tot jou komt. Zometeen naar Calvin Harris en Outside.

0: trompetje van George Ezra. Nu nog de zon, hè? Ja, niet zo'n waterzon, hè. Daar zijn we niks mee. Zometeen gesqueezed tussen Jonas Blue en tussen David Guetta en Sia. Een hit uit de 90s. Oh my god, je gaat je gewoon in de 90s wanen.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
2: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
3: Ten eerste is Alberto.
4: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
5: Amai, de gorap.
4: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
3: Dag iedereen.
6: Lop de blok. Denk dat kostuum aan en ik duik. Nu kots ik op die eerste rij.
7: Is dat door Piet Piraten spelen?
8: Schip, ahoy.
9: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
10: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
11: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
4: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
12: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
13: Wat? 150 baht?
12: Schat, ik, dat is 4 euro.
13: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
12: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. See?

afgesloten op zaterdag. In het eerste weekend van Tomorrowland nog zonder vuurwerk, met vuurwerk. De slotact van het tweede festivalweekend, David Guetta, waarin deze zeker in de set gepasseerd zal zijn. Er heeft iemand jou nodig. Judith, dit nummer kan VRT Zomerhit 2026.

0: Trumpets van Jason. Reden om te vieren vandaag, of niet? Zo op een doordeweekse woensdag. Het is bijna 3:30. We zitten toch al aan 204 kilometer file. Het zal toch ook een beetje door de regen komen. En mensen die aan vakantie zijn, hè. Mirjam zei dat gisteren al. Daardoor is het naar Antwerpen 20 minuten vertragen op de enige 10 tussen Zemst en de Werken in Rumst. Voorbij Mechelen-Zuid zijn de linker- en middenrijstrook versperd door een ongeval. En ook op de A12 vanaf Antwerpen is het vertragen. Hetzelfde voor de E313 vanaf Massenhoven. Vertragingen van meer dan 10 minuten heb je op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke, op de E34 vanaf Waasland Haven Oost en op de A12 vanaf Boom. Dan gaan we naar de Antwerpse ring richting Nederland. Daar vertraag je 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En ook 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Op de E313 naar Hasselt vertraag je door 2 ongevallen. Dat is in Bommelgem en voorbij Geel Oost. Dan gaan we naar Brussel. 20 minuten file rijden op de E40 vanaf Afligem door een ongeval. Dat vind je op de linkerrijstrook voorbij Ternat. En dan de binnenring rond Brussel. 20 minuten file golven. Dat is tussen Vorst en Jette, 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. En op de aansluiting met de E411 naar Namen is de linkerrijstrook moeilijk bereikbaar door wateroverlast. Op de buitenring wordt dat een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En elders alleen kleinere vertragingen. M&M.
1: Dorian Ausums. M&M.

0: zo'n nummer waarvan je begint te dromen dat je vertrekt in grijs weer, je zit in een auto en je rijdt door een tunnel en die tunnel duurt redelijk lang en je komt daaruit en plots aan de overkant is het blauwe lucht en zon en het leven kan weer verder, de leuke dag kan echt beginnen. Zo'n opklaring, daar zitten we allemaal op te wachten en ik zou er zeker op durven rekenen deze week. Empire of the Sun and We Are the People.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
6: Rijksvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1. Gratis.
7: Krijgt wat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
9: Oh, het is weer zover.
10: Alex?
9: Terug naar die lange meetings.
10: Je staat op mute, Alex.
9: Terug naar die eindeloze lessen.
11: Aandacht alsjeblieft.
9: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden.

zegt ook zo'n goede ding. En zo, ik ben nogal gevoelig voor quotes online. En elke keer als ik een video van haar tegenkom, dan zegt ze echt van die levenswijsheden. Zeker om te volgen, Olivia Dean.

nu het ultieme voorbeeld van Stella Lefty. To slow down. Zeker zo om iets voor 4 uur. En het weer zit niet mee. Ik wil nog eens een throwback doen van 2004.

quê, o quê? Rui Music Helps Betty to Beer. Dat is een random woensdag. Maar de belofte voor een gratis cinemaavond, dat al altijd zo duur is, dat is nog beter. Dus ik zou blijven luisteren tot na 4 uur, want dan krijg je weer de kans hier in de

0: altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. 14 uur. Met Sophie Verbrugge.
1: De overheid wil bumperkleven stoppen. Ken je dat opgejaagd gevoel dat je krijgt als iemand op een autosnelweg heel dicht tegen jouw auto rijdt? De overheid wil met een nieuwe campagne iedereen vragen om voldoende afstand te houden en dus niet te bumperkleven. Volgens de federale wegpolitie is dat niet alleen irritant, maar ook gevaarlijk en veroorzaakt het jaarlijks zo'n 1000 ongevallen.
2: Ten eerste, je beperkt enorm uw zicht op uw voorligger. Hoe dichter dat u rijdt, hoe minder dat u eigenlijk van het andere verkeer gaat zien. En het tweede punt is natuurlijk uw stopafstand. Die is opgebouwd tussen een reactietijd. En de reactietijd bij een normale bestuurder is ongeveer 1 seconde. Dat wil dus zeggen, op de autosnelweg bent u reeds 33 meter verder alvorens dat u remmanoeuvre aanvangt. En als u echt veel te dicht ten opzichte van uw voorligger rijdt, ja, dan creëer je een gevaarlijke situatie.
1: De regel is dat je op een snelweg minstens 2 seconden afstand probeert te houden. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder ontkent dat er te weinig mensen zijn bij de lijn om camerabeelden van agressie op bussen en trams te verwerken. De vakbonden hebben dat vanmorgen aangeklaagd. Vroeger waren er 6 medewerkers om die beelden te verwerken en door te sturen naar de politie. Nu nog maar 3. Veiligheid is zeker nog belangrijk, zegt minister de Ridder.
3: Ik ben verwijst naar het team sociale veiligheid, maar er zijn veel meer mensen die buiten dat team ook bezig zijn met het uitlezen van beelden, camerabeelden. Plus het aantal controleurs is toegenomen, die werven ook volop aan. Dus veiligheid is een prioriteit en het klopt niet dat er minder mensen zijn dan vroeger om die beelden uit te lezen.
1: Er zou dit jaar minder geluidsoverlast moeten zijn voor buurtbewoners van het muziekfestival Pukkelpop in Kiewit bij Hasselt. Er zijn aanpassingen gebeurd aan de geluidsinstallatie van het hoofdpodium, zegt een van de organisatoren.
4: Aan de mainstage is het dit jaar zo dat we daar een aantal nieuwe technieken geïmplementeerd hebben die ervoor zorgen dat het geluid eigenlijk nog beter geconcentreerd blijft op die mainstage. Die technieken worden ook steeds beter en beter, dus daar wordt hard in ontwikkeld en wij investeren uiteraard daarmee in. En waar dat we ook uit de buurt hele goede signalen krijgen, dat ze dat voelen, dat dat minder is dan dat het misschien ooit geweest was.
1: Pukkelpop start morgenavond. Tot en met zondag worden elke dag 66.000 festivalgangers verwacht. Bij de start van het nieuwe schooljaar verdwijnen de apps van de verschillende VRT-radiozenders. Je beluistert vanaf 31 augustus M&M, Studio Brussel of De Tijdloze enkel nog online via VRT Max. Daar kan je alles live en uitgesteld beluisteren, zegt het hoofd audio van de VRT.
5: Het is vandaag al heel erg moeilijk om mensen naar een bepaalde plek te krijgen, omdat het aanbod zo gigantisch groot is. Je moet dan maar eens naar je eigen smartphone kijken hoeveel apps dat daarop staan. Als dat één app is waar je alles kan vinden, dan is dat natuurlijk heel erg makkelijk. Een beleving waar de gebruiker alleen maar beter van wordt.
1: En je kan ook via VRT Max berichtjes naar de programma sturen. Er trekt een regenzone over. Lokaal kan het ook onweren. Ook morgen nog buien vanaf de kust bij 22 graden.
0: En eens kijk, ja, nu al om 3:04 over de 300 kilometer file, Mirjam. Het is weer van dat...
6: Ah ja, het regende. Hadden we anders verwacht.
0: Tuurlijk.
6: Veel file inderdaad, bijvoorbeeld naar Antwerpen vanaf Melcede 25 minuten, een half uur vanaf parkeerterrein in Kruibeke, 20 minuten op de A12 vanaf Schelle, op de E19 een half uur tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst, 3 kwartier vanaf Herentals-West en een half uur vanaf Antwerpen-Haven. Antwerpse ring richting Nederland, daar komt bijna 3 kwartier bij. Naar Gent is dat een dik kwartier. R2, de ring richting Staabroek, ook een kwartier vanaf Beveren. Dan de E313 naar Hasselt, vertragen tussen de ring en Wommelgem. Daar is hinder door een defect voertuig. Verder nog een beetje bij Geel, maar daar is ondertussen geen hinder meer. Naar Brussel op de E40 bij Brugge. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Verderop ook nog 20 minuten tussen Afliegem en Ternat, maar daar is de weg wel vrij. Nog naar Brussel op de E411 bij Waver, een kwartier door een defect voertuig links. Naar Leuven 10 minuten op de E40 tussen Sterbeek en de Werken in Bertum. Voor de buitenring rond Brussel een dik half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring is dat 20 minuten tussen Vorst en Jette en 20 minuten tussen Machelen en Tervuren. Dan naar Frankrijk op de E19, 3 kwartier bij Bergen, want daar kan je door een ongeval alleen over de pechstrook. En verder op veel andere plaatsen kleinere vertragingen. M&M.
0: Allee, wie wil er gezellig gaan doen en een beetje schuilen in de cinema? Gratis tickets win je door nu de volle pot te sturen in de M&M-app.

0: vandaag exact een maand geleden dat je dit voor de allerlaatste keer hoorde in een vol stadion op de WK-finale. Shakira en Burna Boy en Die Die. M&M. Cinema checken, popcorn erbij, duo-ticket betaald door ons. Doe mee met de volle pot en stuur mij een app.
1: Make life sing. New truck, big lift.

0: was dan niet. Het zal wel zijn om 11:11. Geheel onverwacht en daarom echt verschietachtig. Dag Louise Klaarhout hier in de Volopot.
1: Hallo, ja, inderdaad, het was verschieten.
0: Je was zelfs vroeger gestopt van het werk, dus eigenlijk omdat je plannen had. En dan ineens raak je binnen bij ons, dat is leuk.
1: Ja, ja, maar ik had gestuurd, dus ik kon het verwachten. En toch kwam het anoniem telefoontje en dacht, oei, ja, geen idee.
0: Je bent er onverwacht uitgekozen, want er hebben zoveel mensen gestuurd. Ik heb het gevoel dat iedereen zo'n nood heeft aan cinema. Even gewoon chill, donkere zaal, weg van de regen en de grijste. Maar jij dus ook.
1: Ja, ik ga heel graag naar de cinema, dus ideaal.
0: Ja, ik snap het. Je zou het ook wel verdienen, vind ik. Want ik hoor dat je aan het renoveren bent. Hoe staat het daarmee?
1: Goed, eigenlijk goed. Juist gisteren een kleine tegenval dat we nog iets opnieuw moesten doen.
0: Ah, nee.
1: Maar de plakker is bezig. Dus eigenlijk kunnen we het een beetje uit handen geven nu, dus dat is wel leuk.
0: Ja.
1: Maar juist gisteren nog iets opnieuw moeten doen voor de plakker. Maar dat is dus af. Dus nu is het gewoon nog een keer gaan kijken naar de progressie. Dus dat is wel leuk.
0: Iedereen die renoveert herkent dit heel erg. Hè? Je hebt iemand vastgelegd, die komt eraan. Je gaat dat zeker niet verzetten. En dan ineens blijkt het werk dat je daarvoor moet doen niet klaar te zijn. Die stress, oh my god. Maar het is dus gelukt.
1: Ja, ja, ja. Het is echt, ja, dat is doordoen. Maar dat lukt wel.
0: Oké. Okay.
1: Maar dus, cinema is zeker welkom.
0: Ja, ik snap het. Nee, nee, nee, maar goed gedaan. Proficiat, dat is gelukt. Ik ben blij dat het vlot gaat. En we gaan op hetzelfde elan door voor de volle pot. Hè. Het principe is altijd hetzelfde, Louise. Ik ga het nog eens uitleggen. Dus zometeen gaat er een klokje van 20 seconden starten. En in die tijd moet je dus 4 zaken zien op te sommen binnen een thema dat ik jou geef. 4 zaken voor 1 cinematicket. Som je er 8 op, dan heb je dus een duo-ticket. En kan je gaan met wie je leuk vindt. Ça va?
1: Ja.
0: Oké, okay, dan gaan we proberen. Hè. We gaan voor het thema even naar een heel gek Louise OnlyFans-account. Maar blijkbaar heeft dat account superveel geld ingezameld via dat platform. Normaal gezien ken je dat platform als waar er intiemer of pikante foto's en video's worden gedeeld.
1: Ja.
0: Dat is waar het voornamelijk voor wordt gebruikt. Maar dus, nu is dat ingezet met een bepaald account voor de wetenschap. En het account heet OnlyMarms. Wat gebeurt daarop? Als je dat volgt, dan krijg je een intieme blik op het leven van marmotten. Ja, wetenschappers van de Universiteit van Californië die waren bezig met, we moeten dat meer onder aandacht brengen, we moeten meer geld hebben om onze studie verder te doen op die dieren. En voilà, het heeft gewerkt. Ja. Alles tezamen komen ze aan over de 90.000 euro. Dat is heel mooi. Dus daarom, Louise, dit gaat alle kanten uit, maar het wordt meer dan ooit simpel. Noem mij 8 andere dieren dan een marmot. In 20 seconden. De tijd gaat nu in.
1: Een kat, een hond, een schaap, een koe, een varken, een duif, een meeuw, oh my god, een arend?
0: Ja, een arend heeft je gered, super!
1: Ja. Ik dacht het thema vogel.
0: Ja, amai, goed dat je aan de vogels bent gegaan. Oh.
1: Ja.
0: En ik dacht de hele tijd van, zeg dan zebra of zo. Ik kon ook zo op niks anders dan zebra komen.
1: Maar dat is echt onder tijdsdruk moeilijker dan wat je denkt.
0: Verschrikkelijk.
1: Want los denk je zo,
0: en met een heel team denken wij hierover na. Hè. We denken, wat voor thema gaan we pakken? En dan, we dachten, we doen dieren vandaag. Nee, dat is te makkelijk. Veel te makkelijk. Maar nee, niks is makkelijk onder 20 seconden tijdsdruk. Goed gedaan wel.
1: Wat ik dat thema heb.
0: nee, het was vlot. Het was ook heel grappig hoe je voor alles een varken, een duif zei. Dat was vrij entertainend.
1: Ja. Ik weet zelf niet dat ik dat heb gedaan. Dus.
0: Je hebt dat gedaan en je hebt binnengehaald, Louise. Dus cinema is van u. Ik wens u daar superveel plezier. En ook keiveel vordering met jullie renovatie.
1: Oh, dankjewel.
0: Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende. Dankjewel.
0: Dag nog. Ciao, ciao.
1: Salut.

0: ben net te laat.
1: Stuurt iemand in de app van M&M. Well, that seems
0: fine. Nou, jullie zijn eager voor cinema. Ja, maar dat is een voordeel. Hè. We zijn nog maar woensdag uiteindelijk. Dus donderdag en vrijdag, morgen en overmorgen een nieuwe kans in deze avondshow. Altijd om iets over 4 uur. Waarom moet je vanavond om 8:30 zeker niks anders doen dan tv kijken? Ik vertel het jou, Zeus.
2: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
4: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
5: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
4: Toch minstens 1. Nee, ja, pak maar 2 uur.
5: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.

Throwback Spice Girls. Legendarische lach aan het begin. Die ook een legendarische lach heeft. En die bijna altijd tevoorschijn tovert als hij draait. Is Henri Pellever. Je hoort hem zo meteen. Kan je nog even herinneren aan het feit dat het vandaag 19 augustus is en dat we exact één maand zitten na het einde van het WK-voetbal. Het was op 19 juli dat Spanje won in de finale tegen Argentinië. Kroonde zich tot wereldkampioen. Ik heb daar deze vakantie nog over nagedacht. Ik zat in Spanje. Maar op het moment dat we nadachten van we willen misschien wel een truitje, was de tweede ster er nog niet op. Ah ja, een truitje krijgt altijd een extra ster als je dus wereldkampioen wordt. Maar dat was er toen nog niet op. En dan pas later in augustus stonden mensen daar massaal voor aan te schuiven. Niet meer gedaan, maar misschien komt het er nog van. Wie weet heb jij wel een truitje kunnen scoren. Dan mag je dat zeker doorappen. Alleszins, nu één maand later is Lukaku wel back. Want hij maakte gisteren zijn debuut in Turkije bij Fenerbahçe. Hij stond uiteindelijk 10 minuten op het veld. En wat vooral duidelijk werd, is dat de Turkse fans hem totaal verwelkomden. Ze waren echt heel blij met hem. En dat is heel begrijpelijk. Het werd uiteindelijk 1-1 tegen Lyon. En dan moeten we zeker ook nog even met jou naar het hockey. Want gisteren is er precies een soort van vloek ontstaan. Want de Red Panthers, dus het vrouwelijk nationaal team van ons, is hetzelfde overkomen. Komen als Red Lions op het WK dat volop begonnen is. Hè. In het weekend nog een paar dagen bezig. Ze zijn allebei verloren tijdens hun tweede poolenmatch. En daardoor gaat het de komende game echt rob of ronder zijn. Heel sterk waren ze nogthans begonnen tegen Spanje. Kwamen heel fel terug en uiteindelijk werd het 1-1 gelijk. Dus dat betekent morgen alles wat je in je hebt om ze aan te moedigen tegen Ierland. Want dat gaat echt hun pad bepalen op het wereldkampioenschap. Maar het is natuurlijk eerst de beurt aan het mannenteam. Hè. De Red Lions die gaan vanavond tegen Maleisië spelen om 8:30. Die op zich 14e staan op de wereldranglijst. België op 1. Maar Maleisië heeft een sterk team als Frankrijk op 3-3 gehouden. Dus het gaat echt nog spannend zijn vanavond. En je kan het allemaal weer volgen om 8:30 op VRT1. En voor mensen die hun zomer nog een tikkeltje cooler willen maken, ga ook eens naar Sportza, de app, of sportza.be, want je kan tickets winnen om erbij te zijn live op de halve finale of de finale met WK Hockey. Liefst de Red Panthers en de Red Lions daarin als team. Maar dan gaan ze nog wel even hun best moeten doen. Maar dus twee vragen als je nu naar Sportza gaat, die je moet beantwoorden. Meer keuze ook. En dan kan het zijn dat je eruit wordt gekozen om daar in Waver, in ons eigen land, bij te zijn.

0: Ja, die lichten moeten misschien al wel op door het grijze weer, maar ook door de regen. Want iedereen is heel traag aan het rijden. Het is chaos op de weg. We gaan er eens door, Mirjam.
1: Ja, klopt inderdaad. We zitten toch tegen de 400 kilometer aan. Dat is echt wel uitzonderlijk voor een vakantieavond. Maar ja, de regen inderdaad. Het is echt een volle vlaag die we over zowat het hele land krijgen. Dus de gevolgen laten zich voelen onderweg naar Antwerpen vanaf Melcelen een half uur. Op de E17 traag tussen Kruisem en Deinzen door een ongeval op de linkerrijstrook. Verder vanaf parkeerterrein in Kruibeke een half uur. A12 vanaf Londerzeel een half uur viergolven. Op de E19 bijna drie kwartier tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. Ook drie kwartier vanaf Herentals-West en een dik half uur op de A12 vanaf Stabroek. Antwerpse ring richting Nederland 1 uur tussen Sint-Anna-Dinkeroever en Antwerpen-Oost. Daar is hinder door een ongeval op de aansluiting met de E313. Naar Gent komt er 20 minuten bij. Ook op de R2 de ring richting Stabroek 20 minuten vanaf Beveren. Naar Brussel op de E40 bij Brugge. Daar zijn twee rijstroken dicht door een ongeval en verder een 20 minuten vanaf Aalst. Ook op de E411 naar Brussel bij Waver, 20 minuten, komt door een defect voertuig links. Naar Leuven een kwartier op de E40 tussen Sterbeek en de Werken in Bertem. Dan de buitenring rond Brussel, drie kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten tussen Itteren en Woutersbrakel door een ongeval. Verder ook tussen Vorst en Jette en ook tussen Machelen en Groenendaal. En dan naar Frankrijk op de E19 bij Bergen 1 uur, want daar is door een ongeval de weg grotendeels dicht. Verder op heel veel andere plaatsen ook kleinere vertragingen.
0: Gewoon even uitzitten, vooral geconcentreerd dat doen en liefst met Mr. Props en Mauvais Joe.

0: volgens de Waze halverwege onze rit van zee naar huis. Normaal gezien 1 uur en 50 minuten rijden en nu 3 uur. Ja, we zitten over de 400 kilometer file. Uitzonderlijk hoorde je daarnet nog Mirjam zeggen, want het is gewoon op vakantie. 19 augustus, for God's sakes. Maar bon, we gaan er samen door met zometeen de vraag of het nog in bloot bovenlijf mag. Het wordt zometeen duidelijk.
1: Oh ja, man.
2: Is dat hier, hè? Ik bedoel, ik kan dat allemaal volgen.
1: Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
2: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
1: Ik hoef deze echt niet te weten.
2: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè? Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
1: Ik kan echt niet volgen.
2: Of maar gesekjes voor de barbecue.
3: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
1: Doe eens naar rechts.
3: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
1: Oh, we hebben een match.
3: De dagelijkse kost-app.
4: Go Yellow!
5: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
6: Wat? 3?
5: Yep. Info op telenet.be.
7: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro.

0: Bieber, Rexha and Faithless and New Religion. M&M. Zeg, op dit moment is er discussie. Heel veel verdeelde meningen. En dat gaat over een bepaalde dresscode in een sport die soms wat minder in het nieuws komt. Zeer onterecht. Maar vorige maand is daar toch nog wel weer schone dingen in gebeurd, hoor. Een van onze Belgische atleten heeft er nog zilver in gehaald op het EK in Barcelona. Ik heb het over klimmen, over bolderen en over Hannes van Duizen. Hallo.
1: Goedenavond.
0: Hannes, proficiat nog eens, hè.
1: Dank u wel.
0: Waar is je zilveren medaille op dit moment?
1: Die ligt momenteel bij mijn ouders thuis. Dus ik ben een beetje aan het verhuizen, dus ik ben al mijn grief daar aan het leggen. Dus die is daar.
0: Lijkt mij een veilige plek. Zijn dat ouders die dat dan in een vitrinekast ophangen of ligt het ergens op tafel te wezen?
1: Ik denk dat het bij mijn kast ligt. Zou je zelf moeten kijken.
0: Oké, maar dus binnenkort op een nieuw plekje krijgt hij ook een schoon plekje. Dat is meer dan terecht.
1: Ja, zeker. Sowieso.
0: Hannes, ik vermoed dat je die zilveren medaille hebt gehaald met je kleren aan. Niet in bloot bovenlijf, want daar gaat het over. Dat heel veel klimmers nog zonder t-shirt klimmen, zeker in clubs. Maar ik vermoed in topsportniveau dat sowieso niet wordt gedaan, hè?
1: Ja, nee, op wedstrijden zijn wij sowieso verplicht om met ons team kledij te klimmen. Dus daar kan het sowieso niet gedaan worden.
0: Ja, nu, daar sowieso niet. Maar in heel wat clubs is daar een beetje verdeeldheid over. Omdat heel veel klimmers daar wel beter van klimmen. Of dat een beetje bij de cultuur hoort. In Nederland is het wel al verboden. En nu beginnen ze in ons land daar ook over te praten. Wat is jouw mening daar eigenlijk over? Hoe komt het in de eerste plaats dat mensen graag klimmen zonder t-shirt?
1: Ik denk dat er een beetje zoals je zei, dat er zo in de cultuur zit. Mensen doen al heel lang. En aan één kant snap ik het wel. Dat ze doen als het heel erg warm is. Natuurlijk, het moet voor de goede redenen zijn. Ik deed vroeger enkel mijn t-shirt af als het heel warm is op trainingen. Maar anderzijds begrijp ik ook wel dat de andere mensen daar zich wat ongemakkelijk bij kunnen voelen.
0: Ja, als we teruggaan naar inderdaad die ongemakkelijkheid. Een paar jaar geleden in Frankrijk bijvoorbeeld gaven veel vrouwen aan in de klimsport van ja, je zit hier tussen allemaal halfnaakte mannen. Wij kunnen niet zomaar onze t-shirt uitdoen en willen dat ook niet. Dus dat voelt ongemakkelijk. En zelf ook t-shirt uitdoen kan voor schaamte zorgen. Herken je dat op een of andere manier, Hannes?
1: Ik zelf persoonlijk heb er nooit echt last van gehad, maar... dus niet omdat ik daar geen last van ervaar, dat de andere mensen dat niet kunnen. Dus ik snap zeker dat je daar zo wat ongemakkelijk bij kunt voelen.
0: Ja, zeker. Begrijp je ook de kant van de fervente klimmers die zeggen van zeg, met dat onnozel gedoe, wij willen gewoon onze t-shirts uit kunnen doen en daar verder niet over nadenken?
1: Ja, op zich. Ja, als het echt heel warm is, dan snap ik die mensen ook wel dat ze een t-shirt boven het afdoen. Ik denk niet dat wij de enige sport zijn die af en toe in het bloot bovenlijf klimmen. Dus die kant kan ik uiteindelijk ook wel begrijpen.
0: Maar ga je daar beter van klimmen? Want we spreken nu inderdaad over de warmte, maar kan het nog een ander pro-argument hebben?
1: Eerlijk gezegd, ik denk niet echt dat je daar niveaus van naar boven gaat gaan. Ik denk dat daar helemaal niks mee te maken heeft. Dat is eerder gewoon gemakkelijk en gevoelt je daar, zeker als het warm is, voelt je jezelf iets meer comfortabel misschien.
0: En kan het soms in een bepaalde zin een show-off zijn, Hannes?
1: Ik denk zeker dat sommige mensen dat daar wel voor doen. Vandaar dat ik daarnet ook zei... Vroeger deed ik sowieso zelf mijn t-shirt ook af, maar ik deed dat eerder in de zin van het is te warm en ik ga nu gewoon even om het wat meer, voor wat meer comfort mijn t-shirt afdoen. Maar nooit echt om zoiets te hebben van ik ga nu even mijn body showen of zo. Dan denk ik dat volledig de verkeerde reden is om het te doen.
0: Ja, op zich ergens te begrijpen als je van jezelf zelfzeker bent, maar inderdaad, het kan anderen ongemakkelijk maken en het kan het druk ook verhogen bij mensen die de sport willen beoefenen, liefst met kleren aan. Elke club heeft zijn eigen regels op dit moment. Zou je het goed vinden als er één regel komt voor iedereen? Dat ze bijvoorbeeld bepalen vanaf morgen gaan we gewoon de kleren aanhouden?
1: Ik denk dat dat voor mij niet per se hoeft. Ik denk dat elke klimzaal het het zelf zo wat beslist. Natuurlijk, misschien als er echt te veel klachten komen, dat het misschien inderdaad wel beter is voor een algemene regel te maken. Maar ik denk momenteel dat het nog oké is dat elke klim zelf voor zichzelf beslist.
0: Ja. Hecht jij eigenlijk veel waarde aan wat voor t-shirt dat moet zijn? Wat is een goede klim-t-shirt? Want moet dat spannend zijn? Moet dat los zijn?
1: Wel, ik heb het eigenlijk alle twee. Op trainingen heb ik liever losse t-shirts. Want ja, op wedstrijden klimmen we vaak met wel een iets aan
0: hoger
1: het sluiten.
0: Tempo.
1: T-shirt niet echt spannend. Maar ja, en als ik op... eigenlijk klim ik met eender welk t-shirt aan mijn kast. Ligt dus niet echt een speciaal tenue voor het klimmen.
0: Dat is zo met toptalenten. Dat kan niet anders. Hannes van Duizen aan de lijn, die nog maar net EK Boulderen zilver heeft gewonnen in Barcelona een maand geleden. Waar ben je nu voor aan het trainen, Hannes? Of is er ook nog iets van zomerrust?
1: Ik heb een kleine setback, want ik ben eigenlijk gisteren geopereerd geweest aan mijn schouder.
0: Oh,
1: omdat ik me
0: okay.
1: net... in Barcelona heb geblesseerd, ja.
0: Oké, en die operatie is gisteren geweest. Hoe is die verlopen?
1: Ja, de operatie was inderdaad gisteren. Die is goed verlopen. Ik heb... De dokter zei dat het allemaal in orde was. En ja, nu moet ik gewoon de rehab starten, de revalidatie.
0: Oké, altijd wel even een heftige tijd, maar eens erdoor weer met hernieuwde energie. Helpen dan series kijken of boeken lezen? Wat doe je het liefste?
1: Eerder series kijken, maar ik probeer af en toe ook wel te lezen.
0: Ja, het is er het seizoen voor, de zomer. Ik wens je heel veel succes met dat herstel, Hannes, en merci om even langs te komen in de avondshow.
1: Is geen probleem.
0: Tot volgende.
1: Dat is het, ja.

0: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
1: Zij de Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
2: Ah, de honey mustard. En jij?
1: Zonnebril.
2: Voor de zon.
1: Daar heb ik eens.
2: Hoe?
1: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.

0: krijgen. Is natuurlijk misschien ook wel het zeepeffect dat meespeelt als het een tijd droog is geweest en het regent. Dan kunnen de wegen verraderlijk glad zijn. Dus dat kan ook een factor zijn. En natuurlijk ook op heel wat plaatsen zijn er de werken die voor heel wat extra hinder zorgen ook.
1: De overheid wil bumperkleven stoppen. Daarom start vandaag een overheidscampagne om te vragen om voldoende afstand te houden op de autosnelweg. Volgens de federale wegpolitie is bumperkleven niet alleen irritant, maar ook gevaarlijk. Want het veroorzaakt jaarlijks zo'n 1000 ongevallen.
2: Ten eerste, je beperkt enorm uw zicht op uw voorligger. Hoe dichter dat u rijdt, hoe minder dat u eigenlijk van het andere verkeer gaat zien. En het tweede punt is natuurlijk uw stopafstand. Die is opgebouwd tussen een reactietijd. En de reactietijd bij een normale bestuurder is ongeveer 1 seconde. Dat wil dus zeggen, op de autosnelweg bent u reeds 33 meter verder alvorens dat u remmanoeuvre aanvangt. En als u echt veel te dicht ten opzichte van uw voorligger rijdt, ja, dan creëer je een gevaarlijke situatie.
1: Er zullen voorlopig minder treinen rijden tussen de stations van Lokeren en Gent-Sint-Pieters in Oost-Vlaanderen. Dat heeft te maken met de oude dieseltreinen die daar gebruikt worden. Die maken veel lawaai. Enkele buurtbewoners uit Lokeren stapten naar de rechter en kregen gelijk. En daarom volgt er een aanpassing, zegt de NMBS.
3: Dieselmateriaal waarvan die S-trein tussen Lokeren en Gent-Sint-Pieters gebruik maakt, die kan daardoor dus voorlopig voor 7 uur in de ochtend en na 7 uur in de avond niet langer in Lokeren stand-by staan. Ja, en daardoor kan die treinverbinding op die momenten van de dag dus ook niet langer rijden van en naar Gent-Sint-Pieters.
1: De NMBS werkt ook aan een oplossing, want tegen 2031 moeten alle dieseltreinen sowieso weg. En het Israëlische leger opent een onderzoek naar de dood van een Palestijns meisje van 5 dat in 2024 werd gedood toen ze met haar familie in een auto wilde vluchten. Ook 6 familieleden en 2 hulpverleners kwamen bij die aanval om het leven. Het verhaal van het meisje dat urenlang met de hulpdiensten belde, werd verfilmd en die film kreeg een Oscar-nominatie. Daarnaast komt er ook nog een ander onderzoek naar 15 hulpverleners die in 2025 zijn neergeschoten en van wie de lichamen samen met hun ambulances in een massagraf zijn gedumpt. Het trekt dus nog altijd een zware regenzone over. Lokaal kan het ook onweren. Ook morgen nog buien vanaf de kust bij 22 graden. Vrijdag ook nog intense buien. Het weekend belooft droger weer.
4: Ja, dat is iets om naar uit te kijken, want wij klimmen verder naar boven in de files, Mirjam.
0: Ja, 425 zitten we ondertussen. Echt wel een uitzonderlijke avondspits. Naar Antwerpen lang vertragen. 3 kwartier vanaf Melzelen, ook vanaf parkeerterrein in Kruibeke. A12 vanaf Londerzeel, een half uur filegolven. Ook 3 kwartier op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. Ook vanaf Herentals-West en vanaf Stabroek evenveel. En dan Antwerpse ring richting Nederland ook 3 kwartier. Naar Gent komt er 20 minuten bij. R2 de ring richting Stabroek ook 20 minuten van voor de Beverentunnel. Dan naar Brussel op D40 een half uur tussen Jabbeke en Brugge. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Ook nog een kwartier vanaf Aalst. Dan de E411 naar Brussel bij Waver ruim een half uur door een defect voertuig en een omgewaaide boom. Ook naar Brussel op de A12 tussen Wilrijk en Willebroek een dikke 20 minuten filegolven. Naar Leuven een kwartier op de E40 tussen Sterbeek en de Werken in Bertum. Voor de buitenring rond Brussel 1 uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grot-Bijgaarden. Op de binnenring 20 minuten tussen Itteren en Woutersbrakel door een ongeval. Nog eens hetzelfde tussen Vorst en Jette en ook tussen Grimbergen en Groenendaal. Naar Nederland op de E314 in Rotselaar door een ongeval op de linkerrijstrook en verderop ook nog een half uur tussen Maasmechelen en de grens. Naar Frankrijk op de E17 20 minuten tussen Deerlijk en Kortrijk door een ongeval links. Dan de E19 naar Frankrijk tussen Leroux en Bergen-Ruim. Ruim 1 uur, want daar is door een ongeval de weg grotendeels dicht. Naar Aken op de E40 bij Luik ook 3 kwartier doorwerken. En verder op heel veel andere plaatsen ook kleinere vertragingen. M&M.
4: Dorian Alsen. Stuur mij nu al in de app je meest gebruikte emoji van allemaal. Ik ben benieuwd, ik heb er iets over te zeggen.

Martin Garrix, Sold You So om 5:10. Het is zover. We weten welke emoji vorig jaar het allerpopulairst was. Je hebt hem sowieso gebruikt. Het is gewoon afhankelijk van hoe oud je bent, op een andere manier, met een andere inzet. Het gaat over de huilende emoji. Zo, niet met de tranen aan de zijkant terwijl hij lacht, maar wel met zo'n stralen onder de ogen. Allee, rivieren, zo zie ik dat toch, ja. De New York Times heeft dat allemaal onderzocht via Reddit, Google Data. En heeft een heel onderzoek gedaan en, over alle verschillende generaties natuurlijk ook. Want daaruit blijkt nogmaals dat we ja, dat op een andere manier aanvoelen, die emojis. En dus andere dingen naar elkaar sturen afhankelijk van je leeftijd. Maar dus de nummer 1, dat is wel heel duidelijk, is de tranen. De tranen. Terwijl het voor veel mensen dan weer lijkt alsof het gebruikt is als wenende emoji. Maar meestal zet je dat bij een bericht wanneer je iets grappig vindt of emotioneel of gênant waar je van zou kunnen wenen, snap je? Ja. Wat ook misschien wel interessant is voor een paar mensen die aan het luisteren zijn. Er is een lijstje gemaakt van Gen Z, waarbij dat ze zeggen, of waarvan ze zeggen, deze mag je niet gebruiken. Don't do it, want het is uit. Het is geen ding meer. En het gaat dan ook over die tranen-emoji, maar dan de lachende. De schaterlach-emoji, zo aan de zijkant, liggend op zijn flank, ook niet meer doen. 2021 was die lach-emoji nog de populairste, maar dat is nu volledig weg. In 2023 was er een opmars van het doodskopje, maar dan is die af de troon gestoten door de huil-emoji. En voilà, nu is hij helemaal terug. Dus dan weet je dat, dan kan je dat al meenemen. Mijn vraag, vind ik heel interessant. Ga even naar jouw emoji-palet in WhatsApp of in je message-app waar dat je ook stuurt. En stuur eens in de M&M-app welke emoji je echt het allerliefste en het allermeeste gebruikt. Er zijn al een paar binnengekomen. Peter stuurt de duim, want ik ben een papa. Ja, Nathalie sluit een knipoog. En Karen Loos zegt oranje hartjes, want rood is maar roos. Ik ben ros, dus oranje hartjes. En op de tweede plaats zo allemaal hartjes rond de emoji. Ik ben wel fan van het gegeven waarom een rood hart als je ook een blauw of een groen kan sturen. Dus laat jullie even gaan in de app van M&M. Ik ben benieuwd. Vooral ook hoe oud je bent. Want dat zegt dan weer veel, hè. Via VRT Max kan je ook altijd sturen. Hè. Zoveel wegen om ons te bereiken.

0: Pre-Big by Eminem.
1: Come on, baby.
0: Dit is een beetje Juice in Texas. Hij is gevonden. Matthew. 22 jaar nog maar. Maar hij gebruikt hem nog. De emoji die lacht met tranen. Blijkbaar is hij wel echt uit. Dus ja, maar doe vooral je ding. Je meest gebruikte en liefst gebruikte emoji, laat me weten in de M&M app.

0: Weekend Show.
1: Vanaf volgende week, elke weekdag op M&M
0: en op VRT Max. M&M.
1: Volg alles van M&M in de app van VRT Max.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat klinkt als een extra sappige deal.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3.

0: Room 5, Christina Aguilera in Moves Like Jagger om 25 over 5. Ja, wat een grappige vraag van Isaura. Is deze emoji nog een ding of word ik oud? 31 jaar is ze. Dag Isaura.
1: Hey, dag Dorian.
0: Hey. Welke heb je doorgestuurd?
1: Ja, het aapje met de handjes voor zijn ogen.
0: Moeilijk, vind ik. Moeilijk.
1: Ja, ik vind het ook.
0: Maar je gebruikt hem wel.
1: Ja, ik gebruik hem eigenlijk heel vaak. Maar tegenwoordig denk ik zo van, ja, kan het nog? Kan het niet meer? Geen idee.
0: Is dat zo, als dertiger begin je daarover na te denken?
1: Ja, heel hard. Ja. Ik word vrijdag 34 en zo had de schrik om ouder te worden en mee te zijn en hip en trending te zijn. Dus vandaar, ja. Ik ga
0: het
1: je vragen aan Dorian, wat ze denkt.
0: Ik weet niet of je het aan de juiste vraagt, maar want ja, ik zit ongeveer in hetzelfde schuitje, Isaura.
1: Okay, voilà.
0: Maar als ik mijn buikgevoel volg, dan weet ik dat het aapje toch wel echt moeilijk ligt. Het is het, ik zie het ook wel heel veel veertigers gebruiken. Dus,
1: voilà, vandaar.
0: Ja. Maar in welke context gebruik je dat dan? Ja, alle contexten.
1: Meer zoiets van, als ik zoiets dom zeg of zo, dan zet ik ook zo wel een aapje of ja.
0: Ja, dat is zo makkelijk. Weet je, het ondersteunt je zin vaak, hè? Zo'n emoji.
1: Ja,
0: en dat is zo even zo, het geeft er zo een luchtige slag aan. Zo. Ja.
1: Inderdaad.
0: Ik snap het helemaal. Mensen reageren vooral mee in de app van M&M. Kan het aapje nog met de handjes voor de ogen? Wie gebruikt het nog? We zitten hier met dertigers te praten. Dus ja, bon. Wie weet, weet jij het beter. Dat kan altijd. Isaura, ik zou wel gewoon blijven doen wat goed voelt. Dat is altijd belangrijk in het leven. Misschien moeten we het eens vragen aan iemand die toch nog 27 is. Jasmin de Knodder, hallo.
2: Hoi, Darian.
0: Hey, het aapje, wat denk jij?
2: Het kan nog wel, denk ik.
0: Het kan nog.
2: Soms ook af en toe.
0: Het kan nog, maar je neigt naar de 30, hè? Jasmin, om even met de deur in huis te vallen.
2: Inderdaad.
0: Ja, oké. Okay. Maar dat is een goed ding, hè? Levenswijsheid. Laat dat duidelijk zijn. Jasmin, wat is jouw meest gebruikte?
2: Het mannetje met de blozende wangetjes en hetgene met het handje zo voor de mond en ook wel met het blozende wangetje erbij.
0: Ja. Maar je gebruikt die omdat je dus met iemand aan het sturen bent die ouder is.
2: Ja. Hij is een paar jaar ouder dan ik. En we zijn zo volop wat aan het daten. En we horen elkaar wel elke dag en proberen wekelijks af te spreken. Maar dat is niet zo makkelijk, omdat we alle twee ook werken. Dus het is wel fijn. Het is vooral inderdaad echt het daten. Of als er dan eens een leuk complimentje komt of zo, is het altijd wel eens fijn om dan een blozend mannetje te sturen.
0: Ja, ik vind dat wel. Blozend mannetje vind ik een goeie. Vind ik een goeie tease ook. Ja, daar ben ik echt mee. Maar ik hoor jou wel blij zijn, precies. Het gaat zo wel vlot of zo, of die stof.
2: We zijn ondertussen, ik denk, ongeveer een klein viertal maanden toch al wel aan het sturen.
0: Oh.
2: En we proberen wekelijks af te spreken, maar afhankelijk van de werkrooster is dat niet zo evident. Maar we proberen wekelijks af te spreken.
0: Amai, kijk je daar dan niet altijd keihard naar uit?
2: Ja, maar het is soms een beetje puzzelen wanneer het lukt.
0: Ja.
2: Want dan sta jij met de late en ik met de vroege. Dus,
0: Oké. Wanneer zien jullie elkaar nu deze week? Is dat al gepland?
2: Ik hoop vrijdag, maar er staat nog niks vast.
0: Oké, spannend. Zeg maar dat je met M&M hebt gebeld en dat ik heb gezegd dat hij dringend moet bevestigen voor vrijdag. Dus voilà.
2: Dat
0: is goed. De meest gebruikte emojis. Zometeen zou ik toch nog even heel graag de discussie willen starten over het hartje met de handen. Zo, omdat ik dat op zich een heel waardige vervanger vind. En er zijn er meerdere in de app die binnenkomen. Jasmin, veel succes met jouw love interest. Of hoe moet ik het zeggen? Ik hoop dat het tof blijft. Voilà.
2: We gaan ons best doen.
0: Joe, fijne avond nog. Yo.

0: over half zes. We hebben een lijstje voor de boeg met bijna 450 kilometer file, Mirjam.
1: Ja, dat is vrij uitzonderlijk. Ja, 460 zitten we ondertussen.
0: Blijft komen, ja.
1: Ja, ja, ja. Lange files natuurlijk. Die regen zijn we blijkbaar niet meer gewend. We hebben naar Antwerpen een dik half uur vanaf Melseren en vanaf parkeerterrein in Kruipbeke. Ook op de A12 vanaf Londerzeel een half uur file golven. E19 drie kwartier tussen Zemst en de Werken in Rumst. Op de E313 vanaf Herentals West 40 minuten. A12 vanaf Stabroek een half uur. Antwerpse ring richting Nederland, dat is drie kwartier file rijden. Naar Gent is dat bijna een half uur. R4, de binnenring van Gent, ook nog een dik half uur tussen Gent-Zeehaven en Destelbergen. Het ongeval staat daar wel aan de kant. Nu wel een ongeval op de N31 van Zeebrugge naar de E40. Daardoor een half uur file bij Brugge. Links is dicht. Naar Brussel op de E411 bij Waver nog 20 minuten door een defect voertuig en een omgewaaide boom. E19 naar Brussel tussen Edegem en Mechelen-Noord 20 minuten. En op de A12 tussen Wilrijk en Willebroek een half uur file golven. In Wilrijk ook een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Leuven een kwartier op de E40 tussen Sterbeek en Bertum. Dan de buitenring rond Brussel drie kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring 20 minuten tussen Itter en Wouter-Sprakel. Ook tussen Vorst en Jette en tussen Grimbergen en Groenendaal. Daar is hinder door een defect voertuig links. In die file in Wezenbeek ook nog een ongeval links. Dan naar Nederland op de E314 drie kwartier tussen Heverlee en Rotselaar. Ook door een ongeval links. En verderop ook 1 uur file golven tussen Lummen en de grens. Komt door een ongeval in Nederland. Naar Frankrijk op de E17 nog een kwartier tussen Waregem en Kortrijk. Daar is de weg vrijgemaakt. Op de E19 tussen Lheureux en Bergen ook nog drie kwartier door een ongeval links. Naar Aken op de E40 bij Luik een dik half uur door werken. En verderop veel andere plaatsen kleinere vertragingen.

0: Echt, wat is hier binnengekomen? Ik luid op aan het lachen met de intensiteit van de berichten van Mariette. Hallo?
1: Hallo.
0: Is het Mariette of Mariette?
1: Mariette.
0: Mariette, hoe grappig ben jij?
1: Hoe oud ben ik?
0: Je bent heel grappig.
1: Ah, grappig.
0: Ja, hoe grappig ben jij? Dat was de vraag.
1: Oké, ik krijg al een helemaal andere vraag binnen.
0: Ik ga even, voor alle duidelijkheid, je was de meest originele van ze allemaal. Dus,
1: wauw,
0: feest. Er komen hartjes binnen, lachende emojis, het hartje gevormd met de handen en zo, classic ones.
1: Ah, iedereen kan dat zien.
0: Ja, nee, niet iedereen, nee, wij kunnen dat zien. Dus met M&M. Iedereen die werkt bij M&M kan dat zien. Nee, nee, no worries. En toen kwam die van jou binnen met je uitleg en dachten we, dit is zo origineel en zo grappig.
1: Dit is hem.
0: Ja, dit is hem. De eerste was, maar ja, misschien moet je zelf even beschrijven welke je hebt doorgestuurd en waarom die nuttig zijn.
1: Ja, dus ten eerste is een monster, die heeft zo'n staf in zijn hand.
0: Ja.
1: Kun je op veel manieren gebruiken. Ik heb iets bemachtigd, ik voel me brak, ik ben een monster, ik zie ermee uit, van alles, breed inzetbaar.
0: Ja, heel goeie, we noteren. Is dat eigenlijk een nieuwe? Want met een staf vast, dat is toch... Ik heb dat nog niet gezien.
1: Ik heb er ook een die zo zijn handen uitsteekt en die zo precies u een beetje komt zoeken zo. Dat is ook een goeie.
0: Ja, is dat geen schermer? Allee, is dat niet een sportscherm?
1: Ah, de sportschermer, dat is het tweede, dat is het tweede.
0: Ah, oké, ja. Dus nu had hij het nog over de eerste, ja.
1: Ja,
0: maar de schermer is ook, zoals je heel mooi verwoordde, Mariette, multi-inzetbaar. Waarom?
1: Ja. Ja, van alles. Ik ga iets bemachtigen, een terrasplek, een whatever, wat je maar wilt bemachtigen. Maar ook, ik ga iets verslaan, ik ga een ziekte verslaan, ik ga een persoon verslaan, ik ga hem aanvallen, alles.
0: Ja, letterlijk, je zei van, ik stuur het dan door en zeg sterkte verslaande hoest. Dat is misschien wel goed in dit seizoen van de airco die veel te veel opstaat. Kan maar een inspiratie zijn.
1: Ja, kun je vaak gebruiken.
0: Zeker. Mariette, welke emoji is volgens jou totaal cringe? Dat je denkt van, dat moeten ze mij echt niet sturen, want dan ben ik weg?
1: Eigenlijk alles met gezicht, dat moet ik niet hebben. Een dier of zo, of een eten, vind ik allemaal goed, maar niet, behalve de effectief blije. Want daar moet je gewoon meedelen. Ik ben blij, 1000 blije smileys.
0: Oké, okay, met de brede lach. Allee, zo open. Niet open.
1: Wat ik ook goed vind, als je weg wilt van het gezicht, is gaan naar de katten. Je hebt van katten wel veel varianten. Zo de kat die onder de indruk is, de kat die blij is. Dat vind ik dan beter dan het gezicht.
0: Ja, ga gewoon even weg van wat je standaard voelt opkomen. En wees origineel.
1: Ja.
0: Oké, dank je wel, Mariette, voor deze heerlijke tips. En blijf verder zo grappig zijn in het leven.
1: Joepie, dank
2: je. Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat

Een sprong in de tijd, want we gaan... sprong naar achter, hoor, want we gaan terug naar de zomer van 2016. Toen ineens iedereen eruit zag als een hond. Omdat die filter ineens op Snapchat werd geïntroduceerd en iedereen was daar zot van. Geef toe, je hebt dat ook op je gezicht gehad. Ik wel, hoor. Fantastisch. Wat een uitvinding. Het is in die zomer ook dat iedereen heel veel naar buiten kwam. Maar dan wel al starend naar je scherm. Want de hype van de Pokémon Go-app was toen zo hard aan het gaan. Iedereen wou unieke Pokémon's gaan pakken. We hebben die zomer trouwens... eigenlijk nu deze zomer beseft dat die zomer ook de beste was misschien van allemaal. We zijn daar deze maanden super nostalgisch over. Heel veel heimwee van toen. Dat is online echt een ding. Dus daarom zullen we hem nog eens totaal herbeleven. Met twee nummers die echt groot

elkaar kwijtraakt in een grote massa op een feestje of een festival. Ja, ja, Don't Let Me Down dan. Normaal trouwens eerst aan Rihanna aangeboden, maar het management zei nee. Dus nu officieel van de Chainsmokers. Als je die nog eens wil, dan stuur je nu in de app van M&M de Chainsmokers. Maar ook zeer 2016.

Drake's allereerste nummer 1 hit. Dat is bijna niet te geloven, want hij heeft vrachtwagens vol hits. Maar nooit is er eentje daarvan de nummer 1 geworden, tot dus One Dance in 2016. Als je die wil, dan stuur je Drake nu in de app van M&M. Daar is het te doen, zoals altijd. En zo alleen die keuze maken, dat is ook maar triest, hè? Wil je liever een feestje van Chainsmokers of de vibe van Drake?

0: moet dat geen mijn meest afgespeelde nummers zijn van de zomer 2026. En we hebben nog wat weken te gaan. De Bausa en Magnetic. M&M.
1: The official sound of summer.
0: Nog nooit was een keuze zo duidelijk tussen Drake en de Chainsmokers. Dag, Maxime.
2: Hey, goeie namiddag.
0: Hey, Maxime van Nesten uit Assen. Je bent een zieke fan van de Chainsmokers, hè?
2: Ja. Al hun liedjes zijn gewoon goed.
0: Maar het is vooral die Don't Let Me Down, die we dan waarschijnlijk zo meteen gaan draaien. Anders zou het wel heel erg zijn dat ik dat niet doe. Dat heeft wel een speciale link van een gyrokamp. Waarom was dat toen zo'n zalig moment, gelinkt aan dat nummer?
2: Ah, wel, het was gewoon een mooie zomer. Ik herinner mij heel veel zon. En we waren onderweg naar dat gyrokamp. En dat liedje kwam op. En toen was het echt van, oké, het wordt echt een mooie zomer.
0: Oké, wat heb je, weet je nog wat je in die maanden hebt gedaan allemaal? Waar je bent geweest?
2: Oei, kan ik u niet meer 100% zeggen. Maar ja, nee, het was gewoon het niet volwassen leven dat, ja, dat toen zo zalig was. De studententijd en ja, tot die zomer toen.
0: Is het nu allemaal te volwassen, Maxime?
2: Ja, alleen maar rekeningen betalen, hè. Dat is minder leuk.
0: Ja, weet je wat het ergste is? De maand september komt er nog aan. Dus ja, dat is altijd het duurste van ze allemaal. Dus nee, I feel you. Dat is waar. En als je dan denkt aan die sfeer van toen, toen niks nog echt heel belangrijk was. Amai. Ik ga het u nog eens eenmaal geven. De trip van toen, 3,5 minuten, Don't Let Me Down. Ik vind het een heel goede keuze, dus merci daarvoor.
2: Yes, dankjewel.
0: You, nog een mooie zomer. Yo.

Welcome Back in de zomer van 2016. Ondertussen 10 jaar geleden. Oh, zo pijnlijk. Normaal gezien ook een nummer dat niet van de Chainsmokers ging zijn, maar wel van Rihanna, die eigenlijk waarschijnlijk toen al meer de R&B-kant terug aan het opgaan was en dacht, nee, zo'n dansnummer, dat ga ik niet meer doen. Maxime, Intiem met Hannah May komt er nog aan. Ik wil dat je liegt en zo meteen de heerlijke Esther Nwanu. Veel plezier.

0: fris op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
2: Met deze week Treft Platinum Plus vaatwastabletten. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
3: Goedenavond, het is 6 uur.
4: VRT Nieuws.
3: Met Sophie Verbrugge.
5: De regen brengt een zware avondspits. De regenzone die op dit moment over ons land trekt, veroorzaakt nog altijd lange files. Het voelt daardoor helemaal niet aan als een dag in de zomervakantie. Mirjam Famelaar van de verkeersredactie, wat is de situatie op dit moment?
6: We klokken deze avondspits wellicht af op een 460 kilometer file. Dat is echt zeer uitzonderlijk. Zeker voor een vakantiespits. Maar ja, we zijn die regen blijkbaar niet meer gewend. Ook heel wat ongevallen die gebeurd zijn, meestal op de linkerrijstrook. Daar wordt blijkbaar wat korter op elkaar gereden. Hou er rekening mee dat je remafstand bij nat weer een behoorlijk pak

0: van de Belgische politie, maar ook toestellen uit Noorwegen, Zweden, Nederland en Duitsland. Die Europese solidariteit is belangrijk, zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Kenta.
1: We hebben ook onze helikopter naar Nederland gestuurd, 2 keer deze jaar. We hebben nu die steun teruggekregen, als ik mag het zo zeggen. En wij ook middelen aangeboden aan onze Franse collega, die branden van een grote schaal hebben. Dat is voor mij echt de bedoeling van de Europese Unie. En het werkt.
0: Er is ook goed nieuws voor de mensen die in 2 gehuchten van het Belgische Buitenbach wonen. Zij moesten dit weekend uit hun huis, maar mogen terugkeren. En ook de geëvacueerde bewoners van de Duitse grensstad Monschau mogen naar huis. En de Italiaan Jonathan Milan heeft de openingsrit van de Renewi Tour gewonnen. Een 5-daagse rittenkoers in ons land. Milan was in een massasprint nipt sneller dan de Nederlander Olaf Kooi. Onze landgenoten Tim Merlier en Jasper Philipsen werden 3e en 4e. Er trekt dus nog altijd een zware regenzone over. Ook morgen nog buien vanaf de kust bij 22 graden. Vrijdag kunnen de buien ook nog intens zijn, maar het weekend belooft alvast wat droger weer.
2: Je hoorde het net al in het nieuws, maar toch nog even een overzichtje van die regenfiles. Mirjam, waar bevinden die problemen zich momenteel?
3: Ja, gelukkig zijn we stilaan onder de 400 kilometer gezakt. 375 staat er nog. Naar Antwerpen betekent dat een half uur extra vanaf Melzele, een dik half uur vanaf parkeerterrein in Kruijbeke. Vanaf Londerzeel op de A12 een half uur filegolven. Op de E19 nog 3 kwartier tussen Zemst en de Werken in Rumst. Een half uur ook nog vanaf Herentals West en vanaf Staperen op de A12. Voor de Antwerpse ring richting Nederland anderhalf uur erbij tussen Sint-Anna-Dinkeroever en Merksem. Komt door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Ring richting Gent, dat is nog 25 minuten vertragen. En 31 van Zeebrugge naar de E40. Een half uur bij Brugge, daar is de weg wel vrijgemaakt. Maar nu een ongeval richting Zeebrugge op die N31 bij Sint-Pieters. Daar kan je maar moeilijk voorbij. Ook daar is er wat file. Dan naar Brussel op de E19 tussen Edegem en Mechelen-Noord. 20 minuten. Op de A12 in Wilrijk door een ongeval op de linkerrijstrook en in Boom ook nog een defect voertuig links. Naar Brussel op de E411 tussen Rosière en Overijse een half uur extra. Voor de buitenring rond Brussel 3 kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grotbijgaarde. Op de binnenring is dat een half uur tussen Itre en Jette en ook tussen Grimbergen en Groenendaal. Naar Nederland op de E314 nog 3 kwartier vanaf Leuven. In Rotselaar is de weg ondertussen vrijgemaakt, maar in Halen is door wateroverlast de linkerrijstrook dicht. Verderop ook nog een half uur filegolven tussen Zolder en de grens door een ongeval in Nederland. En dan naar Aken op de E40 bij Luik 1 uur. Komt door werken en een brandend voertuig. En verder op veel andere plaatsen kleinere vertragingen.
2: Dankjewel, Mirjam. M&M. Losers Unite. Straks mag je je scorebord nog eens bovenhalen voor die anthem. Maar eerst

Je moet het toch maar kunnen. I'm a loser zingen in je lied, maar er dan kei viraal mee gaan. Tame Impala die fixt dat. Mede dankzij de nieuwe Spider-Man film. Daarin is die track naar het schijnt te horen. Ben ik ondertussen al kunnen gaan kijken? Nee. Dus geen spoilers alsjeblieft. Kijk er wel echt naar uit om Tom Holland en Zendaya te zien shinen samen. Maar nu kijk ik vooral uit naar jouw score voor dit lied. Jouw punten op 10 voor Loser. Ik wil die in de M&M-app zien verschijnen vanaf nu. Rate the song.

op zo'n regenachtige dag als vandaag. Voel je je misschien ook wel een loser? Eens kijken wat er allemaal is binnengekomen van puntjes. M&M. Read the song. Het ziet er niet slecht uit voor Tame Impala. Els uit Kortrijk zegt gisteren nog een onvoldoende, voor nu een 7. Hoe meer ik het hoor, hoe beter het wordt. Dat is echt wel iets dat ik doorheen de week vaker heb gehoord. It's a grower. Naomi uit Antwerpen geeft een 10. Peggy uit Antwerpen geeft ook een 10. Mark uit Mechelen geeft ook een 10. Romy Verbrugge uit Schoten, die is dan iets milder. 8 op 10. Een vibeke stuurt ze, maar dat is nog steeds enorm, enorm goed. Dus als we dat allemaal samen gaan optellen, dan komen we aan een 9 op 10. Dat is volgens mij het hoogste dat Tame Impala tot nu toe heeft gekregen. Ik ga dat heel vlug dubbel checken voordat ik hier dingen zeg die niet kloppen. Nee. Het is echt waar. Een 9 op 10. Zo goed. Hoppa naar morgen voor een 6e keer. 'S Morgens vroeg ga je dus weer Tame Impala kunnen horen en raten. En nu mag je de dagen van de week nog even oefenen met Jungkook en

0: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
1: Check.
0: De DJ checkt voor je tickets koopt.
1: Oké, check.
0: En social media checkt voor je op date gaat.
1: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
0: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
0: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: M&M.

Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around. Je hoort Dua Lipa straks zeggen, training season's over. Ik weet niet of dat helemaal waar is. Volgens mijn kinesist is het juist begonnen voor mij. Letterlijk dan. Hij zei wel dat er meer gedanst mag worden. En dat moet met zo'n bab nog wel lukken. En met deze sowieso ook. Medicine van Milk King komt eraan.

0: week had je Dua Lipa beloofd. Ze is heel dichtbij nu. Ja hoor. Eerst hopelijk weer iets beter nieuws voor als je onderweg bent. Panic at the Disco. Mirjam, waar staan de files nog?
1: Nog te vinden naar Antwerpen vanaf Waaslandhaven Oost een half uur. Vanaf parkeerterrein in Kruijbeke 3 kwartier. Ook 3 kwartier op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. Een half uur ook nog vanaf Massenhoven en 20 minuten vanaf Antwerpenhaven. Dan de Antwerpse ring richting Nederland nog meer dan 1 uur tussen Sint-Anna-Dinkeroever en Merksem. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Maar nu in Antwerpen-Zuid een ongeval op de rechterrijstrook. Ring richting Gent nog 1 kwartier vanaf Antwerpen-Noord. Naar Hasselt op de E313 in Massenhoven. Door een ongeval links. En 31 van Zeebrugge naar de E40. Nog 20 minuten bij Brugge na een eerder ongeval. Dan naar Brussel op de E19 tussen Kontig en Mechelen-Noord 1 kwartier. Op de A12 ook nog in Wilrijk door een ongeval links. Voor de buitenring rond Brussel een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grootbijgaarden. En ook nog 1 kwartier tussen Waterloo en Oudergem. Op de binnenring komt er nog 20 minuten bij tussen Vorst en Jette. Naar Kortrijk 1 kwartier op de E17 tussen de Pinte en Deinze door een ongeval links. En dan naar Aken op de E40 bij Luik 1 uur door werken en een uitgebrand voertuig. En verder op veel andere plaatsen ook nog kleinere vertragingen.
0: Dankjewel.

0: cv-fotoboek is er.
1: Mag ik eens kijken?
0: Wauw. Oh, weet je dit nog?
1: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
2: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
3: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
2: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
3: Toch minstens één. Nee, ja, pak maar 2 uur.
2: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
4: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
5: Mmm. Oh ja, man.
6: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen.
5: Je zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
6: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
5: Ik hoef deze echt niet te weten.
6: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
5: Ik kan echt niet volgen.
6: Of maar gezekjes voor de barbecue.
7: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
5: Doe eens naar rechts.
7: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
5: Oh, we hebben een match.
7: De dagelijkse kost-app.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
9: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
10: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.

Jennifer Lopez en David Guetta. Er is iets heel puur aan de liedjes die Olivia Dean zingt en schrijft. Misschien omdat ze songwriting een beetje als schrijven in je dagboek ziet. En dat in combinatie met hoe ze carefree met een gigasmile rondzweeft op podium. Ik ben echt verkocht. Je hoort nu Man I Need.

Alex Warren, Fever Dream. Een onverwachte collab die toch een hitje wordt. Met Bruno Mars is dat bijna een garantie. Maar voor Karol G was dat toch heel speciaal. Een persoonlijke track over iemand graag zien, ondanks je gebroken hart.

0: internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Dus ook voor klanten?
0: Yep, go for info naar telenet.be.
2: Goedenavond, het is 7 uur.
3: VRT Nieuws.
2: Met Sophie Verbrugge.
1: De Limburgse politie merkt steeds meer agressie tegenover agenten op. 6 inspecteurs van de politiezone Limburg-regio Hoofdstad zijn tijdens verschillende incidenten vorige week het slachtoffer geworden van agressie. 3 van hen kunnen daardoor tijdelijk niet werken. Agressie tegenover politieagenten is ontoelaatbaar, maar komt steeds meer voor, zegt de Limburgse politie.
4: Wij hebben sinds het begin van het jaar 22 PV's opgesteld. En in 6 van die gevallen ging het echt zelfs over een langdurig arbeidsongeval en mensen die tot 23 dagen thuis zijn moeten blijven. Wij proberen altijd en overal voor iedereen respect te hebben, maar het minimum dat wij terugvragen is toch wel hetzelfde.
1: De politie heeft ook een verdachte van 25 uit het Oost-Vlaamse Temse opgepakt in verband met de oplichting van een vrouw van 94 uit Hasselt. De jongeman had zich voorgedaan als een bankbediende en kon zo €3.500 van de rekening van de vrouw halen. De man werd ook nog gezocht voor andere feiten, waaronder een inbraak bij een oudere vrouw in Sint-Niklaas. De politie herkende hem tijdens een politiecontrole en pakte hem op. De onderzoeksrechter heeft hem aangehouden. Er zullen vanaf morgen minder treinen rijden tussen de stations van Lokeren en Gent-Sint-Pieters in Oost-Vlaanderen. Dat heeft te maken met de oude dieseltreinen die daar nog gebruikt worden. Die maken veel lawaai, enkele buurtbewoners.

Come Alive van Netsky. Ik zat in het derde leerjaar en het was talentenjacht bij ons op school. Dat was de eerste keer dat ik hoorde van The Ting Tings, That's Not My Name, hun gigantische hit om specifiek te zijn. Die krijg je straks te horen. Eerst gaan we even de zomer een beetje terugroepen met With the MC en Bees and Honey, Show Me Love.

0: Plus en op VRT Max.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Van medische kosten tot heel vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL.
5: Laat het zeer zijn.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, al die films en series, Benji.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: Vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
9: Play it smart.

0: in de lagere school, bij mij op school toch, koos iemand dus om dit lied te zingen tijdens de talentenjacht. Dat is een heel gewaagde keuze. Zo'n talentenjacht winnen op die leeftijd, dat is vroeg pieken. Ik ben toen niet gewonnen, dus say what you will daarover. Hier is Meteor met Nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: waren nooit echt weg. Maar op dit moment zijn ze echt wel helemaal terug. Ik heb het over de Jonas Brothers. En dat allemaal dankzij Camp Rock 3. 16 jaar na de originele film. En ik neem je straks mee terug naar die era van hen met SOS. I'm still in love with you. Naar Antwerpen gaat het nog traag. Op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost, 20 minuten. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke, 40 minuten extra. Op de E19, 25 minuten extra tussen Mechelen Noord en de Werken in Rumst. Dan naar Aken op de E40 bij Luik, 1 uur aanschuiven door Werken. En op de binnenring rond Brussel, 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Op andere plaatsen kleinere vertragingen. M&M.
1: Esther Nuano. M&M.

0: Meet and Top, The Jonas Brothers Forever. Straks gaan we dansen, lekker het geen naam heeft.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
5: Ten eerste is Alberto.
1: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
6: Amai, de gorap.
1: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
5: Dag en doorheen.
7: Blop, blop, blop. Trek een kostuum aan en ik dacht, nu kots ik op die eerste rij.
8: Is dat door Piet Piraten spelen?
9: Schip, ahoy.
8: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
10: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
11: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
12: Was
1: de podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de

berichtje in de app van Ruben uit Heren. Die stuurt, is dat hier een feestje? Zeker wel, we feesten lekker door met Camille. Want hoeveel artiesten kunnen zeggen dat ze een eigen circusshow hebben? Die van Camille zit erop voor nu. De hele zomer lang heeft ze alles gegeven in Oostende met Circus Camille. Maar ze blijft niet lang weg. In de kerstvakantie doet ze het weer helemaal opnieuw. En deze krijg je in de tussentijd, nu dat je weg bent.

iemand die naast Camille ook wel wat circus op podium durft brengen, is Pink. Echt iemand die haar vrije wil tot het absolute maximum gebruikt. Met haar luchtacrobatie elke show opnieuw. I love it. Je hoort haar zometeen na Sorry Papi.

0: Jazz.
1: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging 1 plus.

0: 8 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Ook in de Hoge Venen is het in de vooravond flink beginnen te regenen. En dat is een meevaller in de strijd tegen de natuurbrand die daar woedt. Maar het maakt langs de andere kant het blussen ook moeilijker, zegt collega Hilde Mertens in Soerbrood.
1: Regen heeft het voordeel om op het terrein die brandhaarden, die smeulbranden, af te koelen, te doven. Aan de andere kant heeft dat ook wel wat nadelen. Want door die regen blijft die rook van die smeulbranden laag bij de grond hangen. En dat maakt het voor de brandweerlui die op dit moment nog op het terrein zijn, want dat zijn er nog altijd heel veel, veel moeilijker. Het terrein wordt modderig. Het was al zwaar om over te lopen, gevaarlijk, met enorm veel relief, putten en ga zo maar door. Maar als die modder erbij komt, wordt het uitglijden, is het ook moeilijker voor dat zware materieel om door die brandgangen te rijden. Dus het maakt het daar allemaal niet makkelijker op.
0: In Brugge is er toch opnieuw protest tegen de vergunning van het nieuwe stadion van Club Brugge. 6 buurtbewoners hebben cassatieberoep aangetekend bij de Raad van State. Die zal nu oordelen of er procedurefouten zijn gemaakt in een vorige fase van het dossier. Club Brugge kan wel al beginnen te bouwen, zegt schepen Matthijs Goderis.
2: Het cassatieberoep heeft eigenlijk geen schorsende werking. De vergunning blijft geldig en uitvoerbaar. Er is eigenlijk geen enkel juridische belemmering om de werken te gaan aanvatten. Wij hebben er ook trouwens alle vertrouwen in dat het arrest van de raad zal standhouden. Er zijn geen procedurefouten gemaakt, dus wij geloven erin.
0: Het nieuwe stadion van Club Brugge komt vlak naast het oude. Er zal plaats zijn voor zo'n 40.000 supporters. De Spaanse regering wil met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het Spaanse vasteland halen. Het gaat om minderjarigen die 3 weken geleden samen met tienduizenden anderen de Spaanse enclave waren binnengedrongen vanuit Marokko. Na die massale toestroom van migranten eind juli keerden de meesten terug naar Marokko. Volgens het Spaanse ministerie van Jeugdzaken behoren de meisjes tot de kwetsbaarste groepen van de in Ceuta gebleven personen. De Spaanse wet bepaalt dat minderjarige alleenstaande migranten niet zomaar naar hun land mogen worden teruggestuurd. En in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn nu al meer dan 100 doden geteld na een aardverschuiving in een illegale goudmijn, niet ver van de grens met buurland Kameroen. De ramp dateert van gisteren, er wordt nog

Wanneer je lief teruggaat naar je ex, kan je oftewel eens goed janken, oftewel er een megahit over schrijven. The Best of Both Worlds is ook nog altijd een ding, moet Ella Langley gedacht hebben. En zo kregen wij Choose in Texas. Ik heb die klaarstaan voor jou na deze ultieme Nelly's Classic. Another Chance.

0: Show.
1: Vanaf volgende week, elke weekdag op M&M
0: en op VRT Max. M&M.
1: Volg alles van M&M in de app van VRT Max.
0: M&M.

Jisoo, die je misschien ook wel kent van Blackpink, de K-pop girl group. Samen met Zayn, Eyes Closed. Guys, voor nu, zondag, is er één heel duidelijke missie. De persoon die daarin slaagt, gun ik de wereld. En die missie is Lush Life Girl zijn. Tijdens Zara Larsson haar set op Pukkelpop. Het einde van die set is zo rond 7:20. Dus ietsje daarvoor op die mainstage kunnen staan met haar en dat dansje kunnen doen, is echt de goal. We gaan nog een andere Zara Larsson banger oefenen straks. Die met Clean Bandits. Nu eerst

echt een super collab dit. De UK, Nigeria en Palestina komen hier samen. Je hebt Little Sims, je hebt Burna Boy, Eliana en Tiny. Op We Pray van Coldplay. Up next is Judith. Eerst even dit. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel staat er in Rumst een defect voertuig op de rechterrijstrook.

Jij krijgt nu twee singer-songwriters na elkaar met een zieke cv. Van Justin Bieber en One Direction tot Beyoncé en Rihanna. Die laatste twee daar schreef Ray al voor, maar je kent haar sowieso ook van deze mega...

gedaan zijn voor je een goed afscheidsfeestje hebt gehad. Ik heb een voorstel voor jou. Land of Love, 29 augustus in Torhout. Je vindt daar Used, je vindt daar Omdat het kan een Average Rob, maar ook onze Laura Govaert, Magic, Dino van M&M Start DJ. Ik voel dat dat tof wordt. Op 5 verschillende stages die vernoemd zijn naar de 4 elementen plus love. Heel mooi. Als jij daarbij wil zijn, als je ticketjes wil winnen, op naar 4.

Geen enkele pokerface maakt kans tegenover een Magic Summer mixje. Dat is wat jou nog te wachten staat vanavond. En dat is dus een uur lang met DJ Magic aan de knoppen. Die heeft een pak zomerschijven bij voor jou. I like the sound of that. Ik wens jou daar nu al heel veel plezier mee. En nu ook eerst met Material Lover van Sienna Spyro.

0: 9 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. De Oekraïense president Zelensky heeft een van zijn topadviseurs ontslagen nadat anticorruptie-eenheden eerder vandaag haar woning hadden doorzocht. Het gaat om de vice-kabinetchef van Zelensky. Volgens het Nationale Anticorruptiebureau in Oekraïne was ze mogelijk betrokken bij een witwasoperatie. De aantijgingen komen erg ongelegen voor president Zelensky, nu zijn vroegere minister van Defensie, Fedorov, oproept om verkiezingen te organiseren. Ook al kan dat wettelijk niet, omdat de oorlog met Rusland nog aan de gang is. Het is vooral afwachten wat de volgende stappen van Fedorov zullen zijn, zegt collega Marijn Trio.
1: Hij heeft een soort voorzet gegeven. Gaat hij zich nu echt politiek engageren? Gaat hij zich als uitdager opwerpen van Zelensky en die protestbeweging gaan leiden, met een plan en een visie komen? Want tot nu toe heeft hij dat ook niet gedaan. Hij blijft heel erg vaag over mogelijke persoonlijke plannen. Dus dat moeten we wel in de gaten gaan houden.
0: In West-Vlaanderen waarschuwt de politie landbouwers om goed na te gaan aan wie ze hun leegstaande loods of schuur verhuren. Van alle West-Vlaamse verhuurders is 75% ooit al gecontacteerd geweest door een criminele organisatie. Dat blijkt uit een onderzoek van de politie. De schuren zijn groot en liggen vaak afgelegen en dat maakt ze aantrekkelijk als locatie voor het maken van drugs. Anne Berger van de federale gerechtelijke politie vertelt waar je op kan letten.
2: Als je bijvoorbeeld gecontacteerd wordt door een Nederlands nummer, als er bijvoorbeeld cashgeld aangeboden wordt, als de aangeboden huur hoger ligt dan de gevraagde huurprijs, dat zijn eigenlijk allemaal alarmbellen waarbij je vragen moet stellen van ja, is dit wel een gewone huurder of zit hier een criminele organisatie achter? Verwittig dan de politie, zelfs als je twijfelt, maar raak vooral niet zelf verstrikt in het web van zo'n criminele organisatie.
0: En op het wereldkampioenschap hockey spelen onze nationale mannen vanavond hun laatste groepswedstrijd tegen Maleisië. Jonathan met de Penningen in Waver. Hoe zijn de Belgen aan de match begonnen?
3: Het is hier net 1-0 geworden voor de Red Lions. En die openingsgoal heeft eigenlijk nog lang op zich laten wachten. Het is de eerste van het toernooi voor Tom Bon, die een goede voorzet van Arthur de Slover in één tijd in doel kon verwerken. Maar de Maleisiërs zijn geen match voor de Belgen. De Red Lions willen en moeten hier vertrouwen tanken. Maar dan moeten ze ook hun slordigheden ook in deze wedstrijd eruit kunnen filteren. Verliezen de Belgen vandaag niet tegen Maleisië, gaan ze sowieso door naar de tweede groepsfase als tweede van de groep. Maar daarin beginnen zij met 0 punten in tegenstelling tot de 3 van Duitsland door de winst in het onderlinge duel.
0: Dankjewel, Jonathan. De regen- en onweerszone trekt vanavond en vannacht richting het oosten en zuidoosten, vooral dus naar Duitsland. Morgen zwaar bewolkt met enkele buien die onweerachtig kunnen zijn ook en maxima dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: M&M. Een uur lang de beste zomerhits in de

0: 10 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. De grote natuurbrand in de Hoge Veen is nog maar net onder controle. Over de regio en delen van de provincies Luik en Luxemburg worden geteisterd door felle regen en rukwinden vanavond. De schade is voorlopig beperkt tot omgevallen bomen en ondergelopen kelders, onder meer in Malmedy en Butgenbach. In Bulingen stortte een huis deels in door een rukwind. De regen is een meevaller in de strijd tegen die natuurbrand, maar maakt het blussen ook moeilijker, zegt collega Hilde Mertens in Zoerbrood.
1: Regen heeft het voordeel om op het terrein die brandhaarden, die smeulbranden, af te koelen, te doven. Aan de andere kant heeft dat ook wel wat nadelen. Want door die regen blijft die rook van die smeulbranden laag bij de grond hangen. En dat maakt het voor de brandweerlui die op dit moment nog op het terrein zijn, want dat zijn er nog altijd heel veel, veel moeilijker. Het terrein wordt modderig. Het was al zwaar om over te lopen, gevaarlijk, met enorm veel relief, putten en ga zo maar door. Maar als die modder erbij komt, wordt het uitglijden, is het ook moeilijker voor dat zware materieel om door die brandgangen te rijden. Dus het maakt het daar allemaal niet makkelijker op.
0: In Frankrijk zijn deze zomer tot nu toe meer dan 7000 doden gevallen bij de opeenvolgende hittegolven. Die voorlopige cijfers van de hittedoden hebben de Franse autoriteiten vanavond bekendgemaakt. Meer uitleg door Frank Renaud.
2: Tijdens de 3 lange periodes van hitte tot nu toe in Frankrijk, in mei, in juni en in juli, zijn 7300 doden gevallen. Dat zijn 7300 doden meer dan normaal en dus waarschijnlijk veroorzaakt door de buitengewoon hoge temperaturen. De meeste slachtoffers waren 75 jaar of ouder en overleden thuis. Het is een voorlopig cijfer. Er zijn alleen nog metingen gedaan tot eind juli, terwijl er ook de afgelopen weken in augustus nog een hittegolf was. Frankrijk kende de afgelopen 2 maanden 52 dagen van extreme hitte. Dat is nog nooit eerder gebeurd. De langste hittegolf deze zomer begon eind juli en duurde ook vandaag nog voort. Op sommige plekken zijn vandaag temperaturen gemeten boven de 35 graden.
0: Ook in andere Europese landen was er een grote oversterfte door de hitte deze zomer. In ons land ging het minstens om 2000 mensen. Bij de crash van een helikopter in het Oost-Afrikaanse land Kenia zijn zeker 7 mensen omgekomen. Het gaat om de Keniaanse piloot van het toestel en 6 toeristen. 5 van hen hadden de Amerikaanse nationaliteit en bij de slachtoffers ook het hoofd van de Ecuadoraanse inlichtingendienst en zijn Amerikaanse echtgenote. De crash gebeurde nabij Ololuko Mountain, een populaire bestemming voor toeristische helikoptervluchten in Kenia is dat. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Op het wereldkampioenschap hockey spelen onze nationale mannen op dit moment tegen Maleisië. Jonathan met Penningen in Waver, hoe staat het daar?
3: 6 minuten voor het einde staat het hier 5-3 voor de Red Lions met 4 goals voor doelpuntenmachine. Tom Boon, een welgekomen vertrouwensboost voor hem, want hij had nog niet gescoord op dit WK. Maar met 3 tegengoals wordt dit toch ook niet helemaal een statementoverwinning voor de Belgen tegen de Maleisië dat ver onder het niveau van de Lions zit, maar toch 3 keer kon scoren. Dat betekent ergens dat de verdediging toch te vaak gatenkaas is. Winnen of gelijk spelen is allebei goed vandaag in elk geval. Maakt geen verschil. Daarmee gaan de Belgen naar de tweede groepsfase samen met Duitsland. Duitsland start daarin met 3 punten voorsprong door winst in het onderlinge duel.
0: Dankjewel, Jonathan. En op het EK-turnen heeft het Belgische mannenteam zich voor de eerste keer ooit geplaatst voor de teamfinale. België eindigde als 5e in de kwalificaties. De top 8 mag naar de finale. Dankzij die prestatie krijgen de Belgische mannen ook een ticket voor het wereldkampioenschap later dit jaar. Individueel kon Nicolas Kuijlen zich plaatsen voor de finale aan de brug. Hij werd 7e. De regenzone trekt nu weg richting Duitsland. Later vannacht opklaringen vanuit het westen, van 12 graden in de Hoge Venen tot 17 aan zee. En morgen opnieuw grijs met kans op buien of een onweer en tot maximum 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 11 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Aleide Korte. Nu de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle lijkt, is de brede regio vanavond getroffen door hevige regen en wind. In Buitgenbach en Malmedy waren er interventies onder meer voor ondergelopen straten en kelders en omvergewaaide bomen. In Bullingen was er een kleine tornado, waarnaast bomen ook een huis tegen de vlakte ging. Niemand raakte gewond. Ook op andere plaatsen in de provincies Luik en Luxemburg viel veel regen op korte tijd en waren er hevige druk. Voedingsbedrijf Alice Food in Senef in de provincie Henegouwen wil er alle activiteiten stopzetten. 108 mensen verliezen er hun job. Alice Food is gespecialiseerd in Amerikaanse bakkerijproducten voor de Europese markt, zoals muffins, bagels en donuts. Het bedrijf zat al jaren in slechte papieren. Vorig jaar werden er al zo'n 80 werknemers ontslagen. Nu valt dus ook het doek voor de overgebleven 108 werknemers. In Sri Lanka hebben archeologen 17 grote Boeddha-beelden blootgelegd bij opgravingen. Het gaat om een van de belangrijkste archeologische vondsten ooit in de eilandstaat voor de zuidkust van India. De beelden zijn vermoedelijk zo'n 1200 jaar oud. Het gaat om bronzen beelden die met goud verguld waren. Ze werden opgegraven op een site waar ooit een historisch klooster stond, op zo'n 200 kilometer van Colombo. Dat is de hoofdstad van Sri Lanka. Op het wereldkampioenschap hockey heeft de nationale mannenploeg van Maleisië gewonnen met 5-3. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
1: Uitpakken deden de Red Lions niet gecontroleerd winnen wel. Doelpuntenmachine Tom Boon moest de nul van zijn bord vegen op dit WK en deed dat vandaag moeiteloos door er 4 binnen te leggen. En ook collega-aanvaller Thibaut Stokbroeks maakte zijn eerste van het toernooi. Maar aan de andere kant gingen er wel 3 binnen. 2 keer te makkelijk. Werk aan de winkel dus in het defensieve compartiment tegen een Maleisië dat het niveau van de Lions bij lange niet aantikt. De Red Lions gaan door naar de tweede groepsfase als tweede na Duitsland. Duitsland start in de tweede groep wel met 3 punten voorsprong door winst in het onderlinge duel.
0: En rode duivel Diego Moreira heeft zijn toptransfer naar AC Milan beet. De 21-jarige Moreira tekent een contract voor 5 seizoenen bij de Italiaanse club. Moreira komt over van Straatsburg dat zo'n 45 miljoen euro zou krijgen voor die transfer. En dat is een record voor de Franse club. De regenzone trekt weg richting Duitsland. Later vannacht opklaringen vanuit het westen van 12 graden in de Hoge Venen tot 17 aan zee. Morgen opnieuw grijs met kans op buien of een onweer en tot maximum 23 graden dan. Meer in de apps van Sporza en VRT Nieuws.

0: is the official sound of summer.
1: Eminem.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Nu de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle lijkt, is de brede regio vanavond getroffen door hevige regen en wind. In Büttchenbach en Malmedy waren er interventies, onder meer voor ondergelopen straten en kelders en omvergewaaide bomen. In Bühlingen was er een kleine tornado, waarnaast bomen ook een huis tegen de vlakte ging. Niemand raakte gewond. En in de provincie Luxemburg waren er een 40-tal interventies in de gemeenten Manet, Erezee, Vielsalm en Marchand-Famenne. In Frankrijk zijn deze zomer tot nu toe meer dan 7000 doden gevallen bij de opeenvolgende hittegolven. Die voorlopige cijfers hebben de Franse autoriteiten vanavond over de oversterfte bekendgemaakt. Meer uitleg door Frank Renaud.
1: Tijdens de 3 lange periodes van hitte tot nu toe in Frankrijk, in mei, in juni en in juli, zijn 7300 doden gevallen. Dat zijn 7300 doden meer dan normaal en dus waarschijnlijk veroorzaakt door de buitengewoon hoge temperatuur. De meeste slachtoffers waren 75 jaar of ouder en overleden thuis. Het is een voorlopig cijfer. Er zijn alleen nog metingen gedaan tot eind juli, terwijl er ook de afgelopen weken in augustus nog een hittegolf was. Frankrijk kende de afgelopen 2 maanden 52 dagen van extreme hitte. Dat is nog nooit eerder gebeurd. De langste hittegolf deze zomer begon eind juli en duurde ook vandaag nog voort. Op sommige plekken zijn vandaag temperaturen gemeten boven de 35 graden.
0: De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 besloten ze zich in de Verenigde Staten te vestigen na aanhoudende strubbelingen in het Verenigd Koninkrijk. Nu komt de jongste zoon van koning Charles dus terug. De hertog en hertogin van Sussex hebben hun kinderen Archie en Lilibet ingeschreven in een Engelse school. De kleine prins en prinses zullen er vanaf september school lopen. Koning Charles en kroonprins William, de broer van Harry, werden afgelopen weekend ingelicht over die verhuis. Op het wereldkampioenschap hockey heeft de nationale mannenploeg zich geplaatst voor de 2e groepsfase, de volgende ronde dus, na een 5-3 overwinning tegen Maleisië vanavond. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
2: Uitpakken deden de Red Lions, niet gecontroleerd winnen wel. Doelpuntenmachine Tom Boon moest de 0 van zijn bord vegen op dit WK en deed dat vandaag moeiteloos door er 4 binnen te leggen. En ook collega aanvaller Thibaut Stokbroeks maakte zijn eerste van het toernooi. Maar aan de andere kant gingen er wel 3 binnen, 2 keer te makkelijk. Werk aan de winkel dus in het defensieve compartiment tegen een Maleisië dat het niveau van de Lions bij lange niet aantikt. De Red Lions gaan door naar de 2e groepsfase als 2e na Duitsland. Duitsland start in de 2e groep wel met 3 punten voorsprong door winst in het onderlinge duel.
0: Tom Boon scoorde dus 4 keer. Het andere doelpunt maakte Thibaut Stokbroeks en hij is blij met die overwinning.
3: We moesten doen wat we moesten doen. We moesten winnen. Natuurlijk verwacht je veel goalen tegen Maleisië, maar zij spelen ook goed. Ze verdedigen goed en dat wisten we. En uiteindelijk een 5-3 scoren. Gedaan wat we moesten doen.
0: En zanger Stromae treedt toe tot de Billions Club van streamingdienst Spotify. Na Lost Frequencies en de Australische Bel Gauthier is hij de 3e landgenoot in die lijst. Stromae's nummer Allo Rondance werd meer dan 1 miljard keer, billion in het Engels, beluisterd of gedownload. Hallo.

Meer dan 1300 nummers van 800 artiesten staan op die lijst. Ondertussen Blinding Lights van The Weeknd is met meer dan 5,5 miljard keer recordhouder. Vannacht opklaringen vanuit het westen, van 12 graden in de Hoge Venen tot 17 aan zee. Donderdag opnieuw grijs met kans op buien of een onweer. En tot maximum 23 graden. Ook vrijdag hetzelfde wisselvallige grijze weer. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Het is 1 uur, een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Nu de grote natuurbrand in de Hogevenen onder controle lijkt, is de brede regio getroffen door hevige regen en wind. In Butgenbach en Malmedy waren er interventies, onder meer voor ondergelopen straten en kelders en omvergewaaide bomen. In Bulingen was er een kleine tornado, waar naast bomen ook een huis tegen de vlakte ging. Niemand raakte gewond. Ook in de provincie Luxemburg waren er een 40-tal interventies. De Amerikaanse staatsschuld heeft voor het eerst de kaap van $40 biljoen gerond. Dat zijn $40.000 miljard. De schuld liep op door grote uitgaven aan de gezondheidszorg en sociale zekerheid. Maar ook de hoge defensieuitgaven, onder meer voor de oorlog in Iran, en de belastingverlagingen van president Trump speelden mee. Daar komen nog eens de rentebetalingen en op de leningen bovenop. Trump had bij de start van zijn eerste termijn beloofd dat hij de staatsschuld in 8 jaar zou wegwerken, maar ze is ondertussen verdubbeld. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 besloten ze zich in de Verenigde Staten te vestigen na aanhoudende strubbelingen in het Verenigd Koninkrijk. Nu komt de jongste zoon van koning Charles dus terug. De hertog en hertogin van Sussex hebben hun kinderen Archie en Lilibet ingeschreven in een Engelse school. De kleine prins en prinses zullen er vanaf september school lopen. Koning Charles en kroonprins William, de broer van Harry, werden afgelopen weekend ingelicht over de verhuis. Koning Charles laat weten dat hij verheugd is met het nieuws en dat hij er naar uitkijkt om zijn familie meer te kunnen zien. Op het WK hockey hebben de Belgische mannen gewonnen van Maleisië met 5-3. Tom Boon scoorde 4 keer, maar is toch niet helemaal tevreden over de wedstrijd.
1: Een beetje een mixed feeling, zou ik zeggen. We hebben heel veel gecreëerd. Ik denk dat de eerste kwart al 4-5-0 mag zijn. We hebben het gewoon veel te moeilijk voor onszelf gedaan. En vanuit niks scoren ze. Dus ja, ik denk dat we terug kijken op die wedstrijd en kijken wat er beter moest. Omdat het beter moet voor de volgende wedstrijden.
0: De Red Lions mogen naar de volgende ronde. De tweede groepsfase is dat. Dat is een nieuw systeem. In die tweede groepsfase komt de top 2 uit de groep van de Belgen uit tegen de top 2 van een andere groep. En nog een transfer in het voetbal. Rode Duivel Diogo Moreira trekt naar AC Milan. De 22-jarige flankaanvaller verlaat Straatsburg voor de Italiaanse topclub en tekent daar een contract voor 5 seizoenen. Bij Milan wordt hij ploegmaat van landgenoten Koni de Winter en Alexis Salemakers. Vannacht opklaringen in het westen, aan zee kans op buien, minimaal rond 15 graden. De dag begint met buien en onweer in het westen, later ook in het centrum en het oosten, bij temperaturen tussen 20 en 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: M&M.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten,

0: is 2 uur. Een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Amerikaanse president Trump kondigt een zware economische oorlog aan tegen Iran. Hij zegt dat Iran de kans heeft laten liggen om een deal te sluiten. En daarom volgt nu wat hij zelf de meest verwoestende economische operatie ooit noemt. Welke sancties er precies komen, maakt Trump nog niet duidelijk. Hij bedreigt ook landen die Iran blijven steunen. Volgens Amerikaanse media gaat het mogelijk om extra sancties tegen landen die Iraanse olie kopen, zoals China. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn vannacht 2 mensen omgekomen. 6 anderen raakten gewond. Het ging om ballistische raketten, zegt de Oekraïnse luchtafweer. In meerdere wijken braken branden uit en werden woningen geraakt. De bovenste verdiepingen van een appartementsgebouw zijn ingestort en bij een kinderziekenhuis sneuvelden de ramen. De oorlog in Oekraïne duurt al meer dan 4 jaar. Rusland neemt de hoofdstad regelmatig onder vuur. Australië is verontwaardigd over de beslissing van Israël om niemand te vervolgen voor de dood van een Australische hulpverlener. Zij werd in april 2024 gedood bij een Israëlische luchtaanval in Gaza, samen met 6 collega's van de organisatie World Central Kitchen. Australië roept de Israëlische ambassadeur op het matje en blijft aandringen op gerechtigheid voor de gedode hulpverlener en haar collega's. In Frankrijk zijn deze zomer tot nu toe meer dan 7000 doden gevallen bij de opeenvolgende hittegolven. Die voorlopige cijfers hebben de Franse autoriteiten bekendgemaakt. Meer uitleg door Frank Renaud.
1: Tijdens de 3 lange periodes van hitte tot nu toe in Frankrijk, in mei, in juni en in juli, zijn 7300 doden gevallen. Dat zijn 7300 doden meer dan normaal en dus waarschijnlijk veroorzaakt door de buitengewoon hoge temperaturen. De meeste slachtoffers waren 75 jaar of ouder en overleden thuis. Het is een voorlopig cijfer. Er zijn alleen nog metingen gedaan tot eind juli, terwijl er ook de afgelopen weken in augustus nog een hittegolf was. Frankrijk kende de afgelopen 2 maanden 52 dagen van extreme hitte. Dat is nog nooit eerder gebeurd.
0: Op het WK